0: grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd.

0: Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter.

0: is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is één van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd de laatste.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Get down, get down, get down. Ik zeg wel vaker, draai het dan nog maar een keertje om. Als het kan, hè, natuurlijk, anders niet. Het is bijna 5 over 6. Goedemorgen, het is maandag vandaag. Ja, een nieuwe werkweek start. Niet voor iedereen. Sommigen hoeven niet te werken. Anderen hebben misschien ook wel vakantie. Want de vakantie voor Midden-Nederland begint dan officieel pas komende vrijdag. Maar het zou kunnen zijn dat je natuurlijk een dagje vrij hebt genomen. Of misschien nog wel de hele week. Wat dan ook, hoe dan ook. En ben je echt al wakker? Nou, laat even weten in de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met de studio, dus met mij in dit geval. Ik ben Bob en leuk dat je er bent. Deze week ga ik niet helemaal volmaken bij Radio M Utrecht. Want aan het einde van de week ga ik ook eventjes weg. Dus tot en met donderdag zit ik hier. En dan vrijdagochtend, dan mag ik ook eventjes vakantie vieren. De week daarna ben ik er weer overigens, hoor. Tenminste, ergens in de loop van de week. Goed, dat alvast vooruitlopen, dat is mijn vooruitzicht. En wat is jouw vooruitzicht? De RTV Utrecht app. En je kunt ook via Facebook ons bereiken. Altijd, als we daar een vraag hebben staan. En we hebben ook een nieuwe vraag vandaag waar we ons mee gaan bezighouden. Welke dat is? Als je checkt die Facebookpagina van Radio M Utrecht, zult je zien staan. En anders dan kom ik er zo op terug, want de reacties zijn intussen al binnengekomen. En dus ook via de RTV Utrecht app. Met fijne muziek, nieuws, weer en verkeer. Het regionieuws door Marjolein. En ja, over muziek gesproken, zometeen Dave Edmunds, maar eerst Elton John. You

dat zo mooi als een piano of een ander instrument helemaal uitklinkt. Dus dat gebeurde ook met Shanna Spyro in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Bracht zij en hij daarvoor ook wel, want we hadden lekker achter elkaar veel muziek. De tijd op inmiddels 6:15. Goedemorgen. Diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. We blikken ook terug natuurlijk op de voetbalwedstrijd van gisteren. Wat heeft FC Utrecht gedaan als je de livestream hebt gemist? Gaan we hier straks nog even kort bij praten hierover. Verslaggeving geen Robert-Jan vandaag. Die vierde gisteren zijn verjaardag en die had vooraf gezegd. Hij zegt, als ik nou een beetje doorhaal, bij wijze van spreken, dan wil ik wel maandag vrij hebben, zeggen wij. Nou, dat is goed hoor. Robert-Jan is er vandaag dus niet bij. Anne wel, maar vanaf zometeen 6:30 horen we dan van wat zij gaat doen in de rol van verslaggever. In de rol van Robert-Jan, zeg maar. Ik kruip in de huid van Robert-Jan. Nou, dat is een vak apart, maar dat horen we straks wat Anne gaat doen vanmorgen. In Utrecht is wakker. En allerlei zaken die spelen in Midden-Nederland. We blikken nog eventjes terug op diverse dingen. We blikken ook vooruit. Ik riep het aan het begin al eventjes van dit uur. Het is deze week, en daar hebben we alle ruimte voor, de week van het... Ja, dan moet ik het wel goed zeggen. Donorgesprek, een week om stil te staan bij orgaan- en weefseldonatie. We praten daar uitgebreid over door. We zijn wij hier met jullie allemaal onderweg of thuis of waar dan ook op het werk. Via de app van RTV Utrecht of via Facebook van Radio M Utrecht. Over orgaandonatie gaat het. Ben je wel orgaandonor of ben je dat niet? We hebben al diverse opmerkingen binnengekregen. Bijvoorbeeld, laat ik het lijstje er even bij pakken van mensen die nu intussen al wat hebben laten weten, die dus al wakker zijn. Else, goedemorgen, groetjes uit Woudenberg. 6 graden is een lage temperatuur, maar dat zag ik vanmorgen ook. En helder, ik had overigens wel wat mistvlaagjes onderweg. Geen echte banken, maar af en toe wat vlaagjes op de A27 richting Utrecht. Orgaandonor, ja, ik ben orgaandonor, zegt Else. Een fijne start van de week voor iedereen. Crew, een prima uitzending geweest. Dankjewel. En de groetjes terug vanuit Utrecht naar Else in Woudenberg. En iedereen in Woudenberg en Paar ook natuurlijk, ja. Michael in Nieuwegein, als het nodig is, ja, dan ben ik er voor iemand als donor. Prettige maandag van Michael Simons uit Nieuwegein. Henny zegt, en daar zal ongetwijfeld een goede reden voor zijn, helaas ben ik geen donor. Fijne uitzending, Henny. Dank daarvoor. Ben je donor of ben je geen donor? Dat was natuurlijk jaren geleden al zo. Van automatisch kom je in het donorregister. Je hoeft alleen aan te geven of je dat niet wilt. Daar waren toch wel mensen wat verbolgen over. Of vonden dat toch wel een beetje vreemd. Ik eigenlijk ook jaren geleden dacht ik al van... ja, moet je dat nou wel of niet doen? Totdat ik zelf een orgaandonatie kreeg. Voor mijn oog bijvoorbeeld. En dat was een hoornvliestransplantatie. Overigens al... deze maand, dat was 25 jaar geleden, dus best wel lang geleden. Maar ja, als je dat krijgt, dan ben je wel heel erg gek bezig als je zegt, nee, dat zou ik zelf niet doen. Misschien speelt de leeftijd op een gegeven moment een rol, of de kwaliteit van je organen natuurlijk. We praten er graag met je over door vandaag. Ook Aart in Utrecht komt thuis vanmiddag vanaf 5:00 en Connie tussen 12:00 en 2:00 in Aan Tafel. Orgaandonatie. Het is een pittig onderwerp wat dat betreft. Maar goed, misschien heb je er al lang over nagedacht. En dat is natuurlijk een goede zaak. Don't Stop, Fleetwood Mac. Zometeen maar eens even kijken naar de kranten vandaag. Wat zij bieden op pagina 1, ofwel waar openen ze mee. Dat hoor je hier bij Radio M Utrecht.

met de Utrechtse klank niet, maar wel de, ja, zeg maar basis, zeggen we dan. Dat goede doel. Hier bij Radio M Utrecht. En ik kan veel beter zwijgen. Ja, misschien ook wel. Maar ja, dan wordt het wel heel erg stil op de radio natuurlijk. Als we ook geen muziek meer gaan laten horen. Dus meer muziek in aantocht. Eerst even kijken naar de voorkanten van de kranten. Waar openen de landelijke ochtendbladen mee? 5 in getal op deze maandag de 12e oktober. Heb ik voor mij het Algemeen Dagblad. Eus. Akjol en zijn vrouw Anna, ze willen hun kinderen niet aan de vele deprimerende gevolgen blootstellen van de smartphone. Eus zegt nee, is de kop. En ook zijn hoofd zien we op de voorkant van het Algemeen Dagblad vanmorgen. Tot hun 16e krijgen de kinderen geen mobieltje. Maar de krant vraagt zich wel af, onzin of juist verstandig, en diept dat verderop uit. Dan NRC, die bericht onder andere over de aanslag van de Houthis op het vliegveld Riyadh. Dat kan tot escalatie leiden. 12 doden vielen er en 300 gewonden. Die vielen zaterdag bij een aanval van de Houthis op de ik kan bijna niet meer lezen wat hier nu staat. Oh ja, ik zie het toch wel. Op de hoofdstad van Soedan, Riyadh. Dus ja, daar doe ik niet gek over, want dat is natuurlijk hot nieuws geweest. En dat kan gevolgen hebben. Sterker nog, er is wederom een aanslag gepleegd vanuit dit gebied op Saoedi-Arabië. Die heeft afgelopen nacht een raket neergehaald die door de Houthis uit Jemen was afgevoerd op Khamis Mushhad. Dat is een stad met een belangrijke militaire basis in het zuiden van Saoedi-Arabië. We gaan wel naar Trouw vanmorgen. Met de verkiezingen in aantocht sluit Trump een deal met Poetin. En meerdere kranten berichten daarover, ook op pagina 1. De Verenigde Staten hebben namelijk een overeenkomst met Rusland gesloten om diesel te importeren. Een geschenk voor Poetin, zo stelde de Oekraïense president Zelensky. Tegelijkertijd financiert namelijk de president van de Verenigde Staten indirect de oorlog van Rusland op Oekraïne. Dat staat ook op de voorkant van de Volkskrant. Diesel deal is cadeau voor Poetin om de hoge dieselprijzen die een gevolg zijn van de oorlog in het Midden-Oosten weer naar beneden te krijgen, heeft de Amerikaanse president dus besloten weer Russische brandstof te gaan importeren. Diesel in dit geval. Een klap in het gezicht van Oekraïne en een cadeau dus voor Rusland. In plaats van Vladimir Poetin te bewegen om vrede te sluiten, sluit Trump nog steeds liever zakelijke overeenkomsten met hem. Zo blijkt ook uit andere onderhandelingen. Ja, daar moet de president van de Verenigde Staten weer beter van, financieel. Dan vreest Texel het natuurslot wat er mogelijk aan zit te komen. Er moeten steeds meer milieumaatregelen komen. We zien een gezin op de voorkant van de Telegraaf daar blij staan. Maar het gaat steeds slechter, want ja, er worden steeds minder mogelijkheden gedaan. Georganiseerd, als dit zo doorgaat. Zijn we bijvoorbeeld een ponykamp, je kunt daar pony rijden. Maar ook dat is niet goed voor de natuur, zo wordt al gesteld. En dan vrezen ze toch hun inkomstenbron. Want dit doen ze al jaren, deze Tesselaars. En box 3, haast gaat brokken geven. Dat is de kop verder op de Telegraaf, pagina 1. Bedenken van een plan, maar niks van Rij, die waarschuwt ook hiervoor. De geestelijk vader van dit wetsvoorstel voor de belasting op vermogen laakt de manier waarop de coalitie in no tempo box 3 wil gaan verbouwen. Hij waarschuwt dus voor ongelukken bij de Belastingdienst als een belasting op werkelijk behaald beleggingsrendement overhaast wordt ingevoerd. Ik hoop dat Den Haag luistert. Tot nu toe worden er allerlei plannen ontvouwen. En moeten we dat maar afwachten. Over afwachten gesproken, het weer met Grieta Spannenburg om 6:50. Een kort weerberichtje hoor je zo meteen. Na Manfred Mann.

0: het jaar 1967. Ja, het zijn de klassiekers over de jaren 60 gesproken. Daar ga ik je zo meteen nog iets over bijpraten. Want binnenkort begint hij, de week van de 60's, met een hele leuke top 100. Nou ja, ik verklap het eigenlijk al een beetje. Van 50 jaar geleden. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB. Het is op het drukker, namelijk aan het worden op de A1. Eerst dat beloofde weerberichtje van Greta Spallenburg. In Midden-Nederland blijft het vandaag droog en kalm, zo schrijft Greta. We beginnen met plaatselijk wat mistvorming. Dat zei ik ook al eventjes, dat ik wat vlagen van mist mee had gekregen vanmorgen om 5:15, 6:15. Vervolgens is het overal wel vrij zonnig, hoor. Dat is het vooruitzicht. Met een middagtemperatuur komt zo uit op een graad of 17 vandaag. Nou, dat is toch, denk ik, voor de tijd van het jaar helemaal niet zo verkeerd. Hoe het er verder gaat uitzien, horen we dus van Greta zometeen. Verkeersinformatie van de ANWB met de officiële filemelding van de A1 van Apeldoorn in Amsterdam. Het rijdt ook vanwege de wegwerkzaamheden, komt dat langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Heb je een minuut of 10 tijdverlies? En wat Anne gaat doen zometeen voor ons, dat hoor je zo.
1: Utrecht is wakker met Bob van

0: uit 1990, deze van Nick Kamen. Mooie naam, mooie voornaam, Nick, zeg ik dan. Ja, dat is logisch dat ik dat zeg, want zo heet mijn jongste zoon ook. Die heb jij ontmoet afgelopen vrijdag.
1: Ja, heel leuk dat hij hier even was, om er gezicht bij te hebben. En over gezicht gesproken, dat is een kopie van jou.
0: Ja, dat vond jij.
1: Ja, zei je zo leuk. Nog, hè?
0: Ja, vroeger ging hij en zijn broer ging altijd mee bij mij naar de omroep. Of ik dan bij de regioomroep zat in Flevoland, of dat hij nou mee ging naar de wereldomroep. Dus hij kende wel de studio's, maar dan zit ik hier een jaar of dik 10, eigenlijk 11 jaar al. Hij was hier nog nooit geweest. Vond het leuk.
1: Ja, vond hij het ook leuk?
0: Ja, zeker. Oh, ja. Superleuk om te zien. Vond hij dat wel weer. Echt wel weer echt mooie radiostudio's en zo. Dus,
1: Hoe oud is hij nou ook alweer?
0: Nee. Hij wordt over 2 weken wordt hij 28.
1: Dus oké. Okay.
0: Net even zeggen jonger dan jij. Nou, dat scheelt helemaal niks. Jullie zijn
1: weinig
0: gelijkgestemde, zeg maar.
1: Nou, zeker. Dus,
0: heel veel collega's natuurlijk, die rondom de 30 zijn hier natuurlijk.
1: Ja,
0: Jij bent nog ver voor die 30, zeg ik dan.
1: Ja, dankjewel. Nee. Heel lekker om te horen. Ja, leuk.
0: Maar we zijn naar België gegaan, naar Knokke. En we hebben daar de Grand Prix meegemaakt. De Zoete heet dat. De auto's die rijden door België heen. En die komen steeds weer terug op die plek, op die bandplaats. Was leuk, was heel slecht weer af en toe. Maar dan zit je aan de kust en dan waai je ongeveer weg, weet je wel. Maar we hebben ook mooie momenten gehad. Want het was op een gegeven moment vrijdagmiddag 18 graden. Dus zo ging ook weer niet. Maar ja, dan zit je in een regenbui en dan ben je doorwerkt.
1: Denk je toch, verdorie. Was toch lekker geweest als die weg was gebleven.
0: Dat was mijn weekend. Jij hebt ook een leuk weekend gehad, heb ik al gehoord.
1: Ja, mijn zus die heeft een masterdiploma in ontvangst genomen. Dat was bijzonder, dank je wel. Ja, nee, echt een mooie belevenis zo met de familie. En heerlijk gegeten na afloop. Dus echt genieten, ja. Ja, fantastisch.
0: Dat is een beleving inderdaad, denk ik.
1: Oh, ja.
0: Maar dat gebeurt ook met hoe heet het? Heet dat hoedjes of niet?
1: Ik wou zeggen keppeltje, maar dat klopt niet.
0: Nee,
1: dat is een religieus hoedje, sorry. Nee, ja, ik weet niet hoe dat heet, joh. Ja, zo'n pet.
0: Ja. Zo met zo'n staartje eruit.
1: Ja, precies.
0: En deden ze er ook mee? Gooiden ze dat ook af? Met elkaar dan?
1: Inderdaad, zo op de trap. Dat is echt zo traditioneel. Zo'n trap. En sta je daar zo allemaal opgesteld als student. Ja, en dan gooi je zo'n petje in de lucht. Maakt de fotograaf een foto.
0: Ja, precies. Ja.
1: En wij hebben ook nog heel trots geposeerd met mijn moeder en mijn vader. Met haar op de trap. Dat is echt heel erg leuk. Ja, als ik aan denk, word ik helemaal blij.
0: Het leuke is dat ik hoor uit je enthousiasme dat jij ook heel trots bent op je tweede
1: zus. Oh, enorm. Ja.
0: Maar jullie vader en moeder ook, denk ik. Hè?
1: Ja, die staan daar ook helemaal te glimmen van trots natuurlijk. Ja, die kijken om me heen. Die denken, jeetje, dit heeft ze gewoon naast haar werk geflikt.
0: Ja.
1: Dat is knap hoor.
0: En wat doet zij voor werk?
1: Mijn zus is kleuterjuf. Ja, die werkt in het kleuteronderwijs. Dus
0: dat
1: is
0: bijzonder,
1: heeft
0: dat ze zo'n zware, zeg ik dan, opleiding heeft eigenlijk, toch?
1: Ja, precies. Nou, ze heeft dan daar een opleiding voor gedaan al. Maar die master is eigenlijk verdiepend op het jonge brein, dus het kinderbrein.
0: Ja.
1: Dus dat zoomt daar nog meer op in, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Leuke belevenis dus.
1: Nou, enorm. Ja, het was superleuk.
0: En lekker
1: ja.
0: gegeten, heb ik al gehoord.
1: Oh, nou, ik droom er nog steeds over. Eerlijk.
0: Hey, vandaag, gisteren was Robert-Jan jarig trouwens. Dus, we gaan hem morgen maar feliciteren in de uitzending natuurlijk. Ja, hij vierde gisteren zijn verjaardag in huiselijke omgeving, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is goed. Hij zegt vrijdag tegen ons van, nou, dan neem ik misschien wel even maandag vrij. Natuurlijk neem je maandag vrij, even lekker bijkomen natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat doet hij vandaag.
1: Ja,
0: dus morgen horen we hem weer. Jij neemt zijn pakket over, zeg maar.
1: Ja.
0: Jij gaat vandaag op pad. Wat ga je doen? Waar ga je verslag van doen?
1: Ja, ik ga vandaag naar het Spoorwegmuseum in Utrecht.
0: Oh, dat is leuk.
1: Een specifieke reden, omdat in regio Noord in Nederland de herfstvakantie is begonnen. En wij volgende week beginnen, regio Midden. En ze hebben een speciale tentoonstelling in het kader daarvan. De toekomst van het reizen. Nou, zul je denken, waar moet je dan aan denken aan de toekomst van het reizen? Nou, de afgelopen 25 jaar is er best wel wat veranderd ook in hoe we treinreizen in Nederland. Mm-hmm. Dat hebben ze uitgezocht. De OV-fiets is heel belangrijk geworden.
0: Oh.
1: Dus de fiets.
0: Ja. Ja,
1: ik ben heel benieuwd waarom. Want ze hebben alle fietsen tentoongesteld op een rijtje in hoe ze zijn veranderd qua uiterlijk. Maar ook hoe slim ze zijn geworden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we gaan steeds slimmer reizen, is hun theorie. Wat is dan slimmer precies? Ja, goed. Ik denk dat heel veel treinen steeds meer elektrisch gaan rijden. Overgrote deel rijdt al elektrisch.
0: Ja, zeker.
1: En de afgelopen 20 jaar is die fietsen dus al bijgekomen als een populair onderdeel.
0: Ja. Ja, je zegt elektrisch. Ik kan me niet herinneren dat het zo is. Al heel lang natuurlijk, de elektrificatie met zo'n mooi woord.
1: Ja.
0: Vroeger was het de stoomtrein natuurlijk.
1: Ja, stoomlocomotief.
0: Dat vind ik ook leuk om te zien. Als er ergens een stoomlok rijdt of zo. Zo'n treintje.
1: Ja, dat is wel grappig.
0: Hier naar daar en zo.
1: Ja.
0: Op de Veluwe gebeurt dat. En dat gebeurt ook in Noord-Holland of in West-Friesland. En dan richting Medemblik. Maar bij ons in Midden-Nederland kan dat ook natuurlijk. Vanuit het Spoorwegmuseum kun je ook natuurlijk een ritje maken. Met dan wel de elektrische trein. Maar
1: ja, dat is leuk, hè? Ja, ik hoop dat ik er stiekem stiekem mee. Nee, we gaan wel kijken wat we allemaal kunnen beleven. Er valt heel veel hoop te zien.
0: Maken. Maar met name gaat het dus om die toekomst met betrekking tot de fiets.
1: Ja.
0: Dus hoe zich dat gaat uiten in het Spoorwegmuseum gaan we van je horen.
1: Juist, zeker. Gaan we eens even de polshoogte nemen.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Wanneer ben je voor het laatst in het Spoorwegmuseum geweest?
1: Nooit.
0: Oh, helemaal
1: het wordt
0: nooit.
1: Een eerste primeur voor mij.
0: Jij bent vanochtend de hele ochtend daar, kan ik je vertellen.
1: Ik ben zoet, ja. Van die
0: leuk.
1: Treinen.
0: Leuk om allemaal te zien, ja. Ja. Laatste keer dat ik... Nee, Bas is een jaar of zes, zeven geleden. Met mijn zoons inderdaad. Ja, oh. Ja goed, die waren al volwassen natuurlijk. Maar we vonden het echt leuk om weer eens te zien. En de eerste keer dat ik naar het Spoorwegmuseum ging... ben ik met mijn opa en oma geweest. Ik denk dat ik een jaar of zeven, acht was. Heel lang geleden dus.
1: Dat bestaat ook al lang, hè, dat museum.
0: Zeker, ja, dat is geweldig.
1: Niet
0: ja.
1: Tegen jou, maar ik denk dat het
0: ja, dat bestaat. Het bestaat wel al langer dan ik er ben. Kan bijna niet, denk je dan. Hè, nou is het genoeg, Anne. Oh, veel plezier. We gaan je na 7 uur horen. En uitgebreid steeds 7:30, 8:30 in Utrecht is Wakker.
1: Zeker. Tot zometeen.
0: De toekomst. Oké, ik ben heel benieuwd. Dit is Utrecht is Wakker met de Dolly Dots.

0: Ja, wat wil je van mij?
1: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Zometeen het weer, Griet als Spannenburg. Maar eerst gaan we eens even voetballen. En je kunt eigenlijk wel zeggen, we gaan eindelijk weer eens voetballen. De afgelopen 3 weken kwam FC Utrecht namelijk niet in actie. Dat kwam allemaal door het interland voetbal. Maar gisteren, ja hoor, mochten Utrecht er dus weer aan de bak. Sportcollega Wessel van Leeuwen, die gaat ons bijpraten over de regenachtige voetbalmiddag gisteren in Utrecht.
2: En de tegenstander in stadion Galgenwaard, dat was Willem II. En of FC Utrecht daarvan wist te winnen, dat klonk als volgt op onze stream.
3: Vesterloot legt terug. Dani de Wit probeert hem op schaal op doel te krijgen. Oh, in de korte hoek Zageren. Daar de eerste echte kans van Utrecht.
4: Bal draait van het doel af. Daar is de Wit en daar is de redding. Nee, dit was het. De redding van de doelman en Broholm met de tweede inzet. Die gaat naast.
5: Ruststand 0-0.
4: Katlin richting de 16. Katlin.
3: Ja!
4: Goal! 1-0 FC Utrecht. 7e minuut, tweede helft.
3: Ja! En dan valt eigenlijk iets. Ja. Slory gaat de 16 in. Slory scoort voor Willem II. Daar is de gelijkmaker in de 60ste minuut.
6: Wat zijn we nu in godsnaam aan het doen?
4: Katlin.
3: Ja!
4: 2-1 naar Utrecht. Met zijn linker schiet hij hem binnen. 75ste minuut.
3: En zo heel zachtjes aan in de 86ste minuut begint de Galgenwaard een beetje te geloven. In de eerste zegen thuis van het seizoen is de bal van Gurbuus. Oeh, voorlangs Alarcon voor de 3-1. Alarcon met de 3-1.
4: De tijd zit erop. Eindelijk een thuisoverwinning voor FC Utrecht.
2: Eindelijk een thuisoverwinning voor FC Utrecht. De eerste van het seizoen. Collega René van den Berg die vroeg aan Dani de Wit hoe ze zich nou hadden voorbereid.
7: Ja, gewoon hetzelfde als altijd. Alleen hebben we natuurlijk wel weer een aantal weken de tijd gehad om ons optimaal voor te bereiden. Ook het mentale gedeelte mee te pakken. De trainer heeft er al dingen over gezegd. Maar het is niet alleen maar wat je doet met die bal, ook zonder. En het gaat erom dat je het met z'n allen voelt. En ik denk dat vandaag het voetbal sowieso een stuk beter was. Kom je 1-0 voor. Maar vervolgens krijg je hem toch weer tegen. En dan is dat mentale gedeelte wordt weer heel belangrijk. En hoe reageer je dan, zeg maar, na zo'n goal? En dat is wel heel goed om te zien. Dat we dan door blijven gaan en gewoon terecht winnen, denk ik.
2: Dat mentale gedeelte had ook te maken met de druk. Want als FC Utrecht had verloren, dan had het wel eens op de laatste plek terecht kunnen komen. Trainer Anthony Kuraya was zich daarvan bewust en voelde de spanning bij zijn ploeg.
8: Ik denk dat er altijd spanning op wedstrijden zit. En dat zeg ik ook wel eens, het druk is iets wat je zelf oplegt. En we hebben het letterlijk benoemd en dat die spanning ons dichterbij bij elkaar moet brengen. In plaats van dat we er niet tegen kunnen. Nee, we gaan juist samen die spanning aanvechten. En ze hebben als team echt gestreden, dus dat is leuk.
2: Volgende week zondag, dan moet FC Utrecht opnieuw strijden als team. Want dan wordt er gespeeld tegen FC Twente. Wil je tot die tijd niks missen van FC Utrecht? Ga dan naar onze website of app en luister de podcast Matchtalk.
1: Zullen we doen, Wessel van Leeuwen. Dankjewel, want dit was het overzicht van FC Utrecht gisteren. En eindelijk weer eens winst. Dat is toch hartstikke mooi, eerlijk gezegd. Over mooi gesproken, mooi weer in aantocht, heel mooi weer in aantocht. Of valt er wat tegen? Grieta, nee, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Ik zeg, mooi weer dat je er bent.
9: Dankjewel.
1: Vandaag gaan we de hele dag horen van jou. De ontwikkelingen van het weer. We blikken nu ook al even vooruit wat ons deze week te wachten staat. Terug naar het weekend. Het was af en toe een beetje regenachtig, waar je ook was. Ik was voor een deel in België. Voor de rest was ik in Nederland gisteren bijvoorbeeld. Ja, het hield ook niet over natuurlijk. Het was niet zo'n super weekend volgens mij.
9: Het was echt een heleboel, hè? Er waren echt een heleboel buien die overkwamen. Zowel zaterdag als zondag. En vrijdagavond eigenlijk begon dat geheel al. Ja. Met stevige buien. Dat is het weekend gewoon doorgegaan. Wel mooie wolkenlucht. Ik heb veel regenbogen gezien.
1: Ja,
9: dat
1: viel me wel op. Vond ik wel weer leuk. Dat is dan wel weer een voordeel.
9: Ja, ze waren soms ook echt heel fel. Dat je ook de tweede boog ook zag, zeg maar. Je kunt soms twee bogen zien. Dat zag er eigenlijk wel mooi uit. Maar ja, het was natuurlijk kil. Het was uitermate buiig. En ja, iedereen is misschien die buiten is geweest toch ook wel een beetje verzopen. Ook al had je een plu op, dan nog werden je voeten toch best wel nat.
1: Best wel, ja.
9: Ja, maar dat is voorbij.
1: Hoe nat was het voor jou dan? Want je bent ergens gaan wandelen of gaan kanoën. Daar word je ook al nat
9: van. Ik heb dus ik weet dat mijn groepje wel ging kanoën. Maar ik ben toch echt een mooi weerkanoër, denk ik, vrees ik. Ja. Dus ik heb wel een beetje gewandeld. Maar mijn Laarzen waren niet, het waren geen van die plastic laarzen, maar gewone laarzen, die waren niet helemaal waterdicht. Dus dat was een beetje jammer.
1: Ja, daar zijn wel laarzen voor eigenlijk. Dat een beetje dicht
9: weet je wel, ze zijn misschien wat te oud. Dus dat was jammer, maar voor de rest heb ik ook wel genoten van de mooie opklaringen. Dus,
1: ja, het waren een beetje een behoorlijke amplitude, als ik het zo eventjes op het weer projecteer. Dus van mooie momenten en regenachtige grijze periode.
9: Zeker. Ja. En dat laten we allemaal achter ons. Als je kijkt naar deze week, zijn er twee dagen waarop er een beetje regen kan vallen. Dat is morgen en vrijdag. Ja. En voor de rest is het droog. En we zien dat het nu in de brede opklaring ook aardig frisjes is. Het is nu 3 tot 5 graden ongeveer.
1: Ja.
9: De temperatuur kan nog een beetje zakken. Hè, want om 8 uur pas komt de zon op. En dan duurt het vaak nog even een uurtje voordat die temperatuur begint te stijgen. Dus een fris begin. Misschien lokaal wel wat vorst aan de grond. Kan maar zo. En er kan ook lokaal wat mist ontstaan. Het zijn wat mistbanken. Ja. De beeld geeft nu 230 meter zicht bijvoorbeeld. Dus het zijn wat mistvelden. Maar die lossen vrij snel op vanochtend. En dan houden we veel zon over. Wat stapelwolken. En vanmiddag 17 graden.
1: Nou, wat een mooi vooruitzicht eigenlijk wel voor deze maandag.
9: Ja. En ook als je kijkt naar woensdag, donderdag. Donderdag lijkt de warmste dag te worden. Dan koersen wij naar 19 of 20 graden.
1: Kijk eens aan, dat voelt alweer lente achteraan. Of ben ik heel voorbarig om die uitspraak te doen?
9: Nou, het is lekker nog een beetje. Het kan best een hele vrije nazomerdag zijn.
1: Ja,
9: zeker.
1: Ja. Maar morgen is wel wat regen in ons deel.
9: Ja, het zijn wat oude vondjes die over ons heen komen. Je kunt ze niet meer echt goed herkennen. Dat zijn een warmtevond of een kouvond. Een beetje restjeswerk. Maar door die restjes is er veel bewolking. Valt er soms wat licht gespetter. Maar in de regen is het eigenlijk, of in die regen, klein beetje regen, is het helemaal niet koud. Ik denk dat we morgen toch nog in de loop van de dag op 17 of 18 graden aankomen.
1: Ja, die temperatuur.
9: Uitkomen, dus een beetje dampig. Ja.
1: Dus de temperaturen zijn best, die komen best tot een hoog punt.
9: Ja, deze week zitten we weer ruimschoots boven normaal qua temperatuur.
1: Kijk eens aan. Klinkt goed. Overigens, wat klinkt nog meer goed? Jij in het volgende uur met een weerspreuk erbij, zo vanaf 7:50.
9: Zeker.
1: Tot zometeen.
9: Tot zo.
1: Hoi.

0: Eric Clapton in Utrecht is wakker. I Shot the Sheriff. We gaan in het volgende uur praten over muziekvereniging DWS in Achterveld. Er was een flinke domper, want de gemeente besloot om de inzameling van het oud papier en karton voor hen te stoppen. Hoe is het nu? Is de situatie verbeterd? Of toch niet? Je hoort het als je blijft luisteren in het volgende uur.
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar het is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
7: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
6: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren een dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. Zaterdag kwamen bij een aanval op het vliegveld van Riyadh al zeker 13 mensen om het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat, maar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
8: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
6: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Omroep Rijnmond en het AD schreven deze zomer over een zogenoemde kappersoorlog. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder overwegend droog en vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 2 minuten over 7. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht in de studio. En ze was al die tijd op de redactie bezig. Je was al even binnengekomen. Al gedag gezegd.
9: Ja.
0: Marjolein Heijen. Geef vanaf nu het hele en het half uur in Utrecht is wakker. En de hele dag natuurlijk voor jouw deel. De ochtend. Het regio nieuws. Wat heeft Radio M Utrecht in het nieuws?
9: Nou, we hebben het over Amersfoort. Want daar is een explosie geweest bij een woning. En die klap was tot ver rond de Mendelssohnstraat te horen gisteravond laat. Getuigen die zeggen dat het explosief uit een auto richting een woning is gegooid. En dan de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Daar was een ernstig ongeluk. En daarbij is in elk geval 1 persoon gewond geraakt. 2 auto's waren erbij betrokken. 1 ervan eindigde tegen een boom. En ook in het nieuws, FC Utrecht. Ja. Eindelijk weer blije gezichten in de Galgenwaard. Na die 3-1 winst.
0: Eindelijk, inderdaad, ja.
9: Dus ja. Ik doe het gewoon nog een keertje. Jij hebt het al gedaan, maar ja, altijd leuk om te horen.
0: Wessel blikte even terug, maar je nog even geduld hebben over een half uurtje. Dan
9: doen we het in het kort nog even.
0: Nog een keer, omdat we zo blij zijn. Marjolein, dankjewel. Tot zo dan.
9: Tot zo.
0: Verkeersinformatie van de ANWB met een drietal files.

0: de A1 is het weer drukker geworden, maar nu heeft het te maken met een ongeluk, los van de werkzaamheden die hier plaatsvinden. Van Apeldoorn naar Amsterdam meet de ANWB tussen Stroe en Hoevelaken bijna een half uur extra reistijd. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, onder Utrecht langs, tussen Houten Oost en Houten doe je 5 minuten langer over je reis. En een kwartier vertraging meet de ANWB op de A28. Zwolle richting Amersfoort en wel tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk.
1: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
2: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Wonder Walls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
3: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ontdek Kasteel De Haar met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Radio M Utrecht.
0: Het is volle bak en dat is alleen maar leuk natuurlijk, want wat kun je onder andere verwachten in dit uur van Utrecht is wakker? Nou, het weer met Grieta Spannenburg met een vooruitzicht vandaag van zo'n 17 graden. Helemaal niet zo gek. Ik ga zo praten met Jeroen Hoefkens. Hij is de voorzitter van muziekvereniging DWS in Achterveld. De gemeente Leusden, waar Achterveld natuurlijk onder valt, dat is gestopt met het inzamelen van oud papier en karton. De beslissing van de gemeente zorgt ervoor dat, ja, toch wel de muziekvereniging duizenden euro's aan inkomsten mist. Dat dreigt weg te vallen. Een paar, nou ja, maanden geleden intussen hebben we met Jeroen Hoefkens, de voorzitter, gesproken. Ze hebben een plan, maar is dat plan voldoende om het hoofd boven water te houden? Dat horen we dan zometeen uitgebreid van hem, want ik ga even met hem bellen. En ja, en dan hebben we het over orgaandonatie. De week om dat onder aandacht te brengen is gestart. En we willen wel weten van jou, hoe ga jij ermee om? Ben je orgaandonor of ben je dat niet? Daar hebben we al veel reacties op. Ik ga straks eventjes wat verzamelen en dat hoor je in Utrecht is wakker. Verder vind ik het leuk als je wakker bent om even te laten weten dat je er bent, als je gelegenheid hebt. Zo is Gerrit onderweg, Jeroen is onderweg met de vrachtwagen. Dat geldt ook voor Michel die zich meldt. Goedemorgen. Jeroen doet dat onder andere vanuit Bad Euenhausen in Duitsland. En vanuit Hillegom is het Michel op dit moment. Michel van der Raadweg. Leuk dat je er bent. En dat geldt voor iedereen natuurlijk. En Harry in Brisbane is er ook bij. Die wil ook nog wel even wat zeggen over orgaandonatie, denk ik. Harry in Brisbane met 8 uur tijdverschil met ons. Dus even gauw gerekend, daar is het 3 uur 's middags. Good afternoon, mate. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, gezellig dat je er bent. Met nieuws, weer, verkeer en fijne muziek.

0: Zuid-Afrikaanse meidengroep, want dat zeiden we toen, hè? Cloud. En een flink aantal hits ook bij ons in Nederland. Wat dit er één van was. En zelfs daarmee kwamen zij als eerste op de proppen. Voor ons dan. Inmiddels is het bijna 7:15 geworden. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Ja, een flinke domper was het voor muziekvereniging DWS in Achterveld. De beslissing namelijk van de gemeente Leusden om het inzamelen van oud papier en karton te stoppen. Die inzameling zorgt namelijk voor €1000 aan inkomsten voor de vereniging. Ja, dat dreigt dan weg te vallen. Ik ga erover praten met Jeroen Hoefkens. Hij is voorzitter van de muziekvereniging in Achterveld. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Overigens hebben we elkaar best wel lang geleden gesproken hierover. Ik denk dat het toch wel in april, mei was of zo van dit jaar, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, we hebben elkaar in april ook gesproken over dit onderwerp. Toen het net werd aangekondigd dat het zou gaan stoppen.
0: Precies. Wat zijn, nog even kort, de gevolgen hiervan als de vereniging geen inkomsten meer krijgt? Hoe gaan jullie als muzikant dit dan voelen?
1: Ja, dat voelen we wel degelijk. Het is per 1 januari 2027 dat dit gaat stoppen.
0: Ja.
1: En dat maakt dat de DWS echt concreet ongeveer €5000 per jaar aan inkomsten gaat verliezen.
0: En wat kun je dan niet meer doen?
1: Ja, dan wordt het bijvoorbeeld lastiger om muzikale talenten op te leiden, bijvoorbeeld. 1 uur lessen en repetitie per week per talent is ongeveer €50. Hm. En dat maakt, reken het maar uit dat het lastiger wordt om die talenten op te leiden, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja,
1: en daarnaast de doorlopende kosten van instrumenten en van kleding en dat soort zaken.
0: Ja, natuurlijk.
1: De vereniging maakt dat het allemaal geld kost.
0: Ja. Je hebt in een gesprek wat we toen hadden aangegeven, dat je als vereniging een eigen beheer dat zou kunnen voortzetten. Het inzameling van oud papier. Hoe zijn de plannen daarover? En is dat een beetje gelukt om dat uit te werken?
1: Ja, klopt. De gemeente heeft de keuze moeten maken om dit te stoppen. Niet alleen voor ons, maar voor alle andere verenigingen die dit deden in Leusden. En de afgelopen maanden hebben wij gebruikt om te onderzoeken of we het eventueel zelfstandig zouden kunnen voortzetten. Want dat was wel wat de gemeente Leusden ook meegaf. Jullie hoeven niet te stoppen, je mag het zelfstandig voortzetten.
0: En?
1: We hebben verschillende afvalverwerkers gesproken en onderzoek gedaan of dit zelfstandig door zou kunnen zetten. Alleen de risico's en de kosten die dat met zich meebrengt, die zijn zodanig groot dat dat te veel is om voor ons te leiden, zeg maar.
0: Ja,
1: om dat risico te nemen.
0: Maar de risico's om dat te nemen, de veiligheid ook dan, of niet?
1: Ja, zonder meer. Die stap, daar zijn we nog niet eens aan toegekomen. Want we zijn begonnen met gesprekken met afvalverwerkers. En daaruit kwam naar voren dat door de hoge kosten van transport. Iedereen voelt het in zijn portemonnee als hij tankt. Maar daarnaast hebben transporteurs ook te maken met CO2-heffingen, met tol, brandstoftoeslagen, dat soort zaken meer
0: dat
1: maken.
0: Dat zou misschien meer kosten met zich meebrengen dan het zou opleveren.
1: Ja, helaas wel. En dat is jammer voor DWS, maar ook jammer voor heel Achterveld.
0: Dat
1: dit moet stoppen.
0: Dat kan ik me voorstellen, want even terug naar Achterveld. Dat wil zeggen, achter ons ligt het weekend. Jullie hebben een heel muzikaal weekend gehad. Jullie hebben veel optredens gedaan, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja, afgelopen zaterdag heeft de hele vereniging zich kunnen laten horen en zien op ons Oktoberfest. Van de jongste dansers tot de oudste blazers en slagwerkers. Ja. Iedereen heeft zich mogen presenteren.
0: En dat was een feest en dat was een volle bak, denk ik, bij jullie.
1: Absoluut, absoluut. En dat zou zonde zijn als dat zou moeten stoppen.
0: Ja, en jullie gaan ook niet bij de pakken neerzetten, want stoppen, dat is geen optie. Wat gaan jullie doen? Want muziekmaatje, dat heb ik gehoord. Wat gaat dat inhouden voor jullie?
1: Ja, klopt. We hebben een plan B bedacht. En dit moet stoppen per 1 januari 2027.
0: Aha.
1: Maar het zou natuurlijk zonde zijn als Achterveld DWS niet op een andere manier kan steunen. En daarom hebben we bedacht dat Achtervelders of Achtervelders en omstreken muziekmaatje kunnen worden. En daarmee kan je voor €50 per jaar DWS ondersteunen. En daarbij draag je bij dat muziekonderwijs kan blijven bestaan, laagdrempelig. Dat een Sinterklaasoptocht in Achterveld muzikaal onderwijs blijft. Een avondvierdaagse intocht in diverse plaatsen in de regio. En op die manier kun je toch muziekvereniging DWS een steentje bijdragen aan DWS.
0: Ja, want DWS heeft een maatschappelijke functie, zeg ik ook, hè, in Achterveld en omstreken. Dus hoe is de belangstelling tot nu toe? Want muziekmaatje kun je worden. Nou ja, als je lid bent van de vereniging, dan zet je je best een beetje voor. Maar dan heb je al verenigingsgeld wat je denk ik moet betalen. Maar het gaat om mensen van min of meer buitenaf, denk ik dan.
1: Nou ja, absoluut. En we hebben het afgelopen zaterdag geïntroduceerd op het Oktoberfest.
0: Ja,
1: en op de eerste avond hebben we al 12 aanmeldingen gekregen voor muziekmaatjes. Dat klinkt niet veel, maar voor DWS is dat veel. Want we hebben er 100 nodig als je die 5000 euro wil bereiken.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Maar goed, 12 is dan dus niet genoeg. Dus als jij nu zeg maar een soort best wel oproepje doet, dan moeten we de muzikale noten erin houden, denk ik dan.
1: Nou, absoluut, inderdaad. Dus als je dit hoort, Achterveldens omstreken of provinciegenoten, via www.dwsachterveld.nl kun je je aanmelden als muziekmaatje. En zorg jij ervoor dat amateurkunst in Achterveld en omstreken blijft bestaan. Want dat is echt belangrijk.
0: Want voor je het weet is het 1 januari aanstaande. Dat is nog maar een paar maanden natuurlijk. En het zou fijn zijn om gezond het nieuwe jaar in te gaan. Financieel gezond dan dus.
1: Zeker inderdaad. En natuurlijk nog 2 keer je autopier komen brengen bij DWS. Dat kan ook nog.
0: Oké, dat levert dus ook weer een cent op, zeg maar. Jeroen, veel succes met muziekmaatje worden. En ik hoop inderdaad voor jullie allemaal dat de functie die jullie hebben voortgezet kan worden. En dat er zoveel mogelijk muziekmaatjes komen. Het zou ook wel leuk zijn als er meer dan 100 zouden komen, toch?
1: Nou, dat zou fantastisch zijn. Dan gaan we van ons laten horen, letterlijk even.
0: Zeker, dan komen jullie spelen bij mij in de studio met een paar mensen.
1: Ah, dat is een deal.
0: Als je er meer dan 100 hebt, dan doe ik nog een keer een oproep en dan gaat het gewoon lukken, denk ik dan. Jeroen, dankjewel. Heel veel succes, hè, met de muziekvereniging. En deze muziekmaatje als houten moed erin en we gaan ervoor.
1: Zeker weten. Dankjewel, Bob.
0: Dag.

0: The Seekers from Down Under. Oh ja, Harry had ook nog een reactie gegeven vanuit Brisbane. Komt er zo meteen aan en over meer reacties gesproken. Je kunt altijd even reageren en laten weten dat je wakker bent in de RTV Utrecht app bijvoorbeeld. 8:02, zometeen het regio nieuws bij Radio M Utrecht.
1: Een harde knal in Amersfoort gisteravond. Mogelijk was dat een explosie. En het was een mooie middag voor FC Utrecht. En ook daar krijgen we geen genoeg van.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Exact 7:30. Radio M Utrecht, te luisteren naar het regio nieuws door Marjolein. Dat begint in Amersfoort.
1: Ja, want daar was mogelijk een explosie. Het was bij een woning aan de Mendelssohnstraat. Daar was de harde klap gisteravond rond 11:00 te horen. Getuigen zeggen dat het explosief uit een auto richting het huis is gegooid. De politie is een onderzoek opgestart. Of er iemand is aangehouden, dat is nog onduidelijk. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland is gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd met 2 auto's. Een van de 2 botste op de Beneluxlaan tegen een boom. Volgens omstanders is een van de inzittenden naar het ziekenhuis gebracht en zijn de anderen ter plaatse onderzocht. De ravage op de weg was groot. De kruising met de Vasco da Gama-laan ging dicht. In Baarn zijn afgelopen weekend zeker 14 autobanden lek gestoken. Volgens bewoners van de Acaciastraat zijn van sommige auto's zelfs 2 banden vernield. En ook een auto met een gehandicaptenkaart werd getroffen. Bergers en de wegenwacht zijn uren druk geweest om die auto's op te halen of banden te verwisselen. En de buurt is op zoek naar camerabeelden. Eindelijk weer blije gezichten in de Galgenwaard. FC Utrecht won met 3-1 van Willem II. En dat was de eerste thuisoverwinning van het seizoen. Het biedt hoop, zegt Dani de Wit.
12: Ik denk dat vandaag het voetbal sowieso een stuk beter was. Kom je 1-0 voor, maar vervolgens krijg je hem toch weer tegen. En dan is dat mentale gedeelte wordt weer heel belangrijk. En hoe reageer je dan, zeg maar, na zo'n goal? En dat is wel heel goed om te zien dat we dan door blijven gaan en gewoon terecht winnen, denk ik.
1: Want het werd dus 3-1. En door de zegen is FC Utrecht gestegen naar de 13e plek op de ranglijst.
0: Kijk eens aan. Op naar de top, zeg ik dan.
1: Zo is het, ja. En dat kun je ook nog allemaal nalezen in de app. Eerst dan nog even het weer. Het kan plaatselijk nog wat mistig zijn. Later wordt het droog en zonnig. Ja, heel anders dus dan gisteren.
0: Ja.
1: En 17 graden vanmiddag.
0: Leuk vooruitzicht, zeg ik dan. Qua temperatuur ook, maar qua zonnetje erbij. Heerlijk toch wel. Hey Marjolein, dankjewel. Tot zometeen weer.
1: Tot zo.
0: Om 8:00, dan hier bij Radio Utrecht en de 3e uur van Utrecht is wakker. Ik heb verkeersinformatie. De ANWB heeft een 3-tal meldingen. Ik denk ook nog eventjes aan de A1. Die zit daar niet bij. Dat is toch ook wel druk. Die staat niet in mijn lijstje. Maar ik begin even met de A12 dan in dit geval. Van Utrecht naar Den Haag. Je hebt vertraging tussen Woerden en Knopend Gouwen. 10 minuten. Vanuit Noord-Brabant over de A27 richting Utrecht. Tussen Knopend Goijkum en Lexmond heb je 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten verlies aan tijd op de A28 Zwolle Amersfoort. En dat meet de ANWB tussen Harderwijk-Zuid en Knopend Hoevelaken. Ja, die A1 is toch echt wel wat drukker, hoor. Tussen Stroe en Hoevelaken. Mede door de wegwerkzaamheden, eerder al een ongeluk. denk toch wel dat je daar een minuut of vijf langer over je reis doet. Dat is even mijn ingeving. 3 over half, wat gaat Anne doen? Ze is in het Spoorwegmuseum in Utrecht om te praten over de toekomst van het vervoer. En dan gaat het niet alleen over de trein.
10: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
16: Utrecht is wakker met Bob van

0: 7 over half 8, Rita Spallenburg, het weer voor midden Nederland ongeveer 10 voor 8. Voor die tijd praten we nog met elkaar. En je kunt deelnemen via de RTV Utrecht-app of via Facebook over deze week. Dat is de week van de orgaandonatie. Ben je orgaandonor? Heb je daar een goede reden voor om het niet dan wel te doen? We willen dat heel graag weten. Praten we er zo meteen over door. Eerst een heel ander onderwerp, want een trein die ondersteboven aan een spoor hangt. Wauw, het klinkt als iets futuristisch, maar ja, helemaal niet eigenlijk. In buurland Duitsland rijdt er al zo eentje. En dat is een heel stuk verder weg. In Japan raast die hoge snelheidstrein met zo'n dik 300 km per uur over het spoor. En de kogeltrein bijvoorbeeld. En er zijn nog wel meer treinen waar proeven mee gedaan zijn in Japan en China van bijna 600 km per uur. Toekomst, ver of niet, hoe reizen wij in Nederland in de toekomst? Hoe ziet dat er bij ons uit? Dat staat deze weken centraal in het Spoorwegmuseum in Utrecht. En Anne is daar nu. Goedemorgen Anne, je bent daar voor de allereerste keer, heb ik al gehoord.
1: Hallo, ja inderdaad, goedemorgen Bob.
0: Wat zie je? Wat is je eerste indruk? Ik weet niet hoe ver je al gevorderd bent in het museum in Utrecht.
1: Nou, het is wel een heel onwerkelijk om hier op zo'n vroeg tijdstip in het pikken donker al te zijn in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Een soort van The Night at the Museum, die film met Ben Stiller in de hoofdrol. Zo voel ik me.
0: Snap je,
1: er is nog helemaal niemand. En het is uitgestorven, maar wat ik nu toch zie. Ik zie een, wat is het? Een soort oude auto. Als ik hier links van me kijk, zie ik een soort theater, lijkt het wel. Stoomtrein staat erop. Met een enorme afbeelding van een stoomlocomotief. Een filmvoorstelling in de theaterzaal staat op het bord geschreven met krijt. Ja, dat ziet er nog wel heel ouderwets uit. Met van die oude koekblikken erop. Verkade, beschuit, koffie, Nelle, thee, van Nelle. Ja, dat zijn ook van die oude dingen. Echt van vroeger. Ik sta hier naast Nienke Kruid van het Spoorwegmuseum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij mag mij al even een sneak peek geven van wat hier de komende weken te zien is. In het thema van de toekomst van het reizen eigenlijk, toch?
2: Ja, klopt. Komende 2 weken tijdens de herfstvakantie nemen we iedereen mee in wat zijn nou de innovaties geweest in het verleden. En we laten mensen nadenken over hoe zou jij nou zelf het reizen van de toekomst invullen. Dat doen we door een tocht langs alle innovaties die geweest zijn. Volgende week is de Delft Hyperloop is hier met allemaal proefjes die kinderen kunnen doen om te kijken hoe werkt dat nou vaak.
1: Dat zijn onderzoekers, begrijp ik.
2: Zijn studenten. En die onderzoeken inderdaad de Delft Hyperloop. Dus de Hyperloop, hoe zou dat eruit zien in de toekomst?
1: Oké, zo meteen daar specifiek meer over. Maar nu staan we in een soort enorme hal, als het ware. Lijkt net alsof we op een station staan. Maar dat staan we niet, want er is helemaal niemand. Het station rond de tijdstip is al een stuk drukker. Jij was net van Utrecht Centraal gekomen. Dat is wel een verschil, hè?
2: Dat is zeker een verschil. Het is hier nog hartstikke stil. Het is ook een plek waar ik normaal op dit tijdstip ook nog niet ben. Dat is vooral onze technische dienst die de boel hier aan het opstarten is. Dus hier hoor je af en toe wel rondlopen. Maar dat is ook echt het enige. Het is hier nog heel stil.
1: Ja, precies. En ik zie daar in de verte al iemand schoonmaken, begrijp ik. En er zijn ook wat mensen die onderhoud plegen aan de treinen. Hoeveel treinen staan hier nou?
2: Nu op dit moment vermoed ik, goeie vraag, een stuk of 16 schat ik zo in.
1: Oké.
2: Maar dat zeker weten doe ik het niet helemaal. Maar heel wat. Dus hier binnen heb je er al een stuk of 11 geloof ik.
1: Oké, dat klinkt als heel wat. Hey, en hier links, dat is dus de spoorstudio, vertelde je me. Dit is dus een beetje waar de toekomst van het reis een beetje wordt uitgepuzzeld door iedereen die dit leuk vindt, of wel de kinderen die hier komende weken gaan langskomen. Hoe ziet dat eruit?
2: Zoals je ziet, hier mogen ze aan de slag met hun creatieve geest.
1: Je hebt al tekeningen aan de muur.
2: Of met hun uitvindgeest. Dus hier kunnen ze aan de gang met, hoe ziet het eruit? Wil jij knuffels in de trein? Of wil je dat die loopt op koeienmest? Of wil je dat die, dat er allemaal kunst in de trein hangt. Dus ze kunnen zelf hun eigen treinen knutselen en inrichten. En dat mogen ze in deze mooie nieuwe spoorstudio doen die hier een maandje geleden geopend is.
1: Oké, dus het wordt eigenlijk zo creatief aangepakt dat ze met alle ideeën mogen komen die ze kunnen bedenken.
2: Zeker weten. Wat ze maar kunnen bedenken. Wij zijn heel benieuwd hoe zij het zien.
1: Ach, wat leuk. Nou, als we even een stukje verder lopen, dan zie ik hier een potje met allemaal kleurpotloden. En scharen, echt van alles wat je hier kunt bedenken. Een potje lijm. En ik zie hier ook een enorme rol met een soort goud papier, joh. Zouden mensen een trein van goud willen in de toekomst, denk je?
2: Nou, ik zou het wel leuk vinden. Ja,
1: het ziet er wel shiny uit.
2: Leuk uit als het een beetje glimt. Of de buitenkant.
1: Dan, ach, dat zou wel heel leuk zijn. Hè? Maar zijn er kinderen die ook een idee hebben over hoe de toekomst van het reizen eruit ziet op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld?
2: Zeker. Als je bijvoorbeeld onze lesprogramma's bekijkt, dan zie je dat ook heel erg terug. Dan is dat ook iets waar we echt wel mee bezig zijn. En waar de jeugd ook steeds meer mee bezig is. Ik denk dat echt kleintjes vooral de knuffels in de treinen willen. Maar de wat oudere kinderen die zijn natuurlijk wel al bezig met hoe rijdt hij dan? En hoe zit dat in de stad? En hoe kom ik daar dan? Ja. Ja, dus dat zijn wel dingen waar ze mee bezig zijn. En dat is dus ook leuk in de gesprekken die de mensen die deze activiteit begeleiden teruggeven. Dat ze erg grappige gesprekken voeren met de kinderen.
1: Leuk zeg. Nou, dat klinkt goed. We gaan zo meteen verder praten over de toekomst van het reizen. En dan specifiek over iets wat de afgelopen 25 jaar erbij is gekomen. De OV-fiets. Daar hebben jullie extra aandacht aan besteed. Horen we zo meteen meer over.
0: In Utrecht is wakker op Radio 1 Utrecht. Anne dus vanuit het Utrechtse Spoorwegmuseum.

0: Een Amerikaans ontbijt vanmorgen. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Supertramp, 7:15 inmiddels geworden. Ja, we gaan het hebben over deze week. Het is een mooie week. Qua weer weten we al een beetje van Greta Spallenburg. Die hoor je zometeen. Het is ook de week van het donorgesprek. Een week om stil te staan bij orgaan- en weefseldonatie. Wij hier bij Radio M Utrecht zijn ook benieuwd naar... ja, hoe jij erin staat. Jouw verhaal ook. Ik, Connie en Aart, of moet ik eigenlijk zeggen Connie, Aart en ik... je zult nooit op de eerste plek stellen... zijn benieuwd naar dat verhaal. En er zijn al heel wat reacties binnengekomen... via Facebook van Radio M Utrecht, waar de vraag ook gepost is... en natuurlijk via de RTV Utrecht-app. En ik vind het ook leuk als je wakker bent dat je dat even laat weten. Dus het loopt een beetje door elkaar of je inderdaad wakker bent. Harry, good morning, mate. Ik ben er ook weer bij. Luisteraar van het eerste uur. Nou, goed toch? Het eerste uur Utrecht is wakker. En hij is erbij en dat geldt voor meer mensen natuurlijk... die zich al hebben gemeld via de RTV Utrecht-app. Ik kijk nog even vrolijk mee naar wat er aan zaken is. Ja... bijvoorbeeld Miranda die er is. Jeroen, doe het even via de RTV Utrecht app als je wilt... want andere dingen kan ik niet continu in de gaten houden. Ingrid, ik ben er ook al jarenlang. Donor trouwens ook hier. Oh, wacht even. Ja, goed dat je er bent, maar voor de uitzending dus ook. En al jarenlang donor. En Henny is er ook bij, die heeft het verder niet over donor zijn. Sera, je vroeg net of om te appen, of ik al wakker was. Ja, ik ben ook op. Ik moet zo naar de fysiotherapeut. En ik wens jou verder nog een dag met een goud randje. Nou, mooi, dat koppel ik even terug aan iedereen. Sera, ik pak gewoon die woorden eventjes terug. Ja, de RTV Utrecht app... en op Facebook van Radio M Utrecht heeft ook niet iedereen de gelegenheid om daarom te kijken. Marcel die zegt, goedemorgen team, mijn vader gaf 36 jaar geleden op zijn sterfbed aan dat ze alles van hem mochten gebruiken. Alleen, hij had longkanker en daardoor kon de arts alleen maar zijn horenvlies gebruiken. En zo geschiedde. Door die beslissing ben ik ook orgaandonor geworden. Ja, en over mijn vader gesproken, hij zei altijd, mist is verandering van weer. Misschien kan Greta dat beamen. Nou, dat ga ik zo meteen vragen. En Marieke zegt, ja, ik ben zeker wel donor... voor zover ze nog iets aan me hebben... want ik ben al 72, mogen ze het gebruiken. Ik denk maar zo, als ik iets nodig zou hebben gehad... ja, zou ik ook blij geweest zijn met een donor. En Hans zegt, ik ben geen orgaandonor... maar ik ben wel bloeddonor geweest... en ik heb meer dan 100 keer een halve liter bloed gedoneerd. En Hallie zegt, niet iedereen kan in de praktijk orgaandonor worden... ook al staat iedereen in Nederland vanaf 18 jaar wettelijk geregistreerd... in het donorregister met toestemming of geen bezwaar als je niets invult. En Henny nog eventjes, Bob en Anne en ja, Robert-Jan dus niet... want die heeft vandaag een dagje vrij. Helaas ben ik geen donor. Nou, jij wel, jij niet en de reden of ja, als je sowieso je zegje wil doen... dan zijn we benieuwd naar nogmaals de RTV Utrecht app... of je reageert via Facebook... van Radio M Utrecht. Mist is een verandering van weer. Greta hebben we al in de uitzending. Goedemorgen, Greta.
1: Goedemorgen.
0: Ik denk het wel, hè? Wat denk jij?
1: Na de regen, mist en dan zon. Ja.
0: Zometeen meer over het weer voor Midden-Nederland.

0: By the Time You Went van René, de groep René. Dat is René en is Alligators vroeger. En zijn vrouw Anja Notenlijk en de rest van de muzikanten. Dit was een leuk succes uit de jaren 80. Weerbericht. 8 minuten voor 8 uur. Glita, goedemorgen.
1: Goedemorgen weer.
0: Ja, die mist waar ik het net over had. Ik zei mist, dan betekent dat er een verandering van weeropkomst is. Ja, je zei al even mist, regen. Is dat dan echt zo als je veel mistbanken krijgt, dat er een hele andere weercyclus aan zit te komen?
1: Nou, dat hoeft niet. Het is net, het is op heel veel dingen in het weer is het zo dat het geen wetten zijn van meden en persen. Er zijn altijd wel weer mitsen en maren aan te halen. Maar het kan zijn, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen veel buien gehad.
0: Ja.
1: Nu een paar mistbanken. De meeste zijn eigenlijk al wel weer weg. En dan ga je over op rustig weer. Maar je kunt ook echt mistbanken hebben elke ochtend, terwijl je een hele periode van rustig weer zit. Dus het is geen wet van meden en persen, maar ik snap wel een beetje waar het idee vandaan komt.
0: Ja, precies, want dat was de opmerking. Dat is een vraag eigenlijk van Marcel van Dunne op Facebook. Dus mist is verandering van weer. Dat zijn zijn vader altijd. Of ja, dat komt beamen. Nou, niet altijd, maar dus soms gewoon wel. Hey, qua weertype. Want het is maandag. Ja. Wat hebben we voor week? Sterker nog, laten we maar met vandaag beginnen.
1: Ja, nou in ieder geval een milde week, een zelfs warme week. Want twintigers kunnen gehaald worden later deze week. Vandaag nog niet. We beginnen ook fris. 4, 5 graden. Ik zag in Zeist, oostelijk Zeist, dat hij nu staat op een temperatuur van 2,7.
0: Oh, laag, hè?
1: Op 1,5 meter hoogte. Ja, dat is best wel laag. Dat is een fris begin van de dag.
0: Maar ja, Zeist-Oost, hè? Dan noem je ook wat.
1: Ja, dat is altijd, hè,
0: Oost. Dat is aan de Siberische kant, zeg maar.
1: Ja, dat klopt, ja. Dus dat is de koude hoek. De koude hoek. En we warmen allemaal op, want er is veel zon. De zon is aan het opkomen, of die komt bijna boven de horizon. En er is volop zonneschijn. We krijgen wat stapelwolken later vanochtend. Misschien later vanmiddag wat sluierbewolking. Maar de grootste gemene deler is dat er vandaag veel ruimte is voor de zon.
0: Ja.
1: Dat het rustig weer is. En dat er ook wat mildere lucht binnenkomt. Milder dan de afgelopen dagen. Waarin het vanmiddag op veel plekken 17 graden wordt.
0: Er valt nog wat te winnen. In Zeist-Oost, maar ook op andere plekken in Midden-Nederland natuurlijk. Hè?
1: Klopt, dus overal valt wat te winnen. De zon die moet nog wel wat bijvullen.
0: Maar best een fraaie dag eigenlijk dus, die gaat komen.
1: Nee, ik denk wel een fraaie dag. Echt zo'n dag in de herfst waarin je ochtends, nou, mensen op de fiets zullen muts en handschoenen waarschijnlijk wel aan hebben. Maar vanmiddag, dan kun je weer uitpellen. In het zonnetje is het gewoon echt warm.
0: Ja.
1: En dat zul je deze week vaker zien. Al is de dag van morgen een beetje een vreemde eend in de bijt. Mm-hmm. Allemaal restantjes van fronten trekken over. Het ligt nu al boven Wales. Komt naar ons toe. Nou, er valt af en toe wat gespetter uit. Er staat een zuidelijk windje. Maar het wordt wel 17 of 18 graden morgen.
0: Ja, ja.
1: Voorwaar milde lucht. En die milde lucht, daar kunnen we beter van gaan profiteren later in de week, woensdag en donderdag. Ja, dan komt dus die 20 graden langzaam toch een beetje in zicht.
0: Ja, een beetje nazomerachtig toch?
1: Ja, een beetje nazomerachtig. Ja, zeker 's middags. Ja.
0: Wat lekker. Ja, ik denk dat veel mensen dat toch wel een beetje, nou ja, gelukkig wil ik niet van spreken. Dat je er toch wel een beetje gelukkig van wordt.
1: Nou ja, ik sprak de afgelopen dagen wel een aantal mensen die toch wel een beetje last hebben van, ja, dat het s'avonds altijd alweer zo vroeg donker is. En dat
0: gaan de gordijnen dicht doen, hoor.
1: Ja, die vinden dat toch een beetje, is ook wel lastig. Wij moeten altijd wennen aan die seizoenen. En dan is het fijn dat er overdag in ieder geval een hele bak met zonlicht op je afkomt.
0: Ja, precies. Ja. Dan hebben we dat al gehad. Dan is het niet de hele dag druilerig. En dan moet je ook nog een keer s'avonds de regen in. En dan is het
1: dat soort
0: donker.
1: Dingen. Ja, dat vergt dan meer moed om dan acties buiten te ondernemen.
0: Ja, want
1: klopt.
0: In een week of twee gaan we ook nog naar de wintertijd. Hè? Natuurlijk eind oktober, laatste weekend. Dat is best wel gauw.
1: Ja, 25 oktober.
0: Ja, precies.
1: Gaat de klok een uur terug. Ja.
0: Dat is over twee weekenden. Nou. Het is allemaal wat. Gita, wat heb je voor vandaag om zonnig en rooskleurig af te sluiten? En zometeen natuurlijk weer om 9:10 jou in de uitzending te halen. Wat heb je voor weerspreuk?
1: Ja, ik ben altijd helemaal gek van de klimop. Heel veel mensen zijn daar niet zo tuk op. Maar ik zie de bloeiende klimop. Daar zitten zeker vandaag ook weer heel veel bijen rondom, die daar allemaal hun spulletjes vandaan halen. Vandaar deze spreuk. Na de zomer is klimop koning voor veel dieren als melk en honing.
0: Dus niet gaan snoeien die klimop, hè?
1: Nee, nog even wachten. Even nog een paar maanden wachten, zeker. Okay.
0: Laat maar lekker groeien. Goed voor voor mensen
1: voor de
0: en dieren. En vooral voor de beestjes dus.
1: Ja,
0: ik denk dat zo meteen weer, hè?
1: Tot straks.
0: En het volgende uur Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Zo.

0: Utrecht is wakker.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
11: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
10: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
12: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
10: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden.
13: En jouw 3 over 8 en de 3 zit erin. Het derde uur van Utrecht is wakker met nieuws, weer verkeer, de actualiteit uit Midden-Nederland en het regionieuws met Marjolein. Marjolein, wat hebben we het nieuws?
14: In Amersfoort is mogelijk een explosie geweest bij een woning. En die harde klap was goed te horen in de buurt van de Mendelssohnstraat. Er is niet heel veel schade aan het huis en de politie doet daar onderzoek. Een autobrand vannacht op de A27 bij Nieuwegein. Rond 4:30 sloegen de vlammen uit de motorkap van een auto. 1 rijstrook richting het zuiden ging dicht voor de hulpdiensten. En het populaire pontje tussen Culemborg en Schalkwijk vaart weer. Dat heeft natuurlijk te maken met de vele regen van de laatste tijd. Want dat was goed voor het waterpeil van de Lek.
13: Ah, dan ga ik de eerste plaat laten horen. Dr. Anders P. De
14: op
13: veerpont.
14: En neer, hè?
13: In gedachten.

0: Heen en weer is
1: of heen en weer, ja.
0: Ja, precies. Ja. Nee, ga ik niet doen hoor. Maar dat denk ik dan wel meteen uit. Altijd
1: ook,
0: bij welke veerpont ook. Of je dat pontje bij een dijk neemt of dat je dat deze pont neemt. Ja. Goed, in het nieuws zometeen half negen uitgebreid. Tot zometeen Marjolein. Dankjewel. Dan verkeer, ofwel het nieuws van de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A1 vanuit Apeldoorn. Deze kant op komen tussen Stroe en Hoevelaken doe je een kwartier langer over je reis. Ook een kwartier vertraging van Utrecht naar het zuiden over de A2. Den Bosch dus opzoekend. Maar eerst tussen afrit Geldermals en Knoop Empel, een kwartier extra reistijd. Dan ben je de regio wel uit, hoor. Van Den Haag naar Utrecht kom je weer deze kant op. Tussen Nieuwebrug en Harmel heb je 10 minuten verlies aan tijd. En dan van de Meren tot Houten, ook dus richting Utrecht, 5 minuten extra. Ja, dan ben je er nog niet helemaal. Ja, dan ben je er wel helemaal. Tenzij je nog door wil rijden, er zit nog wel meer vertraging op de Utrechtse wegen. Vanuit Utrecht naar Den Haag is het ook druk tussen Harmel en Nieuwebrug, zo'n 10 minuten extra. Kom je vanuit het zuiden, Breda, Utrecht, over de A27 hebben we het dan tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 5 minuten extra. En dan ook nog het stukje van Lexmond tot knooppunt Eveningen, 5 minuten. Kortom. Het is even druk op de A27. Op de A28 niet anders. Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strandhulde. 5 minuten tijdverlies. Dan rijdt het langs Amersfoort goed door. Maar je bij afgelegen Leusden niet meer. Tot aan Maren, dan doe je ook weer 5 minuten langer over je reis. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. Met nieuws, weer, verkeer in Utrecht is wakker.
2: Op zoek naar vervoer waar je echt van op aan kunt? Taxi Touringcar Middelweert is een absoluut begrip in de regio als het gaat om stiptijd. Wist je dat Middelweert ook luxe bussen heeft in alle maten? Voor 15, 20, 30 tot 50 personen. Wel zo makkelijk. Taxi Touringcar Middelweert. Ook Schiphol Service.
3: 0348-1800. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
4: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Het is wel net als het voorgaande uren, een volle bak in Utrecht is wakker. Anne in het Spoorwegmuseum in Utrecht gaat doorpraten over de toekomst van het vervoer. Niet alleen de trein, maar zeker de OV-fiets komt zometeen ter sprake in Utrecht is wakker. Hele andere onderwerpen gaan we het over hebben vanmorgen in Utrecht is wakker. Een behoorlijk pittig verhaal zometeen. Verslaggever Iris Tasseron komt in de studio en die gaat praten over dat het slecht gesteld is met de zorg die bewoners krijgen op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamirinde in de Utrechtse wijk Overvecht. Wat is er gaande? Je hoort het zometeen in Utrecht is wakker. En ja, de week om te praten over orgaandonatie is gestart. Wij praten er ook over door. Aart vanmiddag in Utrecht komt thuis. Connie doet dat. En dat is dan tussen 12 en 2 uur in Aan Tafel. En in Utrecht is wakker kun je, vragen we dan bij deze, ook je zegje doen over orgaandonatie. Ben je orgaandonor? Wil je dat wel? Wil je dat niet? Ben je het automatisch geworden? Denk je erover na om dat niet meer te zijn? Of juist wel? Nou, bijvoorbeeld dat. Reageren kan in de RTV Utrecht-app of u doet dat via Facebook van Radio M Utrecht.
15: Utrecht is wakker. Utrecht is wakker.

0: Nederlandse Dave. Ja, we zeggen dat er toch steeds weer bij. Terwijl hij al zijn hele leven ongeveer in Frankrijk woont. Maar goed, hij blijft Dave. Dansez maintenant. Het is 19:15, maintenant. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Net zei ik het aan het begin van dit uur al even, dat het slecht gesteld is met de zorg die bewoners krijgen op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamirinde in de Utrechtse wijk Overvecht. Dan moeten we denken aan poep onder nagels, dikke luiers, geen verwarming. Ja, beschimmeld brood. Er zijn te veel dingen om op te noemen op dit moment door mij. Familieleden zijn het zat, trekken bij ons, bij RTV Utrecht aan de bel. Iris Tasseron, bij mij in de studio. Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit noem ik al even. Wat is hier aan de hand?
1: Nou ja, als je het zo hoort van alle familieleden die ik heb gesproken, dan is er echt wel heel erg veel aan de hand. En ze maken zich heel veel zorgen over hoe er voor hun familieleden dan gezorgd wordt. Ik heb verslagen ingezien van gesprekken met management. Ik heb dossiers gelezen van de mensen zelf, hè, waarin het personeel dan opschrijft, een soort dagboekje, zeg maar, wat ze elke dag doen en zo. En dan is het inderdaad wel, er gaan natuurlijk ook wel dingen goed. De familieleden zeggen ook, de vaste krachten of een aantal vaste krachten, die zijn echt heel erg lief. Maar ze werken veel met tijdelijke krachten en daardoor ontstaan er heel veel problemen. En een van die familieleden die vertelt er even over.
2: Er ging bijna alles mis met de verzorging. Als ik u vertel dat zij soms een jaar niet gedoucht is. Dat haar gehele verzorging van manicure, pedicure, gebit, verzorging, kleding die vies was, dat allemaal zwaar ondermaats was. Dat de medicatie niet op de juiste wijze werd uitgereikt. Dat wij soms medicatie op de grond zagen liggen, wat dus niet was ingenomen. Medicatielijsten die zijn weggescheurd uit mijn tantes medicatielijst. Ja, en zo kan ik eigenlijk nog wel heel lang doorgaan.
1: Wat doet dat met je dan?
2: Geeft onmacht. Verdriet, frustratie, boosheid. Omdat ik vind, hier zitten allemaal mensen die niet goed aan kunnen geven of ze pijn, verdriet, of ze het koud hebben, of ze naar de toilet moeten, of ze honger hebben. En dat doet het met mij, dat doet mij zeer bij alle mensen die hier zitten en niet alleen van mijn tante.
1: En waarom stap je dan nu naar de pers?
2: Omdat we al maanden bezig zijn. Ik zit er echt bovenop samen met mijn zus en nog een paar andere familieleden. We zitten er echt bovenop en het helpt helemaal niets. Er is geen enkele vooruitgang. En we weten het gewoon niet meer. En dit was echt onze uiterste poging om in de hoop dat het dus beter zou kunnen gaan worden door hier aandacht voor te gaan vragen.
0: En dat doen we nu ook vandaag hier bij ons, bij Radio M Utrecht, Iris. Je hebt ongetwijfeld meerdere familieleden gesproken. Komen ze allemaal met een vergelijkbaar verhaal of een verhaal met grote zorgen die zij hebben ook over hun familieleden?
1: Zeker, ze komen met soortgelijke verhalen. Ik sprak ook nog een vrouw wiens man inmiddels is overleden. En die vertelde bijvoorbeeld, want je hoorde net ook over de medicatie. Hè, en dat ging dan over een morfinepreparaat, oxycodon, die dus verdween kennelijk. En soms stond er in het dossier dat het wel was gegeven of zo. Of nee, dat het niet was gegeven, maar het was wel afgetekend. Nou ja, het zijn allemaal vage dingen waar ik nog geen goed antwoord op krijg. Maar deze vrouw, wiens man dus is overleden, die vertelde bijvoorbeeld dat haar man heeft Parkinson. En dan moet je echt op stipte tijden moet jij die medicatie krijgen. Want anders krijg je je trillingen weer en krijg je al die klachten weer. Nou, dat gebeurde eigenlijk heel vaak niet. En zij trof dan ook heel vaak haar man bijvoorbeeld 's ochtends aan op de rolstoel met vet haar. Gewoon vies, vieze nagels, lange nagels. Want het personeel doet dan alleen de vingernagels, hè. Voor de rest komt dan de pedicure.
0: Pedicure doet dat wel. Komt die ook niet dan?
1: Nee, de pedicure moet je zelf regelen. Een pedicure is alleen voor de voeten. Ja, en de handen, zeg maar de vingernagels, worden door het personeel zelf gedaan. Ja, dat komt allemaal heel nauw met hoe dat allemaal, hoe het allemaal zit. Maar kortom, ik heb wel meerdere familieleden gesproken. En na publicatie van het verhaal vanmorgen heb ik alweer 4, 5 verhalen weer binnengekregen van mensen die inderdaad ook weer vertellen hoe beroerd het was voor hun familieleden.
0: Ja. We hebben het, voor de duidelijkheid, mensen die misschien wat later ingehaakt zijn, over de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamirinde in Overvecht.
1: Ja, dat is wel belangrijk om te weten. Er zitten dus vooral mensen, een stuk of 20 mensen wonen daar, zeg maar. Mm-hmm. En die hebben inderdaad dementie, Alzheimer's, een soortgelijke klachten hebben zij inderdaad.
0: En dan noem ik Karijn. als overkoepelende organisatie?
1: Karijn is de overkoepelende organisatie van Tamarinde. Het is een vrij grote organisatie met vrij veel verzorgingshuizen in de provincie Utrecht en in Zuid-Holland. In Utrecht, ze zitten in verschillende plaatsen ook, niet alleen in de stad. En ze hebben hier in Utrecht, geloof ik, uit mijn hoofd, ik denk 3. Maar hou me te goed hoor, dat kunnen er meer of minder zijn.
0: Heb jij als verslaggever van RTV Utrecht, heb jij al contact met Karijn gehad hierop?
1: Zeker, ik heb contact met ze gehad. Ze zeggen dat ze op individuele gevallen niet kunnen reageren. Maar ze zeggen in zijn algemeenheid dat het raakt wel wat de familieleden allemaal vertellen. En dit is dan van het hogere management, zeg maar. En dat ze niet... ze waren zich bewust van de problemen die er zijn. Ze erkennen ook dat er problemen zijn op die afdeling.
0: Dat wel?
1: Ja, ze erkennen dat wel. Want ze zeggen dat het heeft met personeel te maken. Ze hebben veel tijdelijk personeel op dit moment. Want er zijn veel zieken en zo. Dus het is moeilijk om de boel daar goed draaiende te houden. Ja, en dat is natuurlijk een probleem wat heel veel organisaties hebben. Alleen of het tot zulke slechte zorg leidt bij andere organisaties ook. Dat vraag ik me wel af. En daar heb ik nog niet echt een goed antwoord op gekregen van Karijn.
0: Ja. De familieleden die je dan hebt gesproken, de ondernemer die actie doet met ons contact op te nemen, heel fijn om dan iets aan de kaak te stellen of onder de aandacht te brengen. Wat kan er gebeuren? Kunnen zij die familieleden zelf verenigd met elkaar nog iets betekenen voor hun familieleden?
1: Ja, je hebt altijd een cliëntenraad bij dit soort organisaties. En ik moet zeggen, die moet ik nog bellen. Die heb ik niet gebeld, omdat ik de familieleden eigenlijk al had.
0: Ja,
1: ik weet niet zo goed wat zij doen, wat zij kunnen doen. Kijk, ze zijn de wanhoop nabij. Dat hoorde je net ook
0: duidelijk,
1: al. Hè?
0: Ja, logisch
1: ze
0: hebben echt, ook.
1: Ja, bedoel, je familielid zit daar en dan zie je dat gebeuren. En je probeert zoveel mogelijk zelf ook te doen en te regelen voor ze. Maar in de tussentijd heb je ook zoiets van, dit is gewoon niet hoe mijn moeder of vader had willen sterven, weet je wel? Dat je dan met de vieze nagels en de poep onder je nagels dat je dan wil sterven.
0: Ja, ja,
1: daarom willen ze ook anoniem een verhaal doen. Dus ze kunnen eigenlijk niet zoveel. Ze zijn echt afhankelijk van Karijn. Het enige wat ze kunnen is hard aan de bel trekken. En dat hebben ze heel lang gedaan. Misschien zelfs jaren. Toen zijn ze erachter gekomen, dus de afgelopen maanden, dat ze niet alleen stonden, dat andere familieleden zelf de klachten hadden. Dus ze verenigen ze zich wel nu op dit moment enigszins. En zijn dus naar ons toegestapt, zo van in een laatste redmiddel van alsjeblieft, hier moet iets echt mee gebeuren.
0: En dat zij via jou dan bij ons anoniem hun verhaal willen doen, schamen ze zich ook voor hun eigen familie, die familieleden die daar wonen, zeg maar, dat die zo slecht behandeld worden of helemaal niet behandeld worden zelf?
1: Nee, ik denk dat schamen niet het goede woord is. Ze schamen zich niet voor ze, maar ze doen het uit respect voor hun familieleden ze anoniem willen blijven. Want ze willen niet dat hun familieleden op deze manier herinnerd worden dat ze zo vies waren. Want het waren mensen die heel erg gesteld waren op er netjes uitzien, goed uitzien, opkomen voor jezelf.
0: Ja.
1: Ze willen eigenlijk uit respect voor de familieleden willen ze voorlopig anoniem blijven. Omdat ze gewoon niet willen dat hun moeder of familielid zo herinnerd wordt.
0: Ja. Ja. Wat is van jouw kant uitgezien het plan van aanpak? Wat gaat er nu kan er nu gebeuren, Iris?
1: Nou, wat ik nu... ik ga vandaag weer even verder rondbellen. Ook naar brancheorganisaties, vakbonden. En kijken wat zij hier nou op te zeggen hebben. Want ze hebben al vaker aan de bel getrokken, vakbonden. Van als er personeelstekort is en je kan de zorg niet meer waarborgen, wat moet je dan doen?
0: Ja.
1: Nou, daar wil ik proberen vandaag antwoord op te krijgen. Misschien dat Karijn ook nog enigszins helpt. Maar ik neem aan dat ze dat ook wel weten.
0: Ja.
1: Maar het is even de vraag, als jij de zorg niet meer goed kan waarborgen, moet je dan die zorg nog wel geven. Misschien is dat zelfs wel de vraag.
0: Precies. Ofwel zou deze afdeling moeten sluiten?
1: Ja, dat kun je je afvragen. Dat weet ik dus. Karijn heeft volgens nog gezegd, en ik heb die vragen ook gesteld, dat ze daar niet toe overgaan. Dat ze daar dus geen reden voor zien.
0: Nee. Personeeltekort en tijdelijk personeel dat ingezet wordt, dat is wel de voornaamste oorzaak, begrijp ik.
1: En ze hebben wel maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Maar wat die maatregelen dan precies zijn, dat hebben ze mij niet verteld. Dat wilden ze me ook niet vertellen.
0: Er is behoorlijk wat aan de hand bij de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in de Utrechtse wijk Overvecht. Iris, succes. En dankjewel voor je verhaal dat je bij ons op de zender ook wilde doen. Meer hierover via rtvutrecht.nl, via de website en uiteraard ook via de RTV Utrecht app. 9:05.

0: Slow Down. En zo deed Douwe mee aan Douwe Bob, moet ik natuurlijk zeggen, aan het Eurovisie Songfestival heel wat jaren geleden. En werd hij toch nummer 2 volgens mij uit mijn hoofd. Ja, zeker wel. Douwe Bob en Slow Down. Nou, rustig aan. Over 2 minuten het regionieuws bij Radio M Utrecht. Nu in alle rust even. Wat zijn in afval punten waar je het over gaat hebben in het nieuws, Marjolein?
1: Nou, die onderwerpen zijn niet heel rustig. Oh. Veel zwaailichten in het nieuws. Een autobrand op de snelweg. Een explosie in Amersfoort. Iets rustiger is dan weer de veerpont die weer heen en weer gaat tussen Schalkwijk en Culemborg.
0: Want die vaart helemaal niet of zo? Wel? Ja, juist. Daar is het heel rustig namelijk.
1: Ja, dan is het heel rustig. Nee, iets minder rustig. Hij vaart weer.
0: Goed, je hoort er dus zometeen over 2 minuten meer over.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
0: 8:30, steeds op het 8:30 het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Door Marjolein vanmorgen. Marjolein, jij begint met, ik noem het maar, zwaailicht nieuws.
1: Ja, eerst maar eens een spontane autobrand op de snelweg. Op de A27 bij Nieuwegein vloog rond 4:30 vannacht een auto in brand. Waardoor is nog onduidelijk. De vlammen sloegen uit de motorkap en de wagen was niet meer te redden. Vanwege de brand en het bluswerk ging 1 rijstrook richting het zuiden dicht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van het dodelijk ongeluk op de A2. Zaterdag botste een spookrijder op een andere auto bij de afrit Breukelen. Hierbij kwam de spookrijder om het leven. Om meer informatie te krijgen hoopt de politie op mensen die iets hebben gezien of dashcambeelden hebben. In Amersfoort is een explosie geweest bij een woning aan de Mendelssohnstraat. En die harde klap was gisteravond te horen rond 11:00. Getuigen zeggen dat het explosief uit een auto richting het huis is gegooid. De politie is een onderzoek opgestart. En ook in Amersfoort kwam zaterdagnacht de melding van een steekpartij. Agenten gingen naar de Arnhemse straat. Bij een koffieshop in de buurt werd een man gefouilleerd. Maar over zijn betrokkenheid is verder nog niets duidelijk. Dankzij de vele regen van de afgelopen week vaart het populaire pontje tussen Culemborg en Schalkwijk weer. Het waterpeil in de Lek is hoog genoeg om weer op en neer te gaan. De veerdienst lag sinds een paar weken stil omdat de pontjes niet goed konden aansluiten op de wal. De pont vaart nog wel wat minder diensten. Om tot laat op de avond te varen moet het waterpeil nog verder stijgen. En dat lees je ook uitgebreid in onze app. Het weer dan nog. Vandaag geen regen, wel zon. Het blijft droog en vanmiddag is het zo'n 17 graden.
0: Het blijft droog, dus geen voordeel voor de lek die zou moeten stijgen. Zeg maar, qua
1: nee, dat gaat even niet gebeuren. Gelukkig maar.
0: Qua regen bedoel je dan? Regen, ja, zeker. Hey, dankjewel, tot over een uurtje weer.
1: Ja, tot straks.
0: Het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Het is 8:58. Ik heb nieuws van de weg van de ANWB. Apeldoorn in Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten tijdverlies. Dan de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden, tussen afrit Geldermals en Knoopert Empel. De betere regio uit, maar wel een kwartier extra reistijd heb je daarvoor nodig. Ook vanuit Den Haag is het druk, richting Utrecht. Dan hebben we het over de A12. Eerst al voordat je Midden-Nederland bereikt tussen Gouda en Nieuwebrug, een minuut of 10. En vandaar Nieuwebrug tot aan Knoopert Oude Rijn heb je een kwartier vertraging. De laatste melding voor dit moment is de A27 Almere richting Goijkum, tussen Hilversum en Knoopert Lunetten. 10 minuten extra. Hoe zou het zijn om extra fietskilometers te maken? Dat is misschien wel de toekomst van, ja, het vervoer. En dat vindt plaats, om daarover te praten hebben we dan over, in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar is Anne, je hoort er zo meteen meer over.
8: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Utrecht is wakker met Bob.

0: Oh, it's so funny. Oh, we don't talk anymore. Eigenlijk helemaal niet zo gunstig wat dat betreft. Je moet blijven praten, met elkaar in gesprek blijven. En dat doen wij ook natuurlijk in Utrecht is Wakker. Zometeen wil ik graag in gesprek met je gaan over deze week. Het is de week dat de orgaandonatie ter sprake komt. Ik doe dat in Utrecht is Wakker nog even zometeen. Maar ook vanmiddag tussen 12 en 2. En aan tafel bij Connie en bij Aart in Utrecht komt thuis vanaf 5 uur. Kom ik zometeen op terug. Kijk alvast even op Facebook van Radio M Utrecht. En dan weet je waar wij gaan vragen aan jou. Het gaat in het Spoorwegmuseum in Utrecht de komende tijd over de toekomst van het reizen. Nou, dan denk je direct aan treinen en locomotieven natuurlijk, maar uit de afgelopen 25 jaar is gebleken dat de fiets een populair onderdeel is geworden van de treinreizen in ons land. Het museum in Utrecht brengt een ode aan de OV-fiets. Die geel-blauwe tweewielers, blauw-geel wat je wilt, haast niet meer weg te denken uit de grote steden Amersfoort en Utrecht bijvoorbeeld. Nou, Anne, hoorden we het voorgaande uur, is nog steeds in het Spoorwegmuseum in Utrecht, duikt in de geschiedenis en dus ook in de toekomst van deze oer-Hollandse uitvinding, toch Anne?
1: Ja, goedemorgen Bob, inderdaad, dat klopt. We staan nu inderdaad in het Spoorwegmuseum in Utrecht voor de presentatie van de OV-fiets. Wat je net al noemde inderdaad, de OV-fiets is dus een populair onderdeel geworden van onze treinreis. Eigenlijk best wel gek om een fiets te zien in het Spoorwegmuseum, hè?
2: Als je zo naar de naam luistert wel, maar als je naar het hele verhaal kijkt niet. Ik denk dat heel veel mensen ondertussen echt de OV-fiets gebruiken om op hun plek van bestemming te komen als onderdeel van hun treinreis. Dus eigenlijk is het een soort verlengstuk geworden voor heel veel mensen van de treinreis. Dus ja, dan hoort hij hier.
1: Ja. En wat we hier kunnen zien is dus alle OV-fietsen die er zijn. Dus even voor de duidelijkheid, een OV-fiets is dus een fiets die je kunt huren op een station van NS. En dan kun je dus een stukje reis mee doen. Dus je fietst dan naar je bestemming in plaats van dat je bijvoorbeeld de bus neemt. Nou, we zien hier een soort tijdlijn voor ons van 2001 tot 2023. Een soort evolutie van fietsen als het ware. En als we dan eventjes naar de fiets van 2001 gaan, ben ik heel benieuwd of we een verschil kunnen horen in fietsbel. Hoe anders die klonk 25 jaar geleden. Oh, hoe werkt dit nou? Zit ik nou goed te draaien? Oh ja, dit is 2001. Oh, dit is zo'n draaibel. 2015, dan maken we gelijk een grote sprong in de tijd. 2016. 2020, ja, ik wil ze allemaal horen. Oh, die zijn een beetje hetzelfde, hè? Oh ja, oké. Okay. Dan hebben we nog eentje met een e-bike en dan klinkt dit. Ja, en de jubileumfiets die dus sinds 2023 in gebruik wordt genomen is... weer de ouderwetse. Wel, en nu een flinke slinger geven. Zo. Nou, toch leuk om even te horen hoe dat dan is klinkt. Even kijken wat we hier nog meer kunnen zien. Het is ook een soort tijdlijn van wanneer dit begon. Het is een Nederlands idee, hè, de OV-fiets. Hoe is dat ontstaan?
2: Hoe die op het idee is gekomen, weet ik niet. Maar Ronald Haverman heeft in 2000 samen met de Fietsersbond en met de NS de OV-fiets opgestart. En... dat begon met de blauwe fiets die je hier ziet. Ja. En die is begonnen op 3 stations. Namelijk in Delft, Alphen aan de Rijn, Utrecht. En daar hebben ze het uitgeprobeerd. En in 2004 stond die wijdverspreid door het hele land heen.
1: Dat is echt heel hard gegaan eigenlijk dan.
2: Ja, maar ik denk ook dat het echt iets is wat het reizen makkelijker maakt. Als ik naar mezelf kijk, als ik aan het reizen ben of ik ga naar vrienden... of ik ging in het verleden, werkte ik flexibel door het hele land. Ja, het is toch vaak het laatste stukje heb ik echt wel meermaals op de OV-fiets afgelegd.
1: Ja. Ja, precies. En het is dus gegroeid aan populariteit. Er zijn enorm veel fietsen. Wat is het nou? 5,9 miljoen ritten per jaar leven. Hier.
2: Ja, heel wat. Dus dat is. Er zijn heel wat mensen die nog nooit op een OV-fiets hebben gezeten. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die bijna wekelijks op een OV-fiets zitten. Ja. Dus het wordt veel, veel gebruikt.
1: Ja. Zou het ook te maken kunnen hebben met het feit dat je dan ziet dat je busvertraging heeft of de bus uitvalt? Tenminste, als ik naar mezelf kijk. Ik heb wel eens een OV-fiets geleend. En dan was het altijd zoiets van. Ik heb geen zin om in de bus te zitten, want de kans is groot dat die te laat komt. Dan pak ik sneller een OV-fiets. Zou het ook daarmee te maken kunnen hebben?
2: Zeker. En als het mooi weer is, is het natuurlijk een fijne om lekker op de fiets te zitten. Maar en je houdt ook de regie zelf in handen. Je kunt toch nog even dat boodschapje doen onderweg naar je bestemming. Of je hoeft niet op een bus te wachten die 1 keer in het half uur komt. Je kunt gaan en staan waar je wilt. En je levert hem gewoon weer in. En het is weer klaar.
1: Ja. Dat vinden wij Nederlanders toch wel fijn, hè? Fietsen en het gevoel dat je controle hebt. Ik denk dat dat wel twee fijne dingen zijn.
2: Zeker weten. ik denk erg herkenbaar voor de meesten van ons. Ja.
1: Hey, en de komende weken is dit dus het onderdeel van het thema Reizen van de Toekomst hier in het Spoorwegmuseum. Wat is hier dan precies mee te doen met deze presentatie, met die OV-fiets?
2: Het is onderdeel van een innovatietocht die de kinderen kunnen doen. Dus dan gaan ze langs allemaal innovaties op en rond het spoor. En ontdekken ze eigenlijk hoe gebruiken wij die in het dagelijks leven. Want heel veel van die uitvindingen, nou, de fiets gebruiken heel veel kinderen in allerlei manieren. Maar ook stoom gebruik je niet alleen om mee te reizen, maar ook in de keuken bijvoorbeeld. Dus we gaan langs allemaal innovaties die op en rond het spoor zijn geweest, maar ook hoe heeft dat nou invloed op mijn leven in het dagelijks als ik niet met de trein reis.
1: Precies. En gisteren was dit dus begonnen, de OV-fietspresentatie. Zijn er al wat kinderen geweest die dachten, ik spring op die fiets en ik rijd ermee weg? Of niet?
2: Ik heb het niet gezien en ze staan heel slim op slot, dus dat is ook wel slim, een beetje moeilijk gemaakt voor ze. Maar dat er gebeld is zoals jij net gedaan hebt, dat ben ik zeker van.
1: Oh ja, dat wordt wel een mooi hoorspel, denk ik, met al die kinderen. Hey, en ik zie hier dus, waar ik net al eventjes mee belde, de jubileum OV-fiets sinds 2023 eventjes. Ja. Daar staat Utrecht op. En allemaal soort confetti-stickers en ballonnen. Het is een hele feestelijke fiets. Ik moet zeggen, ik heb deze nog nooit gezien. Ik kom best vaak op het station. Is het een unieke fiets?
2: Ja, ik weet dat ze tijdens het jubileumjaar van de OV-fiets hebben ze voor meerdere steden een eigen OV-fiets gemaakt. En dit was die in Utrecht stond. Zullen niet alle fietsen zijn geweest, dus het zal een beperkte oplage zijn geweest. Mm-hmm. Maar zo stond er in elke stad een herkenbare jubileumfiets.
1: Okay. En in Den Bosch heb je de bossenbollenfiets?
2: Ja, precies. Confettifiets. Er zijn er een aantal die rondgereden hebben.
1: Zeker leuk. Nou, we springen op het zadel. Mag dat eventjes? Ja, mag ik het nog even zitten?
3: Kijk op. Okay.
1: Goed. Zal ik ook wil je hem vast? Valt alweer bijna om. Ja, ik wil er toch even opklimmen op die jubileumfiets. Het zadel staat een beetje hoog. Nou, ik zit erop hoor. We vertrekken. En dank voor alle aandacht.
4: Utrecht is wakker.

0: Bruno. Bruno Mars, wat een hitmachine is dat zeg. Ongelooflijk. En oh my soul. Het is 12 minuten voor 9 uur. Even checken bij de bierkamer. Even. Rita?
1: Ja.
0: Je had de deur al open natuurlijk.
1: Zeker. Ja.
0: De deur staat altijd wagenwijd open. Gaan we zo meteen even praten over het weer voor binnen Nederland. Voor vandaag en de komende dagen. Ik zie overigens nog geen zonnetje. Zijn de plekken die al een beetje... Nou, misschien ook wel, zie ik dan verderop. Ik zit in die straat te kijken, maar een beetje naar rechts met mijn hoofd.
1: Nee, het is zonnig.
0: Het wordt al zonnig, inderdaad.
1: Ja, de zon is er goed bij.
0: Praten wij zo over door, want ik wil het toch eerst eventjes hebben over de vraagstelling die we op Facebook hebben gedaan. Ben je orgaandonor of doe je dat liever niet? Het is namelijk de week van het donorgesprek. En dat is dus een week om stil te staan bij orgaan- en weefseldonatie. Nou, we praten daar graag met je over door. In Utrecht komt thuis bij Aard vanmiddag om 5 uur, vanaf 5 uur. En bij Connie ook in Utrecht aan tafel. Iedereen aan tafel natuurlijk. Aan tafel tussen 12 en 2, een bepaald tijdstip. Nou, er zijn heel wat mensen die gereageerd hebben. En sommigen zijn ook wel wat terughoudend, denk ik. Want er zijn niet zo heel veel reacties op binnengekomen. Ik heb het vanmorgen vroeger in de uitzending gezegd. Ik ben inderdaad automatisch orgaandonor geworden. Omdat ik geen recht van spreken heb als ik het niet zou doen. Ik heb 25 jaar geleden namelijk een hoornvliestransplantatie gehad van een jonge donor. Dus ja, bij mij mag dat dan wel, denk ik dan. Maar ik vind het ook wel een beetje eng. Eng omdat je er dan niet meer bent en dan je organen afstaat. Ik vind het toch een beetje gek eigenlijk. Hoe vind jij dat, Griet, eigenlijk?
1: Het is een hele spannende gedachte-exercitie. Ik ben ook al heel lang, heb ik een... Ja, vroeger heette dat donorcodicil.
0: Ja, precies. Had je dat bij je, dan droeg je bij je, toch?
1: Ja, dan had je in je portemonnee.
0: Ja.
1: En tegenwoordig staat dat dan geregistreerd. Ik vind het op zich oké. Maar het idee is wel natuurlijk op zich... Het is wel een beetje een maf idee. Maar er wordt veel goeds mee gedaan.
0: Ja, dat is mijn ervaring dus ook persoonlijk ook wel. Maar het blijft toch een beetje vreemd. Veel wel reacties ook via de RTV Utrecht app. En we zullen daar zeker op terugkomen. Vanmiddag dus in de diverse radioprogramma's. Want daar hebben we het over. Donor, orgaandonor, zou je donor willen worden? Ja of nee? Of zit je er anders in dat verhaal? Nou, laat dat weten aan ons via de RTV Utrecht app. Of rechtstreeks op Facebook van Radio M Utrecht. Grita.
1: Ja.
0: Een ander onderwerp. De zon is erbij gekomen. Op veel plekken in Midden-Nederland. Hoe is het met het aandeel van de zon vandaag op deze maandag?
1: Het aandeel van de zon is groot. Ik denk dat het een mooie, vrij zonnige dag wordt. Er trekken af en toe wat hoge wolkenvelden over. Er gaan ook wat stapelwolken ontstaan later vanochtend. Maar de zon blijft er gewoon de hele dag goed bij. Rustig is het ook met een toch wel aanzienlijk temperatuurverschil. Afgelopen nacht op veel plekken afgekoeld naar 3 tot 5 graden. En nu is langzaam de stijging ingezet. Maar ja, het is nog fris buiten. Het is nu, wat zie ik hier staan, 4, 5 graden nog. Dus killetjes, maar vanmiddag de warmste moment, zegt tussen 2 en 3. Dan moeten we op 17 graden zitten bij een licht briesje uit het zuiden. Dus een nazomerse oktoberdag, zo zou ik het willen noemen.
0: De zon gaat goede zaken doen in Midden-Nederland, maar het schiet niet heel erg op, want we hebben temperaturen van een paar graden boven het vriespunt. Als je nu 5, 6 graden hebt, dan is dat nog niet heel veel. Dus
1: het is nu echt wel koud. Ja, en als je in de schaduw staat, dan er is natuurlijk nog maar pas een laagstaand zonnetje. Wel fris. Het is echt zo'n tijd dat je vanmiddag best wel her en der in de tuin of op het terras kunt gaan zitten.
0: Ja.
1: Als je nu buiten loopt, ik denk dat je dan toch wel een sjaal aan hebt. En ook al de winterjas.
0: Of de wanten en de handschoenen.
1: Ja, de handschoenen. Ja, ik zit wel ook binnen met halve handschoenen aan. Dat vind ik altijd wel lekker. Ja. De lange zomer is voorbij. Nu gaan we de kilte in. Maar kunnen we wel ook het zonnetje nog meepakken?
0: Ja. Het is ook leuk om een sjaal op te hebben. Ik bedoel, gewoon voor de mode, zeg maar, toch?
1: Ja, als soort fashion statement. Ja,
0: why not? Best wel aardige week, denk ik, deze week voor ons.
1: Zeker qua temperaturen. Morgen vrij veel bewolking. Wat over ons heen trekt, daar valt uit die lage bewolking, uit de stratusbewolking, kan ook af en toe een beetje lichte regen, wat gespetter vallen.
0: Ja.
1: Bij wel 17, 18 graden. Dus koud is het niet. Ook komende nacht is het danig minder koud dan afgelopen nacht. Onder de wolkendeken koelt het niet veel verder af dan naar 10, 11 graden. En dan woensdag en donderdag, fraaie dagen, rustige dagen. Onder de vleugels van een hoge drukgebied staat stapelwolken, zon en 19, misschien 20 graden bij ons.
0: Onder moeders paraplu. Nee, niet zus, want weinig regen.
1: Weinig regen. Wij hoeven niet. Ja, morgen een beetje onder de plu. Misschien vrijdagmiddag ook even. Maar voor de rest, misschien een parasol. Al zal dat niet echt nodig zijn. Wel natuurlijk de zonnebril, hè, in de auto. De felle, laagstaande zon.
0: Dat is ook een Spaans woord, hè? Parasol.
1: Parasol. Voor de zon.
0: Ja, zeker wel. Grita, tot vanmiddag. Dan horen we je graag weer aan tafel. En bij Aard, hij is populair. En zij ook, Connie, bij aan tafel. Dan ben je er weer. Dus graag tot dan. En ik denk dat jij morgenochtend weer vroeg de wekker zet voor ons.
1: Zeker. Ja, lekker hoor. Vroeg uit de veren. Net als jij.
0: Dankjewel voor vandaag. Doeg!
1: Doei!
0: Grita Spallenburg. Marion, reageer nog eventjes. Ja, ik sta al heel lang geregistreerd als orgaandonor. Als er iets in of aan mij bruikbaar is om een ander mee te helpen, be my guest. Zelf heb ik het dan niet meer nodig. Nou. Dank hiervoor. Dit was Utrecht is wakker. Blijf lekker luisteren. Edwin zometeen. En de hits uit Holland.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het.

0: Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
3: Radio M Utrecht. 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook zijn de websites, apps en klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
4: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
3: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen, 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd. Maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
5: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
3: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. En in België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen. En de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. Op de radio is vooral muziek te horen. Het weer. Lokaal komt er eerst mist voor. Verder overwegend droog en de zon breekt geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nou, hier ook zometeen muziek, vooral van eigen bodem. Maar eerst even naar de weg. De maandagochtendspits die verloopt vrij rustig op dit moment nog. De A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 10 minuten vertraging en ook richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette is dat het geval. We beginnen zometeen met Danny de Munk.
7: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
8: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
7: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Ontdek Kasteel De Haar. Met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Weer in de bunk. Siska de Rat ontgroeid. En keurig ABN. Moest er wel even op studeren. Ten tijde van Vrienden voor het Leven. Dat hoorde bij die tv-serie met onder meer Peter Lussen. Nou, Nederlandse muziekvrienden, goedemorgen. Een frisse start van deze week. En voor het eerst ook weer even mijn eigen adem kunnen zien buiten met maar 5 graden. Ik ben Edwin, overigens ook met fris adem en de hits uit Holland. Andermaal ook Noord-Holland. Want we gaan naar Volendam. 3 A's. En we spelen ook 3 A's prijs.

0: Het is niet fijn de verliezer te zijn. Winnen is leuker, dus ik zou zeggen, doe mee.
1: 3 is prijs.
0: 3 J's hebben we ook al gehad net. Nou, er komt er nog eentje zo meteen vanuit Volendam. En die zingt dan jij en ik. En ik heb ook nog 3 ik-personen op een rijtje gezet voor het spel van vandaag. En de vraag is dus wie het zijn. En daarmee maak je kans op een van onze gloednieuwe prijzen. Waaronder de schrijfset of een mooie cap. Of een van de klassiekers zoals de shopper, een schort of een puzzelboekje. Nou, als je mee wilt doen kun je even een appje sturen of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. Daar zijn ze.
1: 1

Driemaal ik. En hopelijk laat je mij niet stikken en doe je mee met het spel. Gezellig. Straks na 9:30 zal ik ze nog een keertje voorbij laten komen. En hier is die andere ik-persoon als beloofd, hè, Jan Smit.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

mee met de muziek die werkt en velen nog altijd bewonderd, ook nu ze er niet meer zijn, zoals de hoofdpersoon in dit geval, Ramses Shafi. Het geldt ook zeker voor Rob de Nijs.

0: Kijk omhoog naar de zon. Daarover gesproken, we hebben deze direct.
1: Je bent de hemel en de aarde, de zonnestellen en de maan, de mooiste en de liefste. Hartstochtelijk spontaan, ik laat je nooit, nee nooit. Ik laat je
0: het
1: nooit,
0: zal je maar gezegd worden. Tweede half uurtje van Hits uit Holland. En ik laat die drie fragmenten ook nog een keertje horen voor het spel. Maar eerst zometeen uiteraard ook het weer bij Marjolein. En ander nieuws natuurlijk.
2: Ja, over misstanden in de zorg in een Utrechts verpleeghuis. En dankzij de vele regen vaart een van de pontjes weer.
0: Dat is goed nieuws. Tot zo.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Bij Nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen over misstanden in de zorg.
2: Er komen veel klachten over een Utrechtse instelling. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft meerdere klachten gekregen over verpleeghuis Tamarinde in Utrecht. Familieleden die trekken aan de bel vanwege de slechte zorg in het verpleeghuis in Overvecht. Er zijn meldingen over de verzorging van bewoners, fouten met medicatie en personeel dat onvindbaar is. Karijn zegt de zorgen serieus te nemen. Door personeelstekort en uitval van mensen lukt het nog niet om alles op te lossen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van het dodelijk ongeluk op de A2. Zaterdagmiddag botste een spookrijder op een andere auto bij de afrit Breukelen. En hierbij kwam de spookrijder om het leven. Om meer informatie te krijgen hoopt de politie op mensen die iets hebben gezien of die dashcambeelden hebben. In Amersfoort kwam zaterdagnacht de melding van een steekpartij. Agenten gingen naar de Arnhemse straat en bij een koffieshop in de buurt werd iemand gefouilleerd. Zijn betrokkenheid is nog niet bekend. Die wordt onderzocht. Dankzij de vele regen van de afgelopen week vaart het populaire pontje tussen Culemborg en Schalkwijk weer. Het waterpeil in de Lek is hoog genoeg om heen en weer te gaan. De veerdienst lag sinds een paar weken stil, omdat de pontjes niet goed konden aansluiten op de wal. De pont vaart nu nog wel minder diensten. Om tot laat in de avond te varen moet het waterpeil nog wel ietsje stijgen. Dat lees je ook uitgebreid in onze app. Het weer dan, we krijgen de zon te zien en het blijft droog vandaag. Vanmiddag is het 17 graden.
0: Dat is niet zo goed nieuws voor het waterpeil.
2: Nee, geen water erbij.
0: Goed, dankjewel Marjolein.
13: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
14: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
15: Voordeeluitjes.nl. Juwelier Duvolé staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolé, aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
6: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: vanuit het Hoge Noorden. De kast en Niets te verliezen was de titel van het album 30 jaar geleden. En ook nog met een Utrechts randje, want Henk Temming van het Goede Doel die produceerde dit nummer. Raak heet het. Nou, je weet ook vandaag in het spelletje vandaag voor jou. Ik heb drie ik-personen op een rijtje gezet en de vraag is, wat zijn de namen?
1: 1.

Leuk als je even meedoet. Je hebt nog een paar minuutjes om de antwoorden te geven in onze app of mail naar studio@rtvutrecht.nl. En hier zijn de kinderen van de Plesmanschool, 50 jaar jonger, met Connie van der Bos.

0: na VOF de Kunst gaan wij een spelletje doen.
1: 1.
0: Ja, we beginnen zo met de liedjes. Frank, ben je daar al?
2: Ja, ik ben er.
0: Ja, goedemorgen. We moeten zo beginnen.
3: Goedemorgen.
1: Wie is prijs?
0: Eerst even het orkest erbij. We zijn in een plaats in onze regio met maar ongeveer 700 inwoners. En jij bent daar eentje van. Waar hebben we het dan over?
2: Tull en het Waal.
0: Tull en het Waal. Komt niet zo heel vaak voor dat we iemand die uit jouw plaats, woonplaats, zeg maar, in de uitzending hebben. Maar vandaag weer wel een keertje. En ik moet even eet smakelijk tegen je zeggen, want je zit nog te ontbijten, hè?
2: Ja, ik vind hem lekker aan het ontbijten, ja.
0: Bij deze. En wat staat er verder voor vandaag op het programma?
2: Straks mijn kleinkind ophalen van de crash. En vanmiddag even boodschappen doen.
0: Heb je al zo'n mooie shopper van ons, of niet?
2: Nee, die heb ik nog niet.
0: Die had je kunnen kiezen, maar ja, je gaat voor de schrijfzet, hè?
2: Ik ga voor de schrijfzet, ja. Ja.
0: En als je dan je kleinkind hebt opgehaald, nog een paar leuke dingetjes ook doen naar vanmiddag?
2: Ja, dan gaan we samen even eten en dan moet ze even een uurtje slapen. En dan komt tegen die tijd moeder weer thuis en dan kan ik weer boodschappen gaan doen.
0: Zo. Dus opa aan de lijn.
2: Ja, klopt.
0: Leuk hoor, Frank. Zo klink je zeker nog niet hoor.
2: Nee, dat zeggen er wel meer.
0: Nou, in ieder geval heb je, als je wat ouder bent, een voordeel met dit spel. Want dan heb je natuurlijk een rijke muziekkennis. Nou, de liedjes die we vandaag hebben zijn nog niet zo heel erg oud. Maar ja, toch wel even een stukje terug in de tijd. We gaan ze even doornemen nu.
1: 1.
2: Ja.
0: Wat was de eerste?
2: De Dijk.
0: De Dijk, ja. We hebben allemaal ik-personen vandaag. Hè? Ook deze.
1: 2.
4: Maar ik kan het niet alleen. Alles wat ik wil ben
0: je. Hier moest je even over nadenken, volgens mij.
2: Ja,
0: je kwam eerst met, welke namen noemde hij nou ook alweer als eerste?
2: Frans-Duits.
0: Frans-Duits, ja, dat lijkt er wel een beetje op.
2: Maar het is maar, Wesley Bronkhorst.
0: Wesley Bronkhorst, heel goed. En toen?
4: Ik hoop van jou. Ik hoop van jou.
0: Nou, niet zo moeilijk.
2: Guus Meeuwis.
0: Guus Meeuwis, ja, ook nog erbij. Meeuwis,
1: ja. 3 is prijs.
0: Nou, die prijs die gaan we dus naar je toesturen. Een mooie schrijfzet. Dat is een van onze nieuwe cadeautjes in de winkel. Een bijzondere exemplaren zijn dat. Dat zul je ontdekken als ze bij je op de mat ploffen. Dus veel plezier daar alvast mee. En welke zou ik nog even helemaal voor je laten horen?
2: De Dijk. De Dijk.
0: Ben je er wel eens geweest, ook bij Huub en zijn band?
2: Nee. Ik ben
0: kan
2: er
0: ook niet meer helaas.
2: Nee.
0: Maar ja, ze zijn officieel uit elkaar zijn gestopt. Maar we hebben de liedjes bewaard. En deze ga ik speciaal voor jou draaien. Dankjewel en groetjes, Frank.

En zometeen is het tijd voor M bij de koffie met Pieter. En daarna Connie aan tafel. Dierendag is al geweest. Maar bij haar gaat het straks over de gedachten van katten, beschreven in het boek Poespas. En nog veel meer vandaag dus te beleven op Radio M Utrecht.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heerlijk...

0: realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
7: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Het was 1977. Londen. Annie Lennox werkte in een restaurant als serveerster. En daar was Dave Stewart. Die liep naar binnen. Ze raakte aan de praat. En dat was dan het begin van de Eurythmics. Zo simpel kan het zijn. Ja. Goedemorgen. Het is maandag alweer 12 oktober. Dit is Radio M Utrecht. Ik ben Pieter en ik hoop dat je een fantastisch weekend hebt gehad. Lekker uitgerust of heel druk geweest. En vandaag tijd om uit te rusten. Nou, wat het plan ook mogen zijn voor deze dag. Laat de radio lekker aanstaan. Ik zorg voor de koffie. En de muziek van Helene Fischer van Rod Stewart. Creedence Clearwater Revival. En natuurlijk het spelletje. Gaan we beginnen. De eerste ronde. K van Karel, de W van Willem, de E van Eduard, de H van Hendrik, de L van Leo en I van Isaac. De N van Nico, let op, de Y van IJsbrand van Ypsilon, de O van Otto en twee keer de B van Bernard. Nou, bij deze letters mag je weer lekker gaan stoeien het komende uur. Laat me weten als je het goede woord hebt gevonden en alle letters hebt gebruikt. En stuur een appje naar de studio en de letters kun je natuurlijk ook weer nalezen in onze app, de app van RTV Utrecht.

0: zaterdag de week van de 60's.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
2: Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
1: De week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag bij ons. Radio M Utrecht.

Weet je wat het is? Dit is Muziek bij de Koffie. En bij de koffie met Rod Stewart. Gezellig dat we aanstaan op deze toch al zonnige maandag. Nou, zometeen gaan we echt aan de koffie. Om 10:50 natuurlijk, met lekkere muziek. En die muziek die kies je zelf uit, want we noemen dat dan de koffiekeuze. De meeste stemmen gelden, zo werkt het. En je mag me even laten weten wat je favoriet is. Met een appje naar de studio via de app van RTV Utrecht. Of mail even studioapenstaartje@rtvutrecht.nl. Dit is keuze 1 vandaag. Ja, dat is de Fat Larry Band. En Zoom. En dit is keuze 2. Johnny Mathis en Denise Williams. And too much, too little, too late. Ja, een van de twee ga ik helemaal laten horen. En de meeste stemmen gelden, dus je bepaalt het zelf. Wat is je keuze? 1. The Fat Larry's Band en Zoom. Of 2. Too much, too little, too late. Johnny Mathis en Denise Williams. We zitten in de Soulhoek vandaag. Nou, kom maar door. Stuur een appje naar de studio. En laat me weten, wat is nu je favoriet?

0: Creedence Clearwater Revival. Radio M Utrecht, zometeen de koffiekeuze natuurlijk. Kan nog steeds gestemd worden. Laat weten wat je voorkeur heeft. Hè. De Fat Larry's Band, dat is 1. Of Johnny Mathis met Denise Williams, dat is nummer 2. Appen kan naar de studio en ik tel de stemmen. Lonneke hier ook in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het laatste nieuws zometeen. Wat heb je?
1: Ik heb het over de meldingen over slechte zorg bij Tamarinde in Utrecht. Die stromen binnen. En nepagenten die vallen inwoners lastig van Stichtse Vecht.
0: Oké, zometeen meer.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
0: Dan is het 10:30. Het laatste nieuws met Lonneke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We gaan het hebben over de misstanden bij een Utrechts verpleeghuis. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft meerdere klachten gekregen over verpleeghuis Tamarinde. Familieleden zijn boos over de slechte zorg in het verpleeghuis in Overvecht. Er zijn meldingen over de verzorging van de bewoners, fouten met medicatie en onvindbaar personeel. Karijn zegt de zorgen serieus te nemen. Door personeelstekort en uitval van mensen lukt het nog niet om alles op te lossen. De droge zomer heeft waterschap de Stichtse Rijnlanden ruim 6,5 ton gekost. Het geld is onder meer uitgegeven aan noodpompen, dijkinspecties en herstel van scheuren in dijken. En hier blijft het niet bij. De kosten die kunnen nog oplopen, doordat de pompen in het gebied nog steeds water aanvoeren. De grondwaterstanden die zijn nog laag en via de Rijn komt weinig water binnen. Ook moeten de gemalen extra onderhouden worden door langdurig gebruik. De politie onderzoekt de toedracht van een ernstig ongeluk in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. 2 auto's die botsten daar hard op elkaar op de Beneluxlaan. 1 kwam tegen een boom tot stilstand. 1 van de inzittenden is naar het ziekenhuis gebracht. Anderen zijn ter plaatse onderzocht. De weg ging urenlang dicht. En de politie Stichtse Vecht krijgt de laatste tijd veel meldingen over nepagenten in Maarsen. Mensen worden gebeld om hun bankgegevens te delen. De politie waarschuwt dat zij hier nooit om vragen. Het geeft dus geen bankgegevens telefonisch en ook niet als er agenten aan de deur om vragen. Er zijn een paar slachtoffers, maar de meeste mensen die hingen meteen op. Tot zover het nieuws voor nu. Meer nieuws op de app en de site. En ik heb het weer nog tot slot. Zon vandaag en het blijft ook droog. Vanmiddag wordt het zo'n 17 graden. In de loop van de avond wel weer kans op buien.
0: Oké, Lonneke, dank je wel. Dan gaan we nog even naar de weg. Ja, behoorlijke vertraging. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daar 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeval. De rechterstrook is dicht daar. En men verwacht dat de weg zo rond 11:15 weer vrij is. We houden het in de gaten.
7: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
8: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
9: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
10: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
11: Hart van Maarsen.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
14: De Midget Golf Tuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golf Tuinen van Europa.

Het was 1963. Oh, what a night. The Four Seasons. Zaterdag, over de 60's gesproken. Zaterdag begint onze week van de 60's. Dan staat deze zender natuurlijk weer 7 dagen in het teken van de jaren 60. Met de beste muziek van toen. We hebben bijzondere programma's. Leuke prijzen die je kunt winnen. En de vrijdag 23 oktober sluiten we onze week van de 60's af met de top 100 van 1966. Hartstikke leuk. Nou, we zijn ook heel benieuwd naar je favoriete muziek uit dat jaar 1966. Uit die mooie lijst. Je kan alvast gaan kijken naar de top 100 van 1966 in de app van RTV Utrecht of op de site radio.mutrecht.nl. Het kan echt niet missen. En ja, via de app en de site kun je ook je favorieten doorgeven aan ons. We vinden het hartstikke leuk om je favoriete muziek te leren kennen. En misschien heb je er ook nog wel een mooi verhaal bij. Dus ga even kijken in de app van RTV Utrecht. Klik op de 60's en dan de top 100 van 1966... die we dus ook gaan uitzenden tijdens de week van de 60's. En die begint aankomende zaterdag al. Ja. En nu even koffie, hoor. Of een kopje thee, het mag allemaal. De koffiekeuze voor vandaag. We hebben de Soulhoek even bezocht vandaag met de Fat Larry's Band en Zoom. En daartegenover Johnny Mathis en Denise Williams en Too Much, Too Little, Too Late. Dankjewel voor het stemmen. Mita zeg ik onder andere, Hans, Ruud, Sylvia, Leonie, Winnie, Reinie, dan andere Sylvia. Even de groeten aan je man Erik, die over 9 dagen met pensioen mag. Nou, alvast een mooie tijd natuurlijk. Leo, Rob, Jaap, Henk, Paul, Ineke, Ingrid en Adrie nog even op de valreep. Ook jouw keuze gaat naar de tweede. En je was niet de enige, want ze kregen overduidelijk de meeste stemmen. Leuk om weer eens te horen. Heerlijk ontspannende muziek voor de maandagmorgen krijg ik door Johnny Mathis en Denise Williams. Too much, too little, too late. Dit is de koffiekeuze voor vandaag.

0: nieuwe muziek. Teddy Swims was dat. Radio M Utrecht. Andrea, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Soest.
1: In Soest, ja.
0: Nou, welkom bij Radio M Utrecht.
1: Ja, dank je.
0: Hoe is het zo op maandagmorgen?
1: Nou, lekker weer. Het is een beetje fris, maar het is wel mooi weer.
0: Het was vannacht behoorlijk fris.
1: Ja, dan slaap ik.
0: Oh ja. Ik ook. Maar dan is het maandagochtend en stap je de deur uit. Althans, dat had ik vanmorgen. En toch wel even je jas aan. Frips, maar nu inderdaad de zon hier aan de Hengeveldstraat. Ook al bij jou daar in Soest.
1: Ja, het ziet er prachtig uit allemaal in die herfstkleuren.
0: Dat is toch een heerlijke start van de week. Zo,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, en wat ga je doen vandaag? Een programma?
1: Ik moest vanmiddag naar de keuringsarts voor een verlenging van mijn rijbewijs.
0: Oh ja. Ja. Dat is tegenwoordig zo, hè?
1: Ja. En er mag niet gekeurd worden.
0: Ja, vind je het een goed idee of heb je zoiets van, laat maar.
1: Ja, hoor eens. Je moet nou eenmaal, het is om de zoveel jaar, dan ben je gewoon aan de beurt. Dus, ja. Dan gaan we maar.
0: Ja, oké, maar sta je er wel achter zelf? Vind je het wel goed dat het gebeurt?
1: Ja, en bepaalde, ze zouden toch eens wat anders moeten kijken. En als ik sommige mensen zie rijden, dan denk ik van,
0: Ja.
1: Dat is nou niet direct aan leeftijd gebonden.
0: Nee, ik hoorde laatst dat bijvoorbeeld in Frankrijk krijg je een rijbewijs voor het leven. Dus daar heb je geen keuring. Als ik het fout heb, dan hoor ik het wel. Maar dat is wat ik heb doorgekregen. Dat is weer iets heel anders natuurlijk.
1: Nou, daar zou het toch niet voor zijn.
0: Nee. Oké, dus je bent aan de beurt vanmiddag.
1: Ik ben aan de beurt.
0: Goed. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, zo'n keuring?
1: Ik ga voor mijn leven. Stel niet zomaar veel voor hoor, je moet het een en ander beantwoorden. Je hebt natuurlijk je medische keuringlijst al ingevuld.
0: Oh, ja.
1: Dus dat hebben ze er dan al bij.
0: Mm-hmm. Dus je staat ook weer zo buiten?
1: In feite wel.
0: Ja, ja.
1: €50 lichter.
0: Oh, ja, natuurlijk. Ja. Oké, goed. Rij je veel auto nog?
1: Nee. Ik ben er wel van afhankelijk.
0: Oké.
1: Dus ik moet wel. Ik kan nog behoorlijk lopen, maar iets verder weg. Maar die hele afstanden, die grote afstanden, dat doe ik niet meer. Hè. Nee. De kinderen wonen een beetje te ver weg en nou die halen me gewoon op. Dan.
0: Oh, oké. Ja, dat is wel fijn dat dan zo kan, hè, op die manier.
1: Ja, en vooral naar de westenkant, dus Hendrik Iederwanbach, Zwijndrecht en Gorkum en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Nee, daar heb ik geen idee meer in.
0: Nee, dat snap ik. Maar kleine afstandjes doe je nog wel. En dat is wel fijn.
1: Jawel.
0: Ja. Oké, hartstikke goed. Ik vind het hartstikke leuk ook, Andrea, dat je ons hebt aanstaande vanmorgen. Gezellig bij de koffie, denk ik. En je hebt ook de puzzel even opgelost.
1: Ja.
0: Wat heb je gevonden?
1: Hobbywinkel.
0: De hobbywinkel. Ja, ik dacht vanmorgen, het is ook wel weer echt de hobbytijd die is aangebroken, hè, met dit weer zo. De hobbywinkel. Zometeen in 2 uur gaan we op zoek naar een hobby. Heb jij hobby's?
1: Heb je hobby's? Lezen, puzzelen.
0: Oké.
1: Alle soorten puzzels, dus en legpuzzels en kruiswoorden en cryptogrammen en zo. Dat vind ik erg leuk.
0: Ja.
1: En ik bezoek nog wat mensen. Dus ik ben de hele dag wel bezig.
0: Nou, lekker bezig zo.
1: Ja.
0: En de radiopuzzel dus ook even opgelost.
1: Ja.
0: En daarmee de winnaar vandaag. Dus je mag wat kiezen uit de prijzenkast. Ik heb een shopper, een puzzelboek, een mooi schort. Ik heb ook een nieuw, dat is onze cap. En ook nieuw is de schrijfset van Radio M Utrecht.
1: Wat zei je het laatste?
0: De schrijfset. Dus een mooie pen.
1: Doe mij maar de puzzel.
0: De puzzel. Ja, ik puzzel alweer vrolijk verder. Dat vermoed ik al. Ik ga hem naar je toesturen. Dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Succes met de keuring en een leuke dag daar.
1: Ja, dankjewel. En bedankt voor de terugbellen. En bedankt voor de prijsvast. En een fijne dag.
0: Jij ook, hè. De groetjes.
1: Ja.
0: Hoi.

dat zou toch goed zijn. Dan zijn die spelletjes heel makkelijk, hè, die we hier op de radio spelen. Zometeen dan begin ik met de tweede ronde woordbouwer. Het lijkt me heel erg leuk als je weer meedoet. Of misschien voor de eerste keer. Nou, dan zeg ik welkom bij die grote gezellige puzzelclub in Nederland en ver daarbuiten. De letters die verschijnen precies om 11 uur in de app van RTV Utrecht. Doe mee en win iets leuks uit onze prijzenkast. Met daarin bijvoorbeeld ook de nieuwe prijzen, de schijfzet en die leuke cap, hè, van Radio M Utrecht. Nou, de muziek is goed. Muziek bij de koffie, zometeen van Hot Chocolate. En de Tramps, Michael Bublé en Elvis natuurlijk. Het is bijna kort over Elvis. Ja, precies. En vandaag is Burning Love. Je hoort hem zo helemaal.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Volido. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: 'Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
8: Goed voor het water
7: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch. En jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft het over een cyberveiligheidsincident.

0: vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. En ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. En verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan de verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Een half uur extra reistijd door een ongeval. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Ede en Utrecht. Over de A30 is dat en de A12. En naar verwachting is de weg zo rond 11:15 weer vrij. We houden het in de gaten. En dan nog even de A28. Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Daar nog 9 minuten vertraging. Muziek bij de koffie, hot chocolate, zometeen.
2: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
4: Voordeelhaartjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

vind het leuk dat je ons gevonden hebt. En dat je wat van je tijd met ons deelt. En wij zijn Radio M Utrecht. Ik ben Pieter, dit is M bij de koffie. Lekkere muziek bij de koffie met natuurlijk Elvis. Hè. Die is weer onderweg. Het is bijna kwart over Elvis. Ik heb Simon & Garfunkel en ook heel leuk. Queen en dubbel goud met de Cats. Dus die hoor je zo twee keer. Spelletje spelen we met de letters. We noemen het woordbouwer. En met z'n allen op zoek naar een hobby. Net hadden we de hobbywinkel. Maar nu een hobby. Dit zijn de letters. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. Kun je het rustig nalezen. En we gaan puzzelen met de T van Tinus, de M van Marie, de R van Richard, de D van Dirk en de O van Otto. Dan een I van Isaac, twee keer de N van Nico, de L van Leo en drie keer de E van Eduard. Gaat het lukken? Is niet zo moeilijk hoor. Nou, heb je het gevonden? Stuur een appje naar de studio. Dan maak je kans op wat leuks uit onze prijzenkast. En natuurlijk ook deze week weer de nieuwe prijzen. Die mooie schijfzet. En de cap van Radio M Utrecht. Die staat je vast goed. Tot zo.

0: met you, yeah.
1: Michael Bublé. Zaterdag 17 oktober. Dat is aankomende zaterdag. Dan begint onze week van de 60s. Heb je het genoteerd? Dat wordt leuk, de hele week genieten van swingende muziek uit de jaren 60. En de vrijdag, dat is 23 oktober, dan hebben we de top 100 uit het jaar 1966. De mooiste en populairste muziek uit 1966. Dat doen we dus op vrijdag 23 oktober. En we zijn nu al benieuwd naar je verhalen, je favorieten uit dat jaar. Die top 100 die kun je nu al vinden in onze app of op de site radio.mutrecht.nl. Ga eens kijken en kies je drie favorieten uit die top 100 van 1966. Als je dat doet, maak je ook nog kans op de enige echte 60s koffiemok die we gaan verloten. En we zijn bovendien dus heel benieuwd naar je herinneringen. De top 100 van 1966 in de week van de 60s, dat is dan op vrijdag 23 oktober. De lijst staat nu al online. Kies je favorieten, je mag er drie uitkiezen. En we horen het heel graag. En daarmee maak je dus ook weer kans op die leuke koffiemok hier. Doe het nu, ik zie het zo verschijnen.
2: Now, ladies and gentlemen.
1: Dankjewel, alvast, namens ons allemaal. Terwijl wij hier achter de schermen de laatste puntjes op de i zetten. Week van de 60s. Hey. Ja, je raadt het goed. Het is kwart over. En niet zomaar kwart over. Het is kwart over Elvis, ja. En vandaag 1972. Dit is Burning Love.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Zo, Simon en Garfunkel. Queen is onderweg. En Lonneke is er zo ook. Jij gaat niet zingen, maar je hebt wel het nieuws, hè?
1: Dat is beter van niet. Nee. Ja, we gaan het hebben over het nieuws, inderdaad. Een grote storing waar klanten van onder meer Albert Heijn last van hebben. En in Ameide is een regenboogvlag vernield.
0: Oké, zometeen meer.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Hey Remo!
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
0: Zo, het laatste nieuws, Lonneke.
1: Goedemorgen, we beginnen met een IT-storing. Klanten van Albert Heijn, Gal & Gal en Ethos die kunnen de gevolgen merken van het probleem. De sites, apps en klantenservice zijn niet bereikbaar. En ook in de winkels kunnen ze tegen problemen aanlopen, zoals verkeerde prijzen. Ook kunnen koopzegels bijvoorbeeld niet worden ingeleverd en online boodschappen worden niet bezorgd. Albert Heijn kan nog niet zeggen of het om een hack gaat. In een verklaring staat dat de bescherming van de gegevens van klanten en medewerkers voorop staat. Zo'n 2000 huizen in delen van Amersfoort kunnen voorlopig niet worden aangesloten op het stroomnet. Het gaat om nieuwe huizen in De Hoef, Kattenbroek en Vathorst. Vorige week werd bekend dat netbeheerder Stedin voor zo'n 80.000 nieuwbouwhuizen ruimte heeft op het net, maar niet voor 3700 woningen. 2000 daarvan staan in Amersfoort op de planning. Een onderstation dat verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening in het noorden en westen van de stad is er nog niet. Dat staat er pas in 2030. In Ameide is een regenboogvlag van een gevel getrokken en vernield. De bewoners die zijn erg ontdaan, zegt burgemeester Freulich van Vijfheerenlanden, waar Ameide onder valt. Het is volgens hem niet zomaar een vernieling. Het staat voor het niet accepteren van mensen met een andere geaardheid. Vanwege Paarse Vrijdag en Coming Out Dag wapperden afgelopen dagen op veel plekken in de regio regenboogvlaggen. De politie van Stichtse Vecht krijgt de laatste tijd veel meldingen over nepagenten in Maarsen. Mensen worden gebeld om hun bankgegevens te delen. De politie waarschuwt dat zij hier nooit om vragen. Geeft dus geen bankgegevens telefonisch en ook niet als er agenten aan de deur om vragen. Er zijn een paar slachtoffers, maar de meeste mensen die hingen meteen op. Tot zover het nieuws. Meer nieuws op de app en de site. En ik heb nog het weer tot slot. Zonnig en droog. Ongeveer 17 graden wordt het vanmiddag. En vanavond wordt het weer wat meer bewolkt.
0: Oké, dankjewel. Kijken we nog even naar de weg. En wel de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken een kwartiertje extra reistijd door een ongeval. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Strandnulde. 10 minuten vertraging daar.
9: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
10: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
14: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
15: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.

0: week toevallig weer een mooie documentaire gezien over de band Queen. Oh. Het was een hele oude documentaire gemaakt in de tijd dat nog niet bekend was dat Freddie ziek was.
1: Ja, ja.
0: Dus met een hele andere insteek natuurlijk. Wat een fantastisch artiest, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Uniek. Uniek in zijn geluid.
0: Yes, en regelmatig bij ons te horen. You're my best friend. En Connie zit hier tegenover mij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Deze maandag. We blikken natuurlijk vooruit aan tafel na 12 uur.
1: Ja.
0: Nou, wat heb je allemaal vandaag?
1: Nou, zoals Freddie Mercury, dit is niet echt uniek in het geluid.
0: Dit hoor ik wel eens 's nachts bij mij in de tuin.
1: Oh ja, inderdaad. Het klinkt ook een beetje zielig.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, we gaan het hebben over katten, dat zal wel duidelijk zijn. Ik heb zo meteen aan tafel Claudia Vinke. Ze is gedragsbioloog. En katten kunnen zich eigenlijk moeilijk laten lezen. Veel minder dan honden. Ja. Heb jij wel eens een kat gehad of niet?
0: Ja, maar toen was ik echt heel erg piepklein. En hij liep na een week weg.
1: Oh jee.
0: Ja, of ze was het. Ja,
1: ja, dat is wel heel zielig. Ja. Nou ja, er is een fijn boek geschreven. Dat heet Poespas, wat er omgaat in een kat. Wij zijn zeer benieuwd, want er zullen vast wel luisteraars zijn die ook wel eens iets hebben van, ja, ik begrijp soms mijn kat gewoon niet.
0: Nee, snap ik.
1: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een kat die dan heel lief is, ineens meestal uithaalt. Dat je denkt, ik doe toch helemaal niks of zo. Nou ja, we duiken even in het hoofd van een kat. Ik ben heel benieuwd. Er zullen vast heel veel luisteraars zijn die ook een kat hebben. Zeer interessant, want dat zijn eigenlijk toch wel mystieke beesten.
0: Ja, zeker. Die ogen.
1: Soms denk je van, wat gaat er toch in dat kopje allemaal om? Wat denk je nou toch allemaal? Dus daar gaan we het over hebben. Maar ik ga ook nog even bellen, Pieter, met bioloog, ook een andere bioloog. Het is een groene aan tafel vandaag. Luc Hogestein. Want het is echt de paddenstoelentijd. Ik liep inderdaad zelf nog in een bos. Ja. Het ziet er zo mooi uit. Hele kluwes van paddenstoelen. En soms zie je ook wel eens iemand voorover gebogen. Denk van, wat doe je daar? Maar die zijn dus die paddenstoelen aan het fotograferen.
0: Ook niet gaat lukken. Nee, want dat is niet de bedoeling, hè? Nee.
1: Daar gaan we het ook nog even kort over hebben. Ik weet dat Luc het ook al bij Lisbeth in het programma van het weekend heeft behandeld. Die gevaarlijke paddenstoelen die je absoluut dus niet moet eten. Maar je kunt ze wel met respect fotograferen. En dan krijg je de mooiste plaatjes. En Luc, die weet er alles van. Die geeft nog een paar goede tips.
0: Oké. Okay. Nou, we zitten er weer klaar voor, Connie.
1: Okay.
0: Het is maandag. Je hebt ook weer een nieuwe stem.
1: Ja, we hebben een nieuwe stem.
0: Ja, gaan we ook weer luisteren. Veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Tot zo.
1: Hoi.
2: Dit

0: genieten. De Cats. En niet één keer, maar twee keer. We noemen het dubbel goud en we doen het elke dag hier bij Radio M Utrecht. Eens even kijken, Marga aan de telefoon. Marga, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: En jij zit in Woerden.
1: Ja, ja, zonnig op dit moment zelfs. Ja.
0: Zonnige Woerden, ja, het is heerlijk vandaag. Ga je wat leuks doen?
1: Nee, maandag is werkdag.
0: Oh.
1: Thuiswerk.
0: Je zegt het een beetje sip, Marga.
1: Ja, het zijn al die huishoudelijke klusjes. Die doe ik maar op maandag en dan heb ik het voor de rest van de week weer gehad.
0: Nou, dat dus, is op zich wel een goede aanpak, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, en dan, nou, je bent druk met strijk, stofzuigen, dat soort dingen, denk ik.
1: Ja, stofzuigen vooral, ja. En stoffen, ja.
0: Ja. Nou, dat gaat goed samen met de radio.
1: Ja, heel goed. Een stuk leuker.
0: Ja, dat is, nou precies. Dat vind ik een mooi compliment. Dank je wel. Daar doen we het voor. En je hebt ook even meegedaan met de puzzel vanmorgen. De eerste oplossing tussen 10 en 11, dat was hobbywinkel. Ik dacht, weet je wat, we gaan het eens in de hobbyhoek zoeken. Want die tijd breekt ook wel weer aan, hè, voor de binnenhobby's. Zo met dit weer. Nou ja, nu mooi weer, maar de afgelopen dagen waren echt binnendagen. Heb jij een hobby?
1: Ja, een heleboel eigenlijk wel, ja. Mijn grootste hobby is tenorspelen. Ik speel tenorsaxofoon in verschillende ensembles. Dus ja, dat is wel de top 1.
0: Oké, dat is wel bijzonder. Dat heb ik niet eerder gehoord.
1: Oh, ja, nou ja. Ja, muzikanten.
0: Ja, moeilijk instrument, lijkt mij.
1: Nee, valt reuze mee. Nee, het wordt wel eens vergeleken met een veredelde blokfluit.
0: Dat vind ik nog wel.
1: Dat is waarschijnlijk de mensen die het geluid niet mooi vinden. Maar ja, ik vind het heel erg mooi. En ja, je kunt er alles op spelen eigenlijk. Dus ik vind het leuk, ja.
0: Ja. En ben je heel jong begonnen of later ingestapt?
1: Nee, later ingestapt. Het was achterin de 40 eigenlijk.
0: Oké. Ja, nou, dat is wel mooi nieuws voor iedereen die denkt van, nou, ik ben nu eigenlijk te oud om nog aan zoiets te beginnen. Dat kan dus gewoon.
1: Je
0: kan
1: op latere leeftijd. Ja, je bent nooit te oud. Ja.
0: Nooit te oud om te leren. Ja.
1: Nee.
0: Ja. Maar speelde je daarvoor wel een ander instrument?
1: Ik heb piano geprobeerd, maar dat is veel te lastig. Dat is zo lastig. Ja. Ja, dat heeft een dubbele lijn, hè, voor de noten om te lezen. Dus je moet links lezen en rechts lezen. Mm. Ja, dat ik heb het echt geprobeerd. Maar ik dacht, nee, op een gegeven moment, nee, dit gaat hem niet worden. Nee. Dus ja, met een tenor is dat heel veel makkelijker. Dan heb je maar één lijntje.
0: Ja, leuk hoor. Ja. Nou, ik bespeel helemaal geen instrument. Dat vind ik heel erg jammer. Wel eens piano inderdaad geprobeerd, maar dat werkte niet helemaal. Dus nou, dan ga je bij de radio en dan laat je de muziek maar horen. Hè, op die manier, toch?
1: Ja. Goed, goeie keus.
0: Ja, dat vind ik ook. Ieder zijn ding, toch?
1: Ja.
0: Marga, je bent uit de hoge hoed gekomen met de puzzel vandaag. De hobbyhoek, inderdaad. Wat heb je gevonden?
1: Modeltreinen.
0: Ja, dat is ook een populaire hobby nog steeds. De modeltreintjes, hè. Ja. Goed. Je mag wat kiezen uit de hoed hier. Of uit de hoed, moet ik zeggen. Daar kom je uit en de prijzenkast ga ik voor je openmaken. We hebben van alles vandaag. Ik heb een shopper, een puzzelboek, een keukenschort. Maar ook onze nieuwe prijzen natuurlijk. Dat is de cap van Radio M Utrecht in de kleur zwart, zeg ik er even bij. En een nieuwe schrijfset. Wat vind je leuk om te hebben?
1: Een schrijfset. Dat vind ik heel leuk.
0: Ja. Goed, ga ik die naar je toesturen. En dan wens ik je een fijne dag. Succes met al je klusjes daar.
1: Dankjewel.
0: Laat de radio lekker aanstaan.
1: Ja, doe ik. Oké, dankjewel.
0: Tot de volgende keer, Marga.

zo is de morgen weer voorbij gevlogen. En ik heb goed nieuws, want we zijn er ook in de middag. Ja. En wel met aan tafel, zometeen Corny, ons lunchprogramma. Veel plezier. En daarna de 60's met Edwin.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 12 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. En dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant van de wagen, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond.

0: Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar dan ook zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Lonneke is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Lonneke.
2: Goedemiddag. In Amersfoort is een overval gemeld in de Cartesiusstraat. De politie is daar aanwezig met meerdere eenheden bij een gezondheidscentrum in het Leusderkwartier is dat. Agenten die dragen zware veiligheidsvesten en hebben ook schilden bij zich. Wat er precies is gebeurd, hoop ik zo om 12:30 te vertellen.
1: Oké.
2: Slechte zorg, fouten met medicatie en onvindbaar personeel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft meerdere klachten gekregen over verpleeghuis Tamarinde in Utrecht. Ja, een familie van de mensen die daar wonen, die zijn boos. En 6,5 ton heeft het droge zomer waterschap de Stichtse Rijnlanden gekost. Het geld is onder meer uitgegeven aan noodpompen, dijkinspecties en het herstel van scheuren in dijken. Straks om 12:30 dus meer daarover.
1: Dankjewel.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bij BWR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bwrwooncomfort.nl. BWR. Hoe het hoort.
9: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
8: Kou en hitte buiten. Comfort binnen. BWR Wooncomfort.
10: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Oh, dat is nou ook toevallig, zeg. Ik speel in een bandje. Afgelopen weekend hadden wij bandjesweekend ergens in Twente. En buiten het feit dat we dan heel veel muziek maken, ik speel toetsen en we treden ook wel eens op, gingen we ook altijd intro's raden. En laat nou deze Pat Benatar er ook in zitten. Love is a Battlefield.
1: Aan tafel.
0: Trouwens, wat volgens mij heel veel radiopresentatoren doen, hoor. Of als je met muziek bezig bent, spelletje intro's raden. Dat is echt heel, heel, heel, heel verslavend. Goedemiddag, 8:08. Je luistert naar het lunchprogramma Aan tafel op Radio M Utrecht. Volgende week, de week van de 60's. Ik zeg het nog maar een keer. En ook Aan tafel gaat weer gezellig los met Robert-Jan. Die gaat op pad. Terug op het honk nog eventjes, hè, in Aan tafel volgende week. En qua gasten zitten wij ook rond. Wij gaan het hebben over de hel van 1963, min 20. Van de duizenden deelnemers aan de Elfstedentocht hebben er, meen ik, iets van 69 het maar gehaald. Daar gaan we het over hebben. We gaan het over de Beatles hebben. We gaan het over televisieprogramma's hebben van weleer. En wat ik heel erg leuk vind, Benno Baksteen komt langs. Misschien zegt die naam je iets. Hij is een deskundige op het gebied van luchtvaart. Zelf ook piloot en zo. Je ziet hem altijd in allemaal praatprogramma's. En met hem ga ik praten over waar stond Nederland nou toch eigenlijk in de 60's. Nou, heel goed, weet ik inmiddels. Er kwamen inderdaad wat grotere vliegtuigen. Het was allemaal wat commerciëler. Kortom, we leren weer eens wat in de week van de 60's. Volgende week hier op Radio M Utrecht. Als je mensen in de berm of in het bos een beetje voorovergebukt ziet, dan zijn dat mensen die paddenstoelen niet aan het eten of plukken zijn, mag ik hopen, maar wel aan het fotograferen. En hoe kan je dat nou het beste doen? Dat vraag ik zo meteen aan bioloog Luc Hogestein. Hij heeft heel veel leuke tips voor je.

0: Della Lefty op Radio M Utrecht Boston was dat. Goedemiddag, het is 11:15, het lunchprogramma aan tafel. Misschien zie je iemand in de berm of in het bos wel een beetje voorovergebukt ziet. Ik heb het ook wel eens gezien, van wat doen ze daar dan? We weten inmiddels dat er heel veel mensen paddenstoelen aan het fotograferen zijn. Het blijft een fantastisch mooi fenomeen. De zwammen die hun kop boven de grond steken in aan tafel vandaag. De beste tips om de mooiste creaties der natuur vast te leggen met onze bioloog Luc Hogestein. Luc, leuk dat je er bent. Oh, wacht eventjes. Je moet even deze. Ja, nu ben je het horen.
1: Nu ben ik te horen, denk ik. Ja.
0: Jij hebt ook een vaste rubriek bij Liesbeth in het weekend. Ja. En daar ging het volgens mij afgelopen weekend over die gevaarlijke groene knolamen niet.
1: Ja.
0: Misschien heel goed om daar nog heel even kort op in te gaan. Want jij hebt daar wel een mening over.
1: Ja, het is een van de meest giftige paddenstoelen op aarde. Zo ongeveer. Dus levensgevaarlijk letterlijk. Er zitten gifstoffen in waar je hartstikke dood aan kan gaan. Mm-hmm. Maar wat er gebeurde was dat afgelopen herfst is er één iemand overleden aan het eten van die paddenstoel. En meteen stond de wereld in brand. Alsof alle groene knolamen niet uit het bos zouden moeten verwijderd. Maar eigenlijk is dat een beetje paniekvoetbal. Want de kans dat je er eentje opeet is sowieso al behoorlijk klein. Dan moet je hem plukken in een gerecht verwerken en dan opeten.
0: Ja.
1: En als je het vergelijkt bijvoorbeeld met hoeveel mensen jaarlijks in het verkeer komen te overlijden, dat zijn er ongeveer 750.
0: Mm-hmm.
1: Ja, eentje aan een groene knolamen, niet 750 in het verkeer. Dan zal ik wel weten waar mijn prioriteiten liggen, eerlijk gezegd.
0: Maar jij zegt sowieso nooit paddenstoelen gaan eten.
1: Nee, joh, kijk, er zijn ook paddenstoelen die lijken onschuldig. Er zijn diverse champignonsoorten die niet giftig zijn. Maar je hebt ook champignonsoorten die hartstikke giftig zijn.
0: Ja.
1: En dat verschil is bijna niet te zien. Dus laat gewoon lekker paddenstoelen staan.
0: Ja.
1: Doe het niet voor jezelf, doe het dan voor andere mensen die ook in het bos lopen en genieten van die mooie paddenstoelen.
0: Ja, zo is maar net. Nou ja, nogmaals gezegd, je bent altijd horen bij Liesbeth op zondag, vroeg op zondag. Het paddenstoelenseizoen is in volle gang. Ik was van het weekend in het plaatsje Voorden bij Hengelo in de buurt.
1: Mm-hmm.
0: Prachtige, ja, het zijn een soort hele kolonnes aan paddenstoelen die je overal ziet. Maar jij hebt tips van hoe moet je die nou vastleggen? Want jij bent natuurlijk degene die al die kleine diertjes, torretjes, planten in je eigen tuin in lunetten hebt vastgelegd op foto. Nou, er zijn fantastische boeken over verschenen. Je staat ermee in het theater zelfs, heb je de vorige keer verteld. Hoe kun je nou het beste een paddenstoel spotten en vastleggen?
1: Nou, spotten, het vinden van paddenstoelen, dat is nou niet zo moeilijk. Want het is best warm en de bodem is behoorlijk vochtig. Dus ze schieten nu letterlijk als paddenstoelen de grond uit. Maar de allerbeste tip die ik je kan geven is, wees niet bang om vies te worden. Ga gewoon plat op de grond liggen en probeer op ooghoogte te komen met die paddenstoel. Dat noemen ze kikkerperspectief.
0: Ja.
1: Dan krijg je een veel intiemer beeld van je foto. Dus dat is de allerbelangrijkste tip. Trek oude kleren aan, ga plat op de grond liggen. En als je daar eenmaal ligt, zorg dan dat je niet al te veel afleidende elementen in de foto hebt. Stel dat er een paar takjes voor liggen of blaadjes die een beetje in de weg liggen. Dan mag je die best met je hand een klein beetje opzij zetten. En dan kun je een foto maken waarbij de paddenstoel centraal staat in het beeld.
0: Mm-hmm.
1: Of in ieder geval dat hij duidelijk zichtbaar is, zonder dat er afleiding is van andere elementen.
0: Ja.
1: Paddenstoelen hebben echt baat bij gewoon simpele composities, om het zo maar te zeggen.
0: Dus jij ligt ook regelmatig plat op je buik in het bos?
1: Ik heb vaak een hele stapel vieze kleren in de wasmand liggen. Dat klopt.
0: Hey, en wat is nou een hele mooie paddenstoel om vast te leggen? Want ik denk dan meteen aan het vliegenzwam, die rode met witte stippen.
1: Ja, dan heb je wel een van de allermooiste.
0: Toch nog steeds wel, hè?
1: Precies, en niet alleen vanwege de vorm, zeg maar. Het is een prachtige grote paddenstoel, altijd met clubjes bij elkaar. Maar wat je ook kan doen is bijvoorbeeld een close-up maken van die hoed van de vliegenzwam. Die is rood met witte stippen. Maar als je dat van nabij bekijkt, dan zie je dat die rode laag, die stippen liggen er als het ware bovenop.
0: Ja.
1: Dat zijn een soort kapotte paddenstoelenhuidje wat er bovenop ligt. En dan kun je hele mooie detailfoto's maken. En als je dan geluk hebt, dan loopt er bijvoorbeeld een klein insect over de hoed van de paddenstoel. Nou, dan heb je het helemaal voor elkaar. Dan heb je echt interactie in je paddenstoelenfoto.
0: Kunnen we jouw foto's ergens bekijken eigenlijk?
1: Ja, ik zit veel op Facebook. Ik had vroeger wel een eigen website, maar Facebook en LinkedIn, dat zijn veel betere media om foto's te laten zien. Insta ook trouwens.
0: Ja.
1: En daar heb ik gisteren een foto op gezet, ook over een paddenstoel. Maar dat was een paddenstoel die parasiteert op vliegen. De vliegenzombieschimmel. Dat is weer een heel ander verhaal, maar dat is mijn laatste paddenstoelenfoto die ik op sociale media gezet heb.
0: Maar wacht eventjes, die vliegenzombie
1: schimmel.
0: Daar heb jij de vorige keer over verteld.
1: Ja, precies.
0: Dat was een soort griezelfilm over een schimmel die groeit door een vlieg en die komt zijn bekkie eruit. Wat was het ook alweer?
1: Dat, klopt, dat is een paddenstoel of een schimmel die parasiteert op vliegen en uiteindelijk komt hij verandert de vlieg in een zombie en uiteindelijk komt hij aan de achterkant, aan het achterlijf, komt hij weer naar buiten. En dat kun je op dit moment overal zien.
0: Echt waar?
1: Ik vond er eentje aan de binnenkant van onze raam raam in de woonkamer.
0: Maar hoe ziet dat eruit? Want een leek, waaronder me, ik zou niet weten hoe dat eruit ziet. Ja, omschrijf dat dan eens.
1: Het is makkelijk te herkennen, gelukkig. Je moet op zoek naar een dode vlieg die ergens vastzit. Bijvoorbeeld op je raamkozijn of op je raam zelf.
0: Of in een web?
1: Nee, niet in een web.
0: Oh, niet in een web.
1: Hij zit echt stil, want die schimmel die stuurt hem naar een hoog plekje. Heeft met de voortplanting te maken. Die schimmel die neemt als het ware de controle over van de vlieg. En zegt, jij moet op een hoge plek landen waar je goed zichtbaar bent. Daar moet je doodgaan. En als de sporen eruit komen, dan moet een andere vlieg met jou kunnen paren om die sporen weer te verspreiden. Dus ze zitten altijd in het open lucht, zeg maar.
0: Eentje.
1: En ze zijn makkelijk te herkennen, want dode vlieg, stap nummer 1. Maar als er omheen een hele witte waas van allemaal kleine spikkeltjes is, dat zijn de sporen, dan heb je hem te pakken. Dus zoek naar een vlieg met allemaal witte spikkels eromheen.
0: En dan met een loep gewoon gaan kijken?
1: Je ziet ze met het blote oog.
0: Het kan niet zo zijn dat die sporen in jouw hoofd terechtkomt en je overneemt?
1: Voor zover ik weet nog niet.
0: Lijkt me niet zo eng eigenlijk.
1: Nee, hij is puur bij vliegen.
0: Oké, goed. Nog even terug naar die paddenstoelen. Wat voor paddenstoelen kun je nog meer zien nu in de natuur?
1: Je ziet op dit moment boleten, russula's, vliegenzwammen, eigenlijk van alles en nog wat. Elfenbankjes komen tevoorschijn. Dit is echt de topperiode voor paddenstoelen op dit moment. En met name de combinatie van best hoge temperaturen en die vochtige bodem en het zonnetje.
0: Ja.
1: Die zorgen ervoor dat er echt heel veel te zien zijn. Dus ik zou bijna zeggen van ga naar buiten en laat je verwonderen door wat je vindt. En vooral houtzwammen, die zijn op dit moment zijn eigenlijk het hele jaar door te zien. Maar die komen nu ook massaal tevoorschijn.
0: Wat is een houtzwam?
1: Het is een zwam die heel houtig is van uiterlijk, zeg maar, en ook qua inhoud. En die groeit vaak op dood hout. Dus een houtzwam die groeit op hout. Dat is het ezelsbruggetje.
0: Ja.
1: En dat zijn bijvoorbeeld elfenbankjes en tonderzwammen en zo. En die zitten vaak jaren op dezelfde boom. Dus als je die gevonden hebt, dan weet je zeker, volgend jaar zitten ze er weer en dan kun je er weer naar gaan kijken.
0: Hoe komt dat eigenlijk dat ze weer verdwijnen? Is het dan weer te droog?
1: Dat bij paddenstoelen die uit de grond omhoog komen, is dat inderdaad het geval. Want je kunt die paddenstoelen die uit de grond omhoog komen, is eigenlijk een soort appeltje die aan een boom hangt. De paddenstoel is het appeltje en onder de grond zit een enorm netwerk aan wortels. Dat noem je mycelium. En dat zou de boom kunnen zijn. En wat we weten is dat het mycelium, dat blijft jarenlang op dezelfde plek zitten.
0: Ja.
1: Waardoor elk jaar op precies dezelfde plek de paddenstoelen weer omhoog komen. Dus dat verklaart waarom je altijd paddenstoelen op dezelfde plek ziet.
0: Is dat ook zo met varens eigenlijk? Of niet?
1: Varens die leven ook voor een belangrijk deel onder de grond. En die komen ook steeds op dezelfde plek omhoog. Maar die kunnen zich ook ondergronds verspreiden. Dus daarom gaan ze kunnen heel goed gaan woekeren, varens.
0: Ja. Nou ja, wat ik heel een veilige gedachte vind in het kader van ons klimaat wat aan het veranderen is. Er komen hele droge periodes aan. Maar betekent dat die paddenstoelen dan toch altijd wel blijven bestaan, denk jij?
1: Ja, tot op zekere hoogte. Want ze kunnen een paar droge zomers kunnen ze hebben. Maar als het te lang droog wordt, dan droogt de bodem uit. En de wortels, het mycelium heeft vocht nodig om te kunnen overleven. En paddenstoelen die je uit de grond ziet komen, zijn eigenlijk niet meer dan een soort van opgezwollen vruchtlichamen met heel veel water aan de binnenkant.
0: Ja.
1: Als er geen water is, dan drogen ze uit en droogt ook het mycelium uit.
0: Ja.
1: Dan is het klaar.
0: Dan is het klaar. Ja. Is er één paddenstoel die jij nog wel eens in het echt zou willen zien, die nog niet in je verzameling hebt?
1: Ja, dat is heel erg. Ik heb nog nooit kantarellen gezien. Die ze ook gewoon in de winkel kan kopen, maar die groeien ook gewoon in het wild in Nederland. En de valse kantarellen heb ik wel gezien.
0: Een valse kantarellen? Ja. Wat is dat dan?
1: Die lijkt erop, maar het is het niet. En die smaakt.
0: Het is incognito, is die.
1: Ja, maar echte kantarellen heb ik nog nooit gezien. En wat ik ook nog nooit heb gevonden, maar die zijn een stuk moeilijker, dat zijn truffels. En je hebt allerlei soorten truffels in Nederland, maar die zijn gewoon heel lastig te vinden. En
0: die zitten echt onder de grond, toch?
1: Ja, die zitten onder de grond.
0: Is dat ook een paddenstoel eigenlijk?
1: Is een truffel? Een paddenstoel,
0: ja. Maar terwijl die toch keihard is?
1: Hij is keihard, maar het is wel een paddenstoel.
0: En
1: je kan hem ook eten. Dus,
0: okay. Ja. Heb je nog tot slot één laatste tip? Je zei al, ga op ooghoogte lichten, kikkerhoogte. Heb je nog een tip om een paddenstoel zo mooi mogelijk op de plaat vast te leggen?
1: Ja, dat heeft te maken met, het is een beetje een technisch verhaal, maar met het diafragma. En des te groter het diafragma getal is, des te meer scherpte diepte heb je in je foto. En als je nou zeg maar een diafragma van F8 kiest en die ligt op enige afstand van de paddenstoel, dan heb je een paddenstoel die over de hele breedte scherp is. Dus kies niet voor een klein diafragma, F2.8 of zo is dergelijks. Maar kies voor eentje die wat groter qua getal is. Dus F8 is minimaal.
0: Ja.
1: Maar liefst nog wat groter.
0: Maar ja, geldt dat ook voor de mensen die met een mobiel...
1: Nee, wat die kunnen doen, en dat is eigenlijk nog veel mooier, vind ik zelf. Ik hou wel van groothoekfoto's waarbij je ziet dat een paddenstoel onderdeel is van een landschap. Dan kun je de paddenstoel best klein fotograferen. Zorg wel dat die scherp is. Maar dat je dan ook ziet waar die groeit. Want dan heb je een soort vertellende foto van een paddenstoel. Want dan vertelt de paddenstoel de foto van dit is mijn standplaats. Dit is het bos waar ik leef. Met deze bomen werk ik samen. En dan krijg je dus een verhaal in je foto. En dat vind ik persoonlijk altijd heel erg mooi.
0: Ik weet ook dat je met een mobiele telefoon ook wel een beetje iets kan spelen met scherpte, diepte.
1: Ja hoor.
0: Daar zit ergens wel een functie op.
1: Ja, die telefoons tegenwoordig zijn zo goed. Er zit altijd wel een macrostand op die je ervoor kan gebruiken. Dus dat lukt wel.
0: Nou, Luc Hoogstein, fijn dat je er weer even was om dit te vertellen. Dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan.

0: kleine Jimmy is ook alweer een volwassen vent. Hè? Boudewijn de Grote op Radio M Utrecht. Zometeen na het nieuws dan gaan wij weer een hele nieuwe ronde spelen van de Stem van M. En wat zit er in het nieuws zometeen, Lonneke?
1: Ik heb het over een overval in Amersfoort en grote problemen bij onder meer winkels van Albert Heijn.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Lonneke.
1: Goedemiddag, de politie is uitgerukt naar Amersfoort. Daar is vanmorgen een overval geweest bij een gezondheidscentrum in de Cartesiusstraat. De politie is aanwezig met veel wagens en agenten die dragen kogelwerende vesten. Op deze plek zitten onder meer een apotheek, een huisarts en fysiotherapeuten. Wat er precies is gebeurd, wordt nu onderzocht. Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn meerdere klachten gekomen over verpleeghuis Tamarinde in Utrecht. Familieleden die zien allerlei problemen.
10: Eigenlijk ging er van alles verkeerd. Van medicijnen uitreiken tot de verzorging van de voeding. Tot de medicatie. Medicijnlijsten die zijn weggescheurd, zoek geraakt. Informatie die in de dossiers bij de verkeerde mensen kwamen. Eigenlijk van alles en nog wat, maar vooral de slechte verzorging.
1: Karijn zegt de zorgen serieus te nemen. Door personeelstekort en uitval van mensen lukt het de organisatie nog niet om alles op te lossen. Je leest er meer over deze klachten in onze app. Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos kampen met problemen door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt moederbedrijf Ahold Delhaize. De sites, apps en klantenservice zijn niet bereikbaar en ook in winkels zijn er problemen, zoals verkeerde prijzen op de schappen en zelfs scankassa's die het niet doen. Verder worden boodschappen die online zijn besteld niet bezorgd. Albert Heijn zegt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers voorop staat en dat daarom een aantal systemen zijn uitgeschakeld. De droge zomer heeft waterschap de Stichtse Rijnlanden ruim 6,5 ton gekost. Het geld is onder meer uitgegeven aan noodpompen, dijkinspecties en herstel van scheuren in dijken. En hier blijft het niet bij, de kosten die kunnen oplopen doordat de pompen in het gebied nog steeds water aanvoeren. De grondwaterstanden die zijn nog laag en via de Rijn komt weinig water binnen. Ook moeten de gemalen extra onderhouden worden door langdurig gebruik. Het weer dan nog, zonnig en droog. Ongeveer 17 graden wordt het vanmiddag. Vanavond wordt het weer wat meer bewolkt.
0: Dankjewel Lonneke, tot over een half uur.
1: Tot zo.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor 169 euro.
13: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet. De pratende kasteel. Kasteel Kat.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij voordeeluitjes.nl.
14: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu

0: per kleur 30 wasbeurten voor, wat denk je? €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Godly en Cream op Radio M Utrecht. Ik zit even te twijfelen. Nee.
1: Aan tafel.
0: Nee, we doen gewoon nog één plaatje. En dan de eerste ronde van de nieuwe stem van M deze week. Champagne, het was een beetje het Nederlandse antwoord op ABBA.

0: Dit is een Nederlandse band, Champagne. Je had ook nog een Amerikaanse band, Champagne. Van de hit How About Us. Maar dat schrijf je dan weer anders. Dit schrijf je gewoon als champagne. Goedemiddag, het is tijd hoor.
1: De stem van M.
0: We bouwen de spanning weer een beetje op, hè, deze week. Wat leuke spelletje. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet raden wie we hier onder de knop hebben. De stem van een bekende Nederlander. Kort fragment, dat wel. Luister goed en als je er nu niet bij bent, dan misschien over een uur. Want dan laat ik weer een ander fragment horen van dezelfde bekende Nederlander. En je maakt dus kans op die portable radio. En die gaat er donderdag aan het einde van Aan Tafel weer uit. Nou, ik hoop dat je er klaar voor zit. Waar je ook bent, in de auto, goed luisteren of thuis. Let ook goed op de weg natuurlijk als je in de auto zit. Zet hem misschien een tikkie harder. En dan is hier de opgave.
2: Ik vind koken heel leuk.
1: De stem van M.
0: Ja, wie hoorde je daar dat zeggen? Ik vind koken heel leuk. Mail het maar door naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En zometeen hier in Aan Tafel het uitgebreide weerbericht. En dit is Treintje.

0: Dit trompetje vind ik altijd zo leuk. Treintje Oosterhuis op Radio M Utrecht. Weerbericht. Gita Spandenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Wat een ander weer dan gisteren, zeg.
1: Ja, hoeveel buien heb jij over je heen gekregen dit weekend?
0: Nou, ik vertelde net al even. Ik speelde een bandje en we zaten in een natuurhuisje in de Achterhoek in Voorde. En het kwam met bakken uit de hemel. Hier en daar was het gewoon op, ja, geloof gisteren of eergisteren nog wel een heel klein beetje een zonnetje af en toe.
1: Ja.
0: Maar dit is toch wel aardig zon overgoten.
1: Zo, ja, alle neerslaggebieden zijn weer weggeduwd. We zijn weer terug in hoge drukwerking. En ja, de lucht is momenteel te droog om daar ook wat stapelwolken in te laten ontstaan. Misschien strakjes een paar verspreide kleine stapelwolkjes. Meer is het niet, dus het is een zonnige middag. Een rustige middag met een licht zuidelijk briesje. En de temperaturen liggen nu op de meeste plekken zo rond de 14 graden. En ik denk dat we op 16 of 17 graden gaan uitkomen vanmiddag. Met dus veel zon. Je ziet dat de zonkracht natuurlijk in deze fase van het jaar wel een stuk lager is. Ik zag bij de zonkrachtmeting dat hij nu op 2 staat. Nou, de eerste voorzichtige waarschuwingen beginnen altijd bij 3. Zonkracht 3. Dus ja, in die zin is er
0: je hoeft niet te smeren, laat maar zeggen.
1: Wat zeg je?
0: Je hoeft niet te smeren.
1: Nee, je hoeft niet te smeren. En ik kan je zeggen uit mijn eigen ervaring, het zit heel lekker met je hoofd in de zon nu.
0: Oh ja, heerlijk. Ik kan me er heel eens bij voorstellen. Maar blijft dit de hele week zo, Gita?
1: Niet de hele week. Er zijn af en toe eens een paar dagen dat het niet helemaal zo lekker uit de verf komt. De dag van morgen is tamelijk bewolkt. Met af en toe een wat gespetter. Dat begint eigenlijk vannacht al. Een beetje lichte regen. Een buitje. Het stelt niet veel voor, maar het maakt de dag wel wat grijzig. Zeker omdat de zon nu zo laag boven de horizon staat. En als er ook nog veel bewolking boven je ligt. Nou, is het niet helemaal je dat. De temperaturen wel. Het wordt morgen 18 graden. En dat zijn temperaturen die we vasthouden woensdag en donderdag. Zelfs nog wat bij gaan plussen. Mogelijk wordt het donderdag 20 graden lokaal. En beide dagen, woensdag en donderdag, brengen wat wolkenvelden, maar vooral ook nog flink wat zonneschijn.
0: Ik heb gisteren de verwarming voor het eerst aangedaan.
1: Oh!
0: Ja, was wel even nodig, hoor.
1: Ja, ik heb vanochtend ook zo'n verwarmingspaal. Ja. En die heb ik ook al even aangehad. Ja.
0: Maar goed, misschien deze week weer uit.
1: Ja, zeker. De zon erin.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Gita. En wij horen jou heel graag vanavond in Utrecht. Kom thuis.
1: Ben ik er weer.
0: Okay. Doeg.

0: is.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
1: De week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag. Bij ons. Radio M Utrecht.

0: Komt er weer aan, hè? Volgende week dan is het zover. De mooiste muziek en de leukste onderwerpen dat allemaal met de jaren 60 te maken heeft. En ook de top 100 komt eraan, hè? Volgende week vrijdag. En je kunt zelf je favoriete muziek uit die lijst in de app of via Radio M Utrecht bekendmaken. Volgende week de week van de 60's. We gaan het hebben over katten. Ze laten zich maar moeilijk lezen. Het is nou niet echt een heel open boek. Gelukkig is er wel een boek uitgekomen over het gedrag van katten. Waarom is er toch altijd nog zo'n zweem van mystiek rond deze leuke dieren? Soms begrijp je ze gewoon helemaal niet. Nou, gelukkig hebben we Claudia Vinken hier zometeen in de show. Want die snapt het brein van een kat wel. Dus daar kunnen we nog eens wat van leren. Dat hoor je zometeen hier in Aan Tafel. Eet smakelijk en heel graag tot zo.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Eén uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt sprak zelf eerder van een IT-incident. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. En dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen die prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met die methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De prijs is geen echte Nobelprijs, omdat hij niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen nu niet naar Riyadh.

0: supermarkt in de wijk Le Marais brak vannacht brand uit. Het vuur was snel onder controle, maar het monumentale pand is helemaal in de as gelegd. De burgemeester van Parijs vraagt om het gebied voorlopig te mijden en de brandweer verder zijn werk te laten doen. Een tandarts in België is gisteravond twee keer met zijn auto een tandartspraktijk ingereden. De Roemeense man was ontslagen bij een praktijk in de Oost-Vlaamse plaats Stekene, meldt de VRT. Uit wraak ramde hij met zijn Porsche een glazen deur en vervolgens reed hij door de wachtkamer en vernielde hij met zijn auto glazen wanden. Daarna reed hij weer naar buiten om opnieuw de praktijk binnen te rijden. Volgens de VRT was de schade enorm. De brandweer was een paar uur bezig met opruimen. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, 1:02 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Lonneke is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag. Een overval in Amersfoort. Een gezondheidscentrum aan de Cartesiusstraat zou doelwit zijn geweest. Een helikopter cirkelt boven de wijk. En agenten die dragen zware veiligheidsvesten. De normale ingang is afgesloten. Door een cyberveiligheidsincident zijn er problemen bij winkels van onder meer Albert Heijn. De site, app en de klantenserver zijn niet bereikbaar. En in winkels doen zelfs scankassa's het niet overal. En dat betekent dus lange rijen voor die gewone kassa's. In Ameiden is een regenboogvlag van een gevel getrokken en vernield. Vanwege Paarse Vrijdag en Coming-out-dag wapperden de afgelopen dagen veel van dat soort vlaggen in de regio. En de bewoners van het huis waar dit gedaan is, die zijn erg ontdaan, zegt de burgemeester van Vijfheerenlanden. Straks om 2:30 meer daarover.
1: Dankjewel. En zometeen gaan wij praten over het boek Poespas met Claudia Vinken. Mocht je toevallig een kat hebben en je denkt, ik zou hem of haar wel wat beter willen begrijpen, dan moet je zeker even luisteren.
3: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
8: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Don was dat, featuring, zoals dat zo mooi heet, Tony Orlando. Goedemiddag, het is 8:08.
1: Aan tafel.
0: We gaan het hebben over de kat. 3 miljoen katten zijn er in Nederland, dus de kans is groot dat jij er ook eentje hebt. Nou, dan is het een interessant onderwerp. Katten laten zich vaak moeilijk lezen. Een open boek kun je ze niet echt noemen. Er hangt altijd toch wel een soort zweem van mysterie rond poezen. Maar ze zijn wel ongelooflijk populair. Kattenfilmpjes doen het heel goed op social media. Hoog tijd om het brein van de kat eens onder de loep te nemen. Dat is lang niet zo makkelijk. Aan tafel Claudia Vinken. Zij schreef samen met Lotte Stegeman het boek Poespas. Wat er omgaat in een kat. Hartelijk welkom, Claudia.
2: Ja, hallo.
0: Je bent de gedragsbioloog, mag ik dat zo zeggen?
2: Gedragsbioloog van origine.
0: Ja. En verbonden aan de Universiteit Utrecht.
2: Klopt.
0: Ja, ja. Dus je hebt je al heel lang verdiept in de kat.
2: Onder andere katten, maar ook andere diersoorten. Maar ik vind de kat wel heel erg boeiend. Onder andere dus vanwege die vele vraagstukken die er rondom hangen.
0: Ja, want wat zijn nou veel voorkomende vraagstukken die we hebben over de kat?
2: Ja, eigenlijk kunnen we ze niet zo goed aflezen als mens zijnde. Omdat ze niet heel erg duidelijk hun gedragingen tonen, hun houdingen. Je kan ze wel zien, maar we begrijpen ze vaak niet. Stresssignalen van katten en dat soort dingen vangen we niet goed op. En dat geldt ook voor pijnsignalen. En dat is best wel heel sneu voor de kat natuurlijk. En dat wij dat allemaal niet zo goed begrijpen. Dus dat is ook wel een beetje een aanleiding voor van, we gaan toch dit boek een keer schrijven. En we proberen een heleboel vraagstukken toch een keertje wat beter uit te leggen.
0: Ja, jij bent gedragsbioloog. En je bent het eigenlijk geworden door je eigen kat, Miro.
2: Ja, klopt.
0: Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, eigenlijk heette de kat eerst Mira. En dat is een beetje een raar verhaal, moet ik zeggen. Ja, maar het staat wel helemaal beschreven in het boek. Dat was onze eerste kat. En we gingen op zoek in de advertenties van de krant. Toen de tijd. Er stonden allerlei van katten te koop. En hier vonden we gratis op te halen kittens. Dus wij erop af. Mijn vader hadden we uiteindelijk overtuigd. Die was niet zo dol op katten. Die had liever een hond. Maar mijn moeder en ik die hadden mijn vader overtuigd. Dus we gingen daar naartoe. En dan vonden we ergens in een flatje, heel hoog, bij een oud echtpaar, vonden wij een kitten. Helemaal alleen. Moeder was er niet meer bij. Blauwe oogjes, dus moet eigenlijk best wel heel jong geweest zijn. En wij wilden een poes hebben. Dus die oude man die die kitten weg wilde geven, die zat een beetje te friemelen zo tussen de beentjes van de kitten. En hij zei, ja hoor, het is een poes. Dus, wij van, nou, poes. Dus meegenomen. Alleen een paar weken later, toen begonnen de balletjes zich aan weerszijden te vormen. Dus we hadden de kat eerst Mira genoemd. Maar toen de balletjes kwamen, toen noemden we
0: Miro.
2: De kat Miro.
0: Oh, wat grappig zeg. Maar is Miro er nog of niet?
2: Nee, Miro is er niet meer. Hij is wel 19 jaar geworden.
0: Wat worden katten gemiddeld?
2: Nou, 19 jaar is wel oud hoor. Maar zie je tegenwoordig wel steeds vaker. Goede voeding natuurlijk, goede medische zorg. Die we hebben in Nederland natuurlijk voor onze huisdieren. Maar toen de tijd voor een kat, want hij had namelijk stress-geïnduceerde blaasontstekingen, zoals we dat noemen. Vroeger hadden we die verbanden en zo allemaal nog niet gelegd, dat je van de stress-blaasontsteking kan krijgen, maar dat had hij. Is 19 jaar, dus best wel oud.
0: Ja, ja. Het boek is opgebouwd uit verschillende delen. Persoonlijke anekdotes, kennis van middeleeuwse onderzoekers, paleontologen. Kun je daar iets over vertellen? Bijvoorbeeld een persoonlijke anekdote. Nou, die heb je eigenlijk net verteld, een persoonlijke anekdote. Ja. Wat kun je er nog meer over vertellen?
2: Nou, we wilden eigenlijk, zullen we zeggen, met allemaal mooie verhalen van verschillende wetenschappers, van dierenartsen, maar ook onderzoekers, taalkundigen, rondom uitspraken met katten en spreekwoorden met katten. Willen we de kat op verschillende manieren belichten. En dan die persoonlijke anekdotes hier en daar, met de verhalen erbij, moet eigenlijk in zijn totaliteit, als je dat allemaal gelezen hebt, een soort, een palet geven van verschillende persoontjes van katten. En zodat je echt het gevoel krijgt van, heb ik een heel klein beetje het idee wat katten kunnen zijn. Maar ook echt dat het persoontjes kunnen zijn.
0: Maar wat zou je tegen onze luisteraars willen zeggen? Want ik weet dat er heel veel luisteraars zijn met een kat. En misschien kun je je kat heel goed doorgronden, maar soms ook helemaal niet. Wat zou je daaraan kunnen doen?
2: Ja, eigenlijk mijn boodschap zou zijn, kijk nog eens een keertje beter naar je eigen kat. En ik heb heel speciaal, in dat boek heb ik achterin, heb ik ook een lijstje gemaakt We noemen dat een gedragsobservatielijst. Ethogram noemen ze dat in de gedragsbiologie. En daar heb ik eigenlijk allemaal gedragingen beschreven. Ook stress bij katten en dat soort dingen. En als katten ontspannen zijn, als ze willen spelen, sociaal gedrag. Dus dat is eigenlijk al een hulpmiddel om een beetje beter naar je kat te kijken. Om te zien of de kat gestrest is, of die pijn heeft en dat soort dingen. Dus dat zou ik, ja, zou maar zeggen, als eerste boodschap willen geven aan eigenaren met een kat. Ja. Kijk eens, ja, nog eens een keertje beter naar de kat en vraag je af, wat is dat? En dan niet gelijk denken vanuit de mens beredenerend van, oh, dat zal dit en dat wel zijn. Maar eens een beetje in het kattenlijf kruipen. Dus vanuit de biologie van de kat, wat voor betekenis.
0: Maar dat is allemaal nog vrij abstract. Hoe kun je bijvoorbeeld zien hoe een kat pijn heeft?
2: Dat kan je eigenlijk alleen maar zien als je je kat door en door kent. Want dan zie je namelijk gedragsveranderingen. En verder is een kat niet zo heel duidelijk in het laten zien van pijn. En dat heeft te maken ook, sowieso, wilde dieren die zijn niet zo goed in het pijn laten zien. Maar als je alleen leeft, heeft het ook helemaal totaal geen zin om pijn te laten zien. Want er is echt helemaal niemand die je kan helpen. En een kat is van origine, is dat een solitaire jager, noemen we dat. Ja. Dus ja, je leeft in je uppie. Er zijn geen andere katten in de buurt, in dat territorium waarin jij leeft. Dus ja, hulp verwachten, dat hoeft sowieso al niet. Dus ja, je hoeft je pijn niet echt te tonen. En als je je pijn wel toont en een ander roofdier zou je zien, dan ben je natuurlijk te zwakkeling. Ja. Dus ja, er wordt eigenlijk in de natuur weinig in geïnvesteerd. Dus je moet echt wel heel goed kijken en je kat door en door kennen. En wil je zien dat er gedragsveranderingen zijn en dat de pijn getoond wordt.
0: Maar hoe leer je je kat beter kennen? Want hij is er toch gewoon? En je aanschouwt hem en je bent lief voor hem of haar. Maar een mens kun je leren kennen doordat je met elkaar een goed gesprek aan hebt. Maar hoe leer je je kat kennen?
2: Ja, gewoon kijken. Kijken. Gewoon kijken wat de kat doet, wat voor gewoontes die heeft. En heel vaak als katteneigenaren naar de kliniek komen, want wij hebben bij de faculteit diergeneeskunde hebben wij ook klinieken met ook katten met gedragsproblemen, katten die pijn hebben. Dan hoor je een eigenaar altijd zeggen van, nou ja, mijn kat is niet meer de kat zoals ik hem ken. Of hij doet anders dan hij normaal doet. Dus eigenlijk hebben eigenaren heel veel en vaak toch wel een bepaalde standaard. Mm-hmm. En vanuit die standaard, en als die kat dat niet meer doet,
0: dan is er iets aan de hand.
2: Ja, dan is er iets aan de hand. Dan komen eigenaren ook wel naar dierenartsen toe en zo, of naar kattengedragstherapeuten om te vragen, wat is er nou aan de hand? Ja. Ze weten dan nog niet dat ze bijvoorbeeld pijn zien.
0: Kan een dierenarts dat makkelijk zien?
2: Ook lastig. Ja, en daar heb je toch wel de eigenaar voor nodig. En dan kan een dierenarts natuurlijk wel vervolgens onderzoeken doen en zo, om te kijken of er medische dingen zijn waar meer aandacht aan besteed wordt. Maar dat kost best wel wat moeite.
0: Ja. Nee, je hoort ook wel eens zelf een voorbeeld van een kat die altijd heel lief is en lekker bij je komt. En opeens haalt hij uit, zonder reden.
2: Ja,
0: hoe kom je daar dan achter wat dat zou kunnen zijn?
2: Ja, dat zou dus wel pijn kunnen zijn. Zeker als jij de kat nadert. Dus de kat die neemt niet het initiatief om naar jou te komen, maar als jij de kat nadert en je wil hem aanraken, en vaak aanrakingsgevoeligheid die ineens oppopt, en vaak wel medische problemen, en dat kan inderdaad door pijn komen.
0: Ja, we hebben de neiging om katten menselijke trekjes toe te eigenen. Waarom doen we dat eigenlijk? En is dat goed voor een kat?
2: Ja, eigenlijk kunnen we niet anders. Zijn onze menselijke beperkingen. Zijn ook best wel zelfs wetenschappelijke onderzoeken geweest en zo. En waar we heel erg uitgaan vanuit wat wij zelf kunnen verzinnen aan wetenschappelijke opbouw. Designs die we maken om dingen te onderzoeken. En dan komen we er uiteindelijk achter van, dat is nou niet des kats. Een goed voorbeeld is spiegelherkenningstest die er ook in beschreven is heel erg op de ogen ingesteld.
0: Wat is dat precies, die test?
2: Ja, dat is een test die in beginsel bij apen gedaan is. En dan wordt er een stip, wordt er als een aap slaapt of onder narcose is, wordt er op het hoofd aangebracht en dan wordt zo'n dier wordt voor de spiegel gezet. En dan zal je een aap, zal je heel snel, zal je dus de vinger op
0: de stip
2: zien leggen. Dat is later met dolfijnen gedaan. En dat geeft iets aan. ja, dat we hier te maken hebben met dieren die goed kunnen nadenken, hoog cognitief vermogen. Dat hebben ze met de kat gedaan, maar de kat die herkent zichzelf helemaal niet in de spiegel. En ook niet met die stip en zo, ja, daar kijkt hij verder helemaal niet naar. Dus conclusie, domme kat.
0: Ja.
2: Die kan zich niet goed inleven en zo.
0: Maar dat weerspreek jij?
2: Dat weerspreek ik, ja. Want dit soort dingen zijn uiteindelijk herhaald met geurtjes. En dan kan de kat zichzelf prima herkennen.
0: Ja.
2: En dat heeft te maken dat wij dan denken van ja, wij zijn visueel ingesteld, dus op de ogen en op zicht. Dus wij denken dat katten dat dan ook hebben, maar katten zijn veel meer van de luchtjes waarmee ze communiceren. Ja, en dan moet je dit soort experimenten dus gewoon doen met luchtjes. En dan kan een kat zichzelf prima herkennen en een andere kat kan die ook onderscheiden. Dus ja, je moet veel met lucht werken.
0: Oké. We gaan het zo meteen even hebben over social media. Ja, ik word altijd heel erg vrolijk van die kattenfilmpjes. Hoor je zo meteen.

0: mooie warme stem. Olita Adams op Radio M Utrecht. Ik heb aan tafel Claudia Vinken. Samen met Lotte Steegman schreven zij het boek Poespas, wat er omgaat in een kat. Wat is eigenlijk jullie rolverdeling, Claudia?
1: Lotte is kinderboekschrijfster van origine en ook wetenschapsjournaliste. We hebben elkaar 10 jaar geleden ongeveer ontmoet, omdat ik haar vaak adviseerde over haar kinderboeken die altijd over dieren gaan en over diergedrag en dieremoties. Mm-hmm. Ik werd gevraagd om een boek te schrijven, de Querido. En toen had ik zoiets van, dat ga ik niet alleen doen. Dus toen heb ik Lotte gecontact en ik zeg, Lotte, ik ga dit alleen maar doen als jij meedoet.
0: En dat is ook gebeurd.
1: Ja.
0: Het ligt hier inderdaad. Claudia, wij kunnen ons allemaal vergapen als je bij mij, als ik niet kan slapen, ga kattenfilmpjes kijken. Ik word er heel erg vrolijk van. Ze zijn vaak zo grappig. Maar er zijn ook filmpjes die eigenlijk niet zo grappig zijn. Die lijken grappig, maar de vraag is, zijn ze nou grappig? Dat is het verhaal van die komkommer. Dus een kat gaat eten en in die tussentijd legt iemand een komkommer achter de kat. En die kat die kijkt om, die schrikt zich helemaal gek. Want die komkommer die lag er net nog niet.
1: Ja,
0: hoe zit dat? Waarom schrikt die kat daar zo van?
1: Nou, omdat hij eigenlijk, zullen we zeggen, net binnen was gekomen. En alles gecheckt had in de keuken. En de keuken noemen wij het kernterritorium. En een kernterritorium voor een solitair jager, zoals de kat is, moet eigenlijk helemaal veilig zijn. En anders dan ga je niet eten, ga je daar ook niet slapen. Dus ja, de kat die komt binnen in de keuken, heeft alles gecheckt. Is het hier veilig? Ja, check, check. Ja, oké. Okay. En dan kan ik gaan eten. En als je dan achter de kat een komkommer legt, ja, dan schrikt de kat zichzelf echt een hoedje als hij zich omkeert. Want hij had net immers alles gecheckt. Dus het klopt niet.
0: Maar het ligt niet aan de komkommer. Het kan ook een aubergine zijn.
1: Een aubergine zijn. Het is het gewoon een nieuwe object.
0: Maar zo'n komkommer lijkt ook misschien een beetje op een slang. Is dat nog?
1: Ja, daar zijn er wel theorieën over. En bij apen weten we dat er vanuit intuïtie, dat er wel een soort natuurlijke angst is bij apen. Maar dat is nog nooit aangetoond bij katten.
0: Ja.
1: Wil niet uitgesloten zijn natuurlijk dat een langwerpig voorwerp misschien inderdaad wel wat angstiger is. Maar die onderzoeken zijn nog nooit gedaan. Zijn wel bij apen gekend.
0: Ja, inderdaad. En we hadden het net tijdens de plaat er even over. Een hond kun je makkelijk iets aanleren. Maar het is ook meer een roedeldier. Een kat is eigenlijk moeilijk iets aan te leren omdat het een solitair dier is.
1: Ja, het gaat wat lastiger. Ik wil niet zeggen dat je katten niet kan trainen. Want dat kan je wel. Je moet alleen ietsje meer geduld hebben. En je moet mee in de motivatie van de kat. He, dus waar een hond eigenlijk altijd mee in onze motivatie gaat. En als we zeggen, kom op, we gaan lekker uit, hup, dan springt de hond al op. Dus die schikt zich eigenlijk als sociaal dier naar onze sociale verlangens en de dingen die wij doen. De kat is wat dat betreft wat zelfstandiger. Besluit zelf wanneer die dingen doet. En als die gemotiveerd is, dan kan je hem best wel wat leren. Maar als jij net komt op een moment dat hij niet gemotiveerd is om iets te doen en met jou iets leuks te gaan doen met een voertje en zo. Ja, dan wacht de kat gewoon af en heeft hij zoiets van, doe het zelf maar. Dus ja, het kan wel. En een kat kan prima leren en je kan ze best wel trainen, maar je moet echt precies op het juiste moment zijn met je dingetjes. Ja. Wanneer de kat het wil.
0: Grappig hoor. Voor wie is dit boek bedoeld, vind jij? Poespas.
1: Ja, eigenlijk voor alle belangstellenden. We hebben eigenlijk ook gezegd voor kattenliefhebbers en zelfs voor kattenhaters. En ik denk zelfs als de kattenhaters dit boek gelezen hebben, denk ik en hoop ik dat ze daarna katten niet meer haten. Omdat ze dan, zo maar zeggen, toch dat bijzondere dier zien met al die vaardigheden. Prachtig iedere keer weer. En ook wonderbaarlijk dier. Wat zo dicht bij ons leeft.
0: Ja, je zegt het een beetje, niet met mijn venijn, maar je hebt ook hondenhaters. Is dat dan anders dan bij een kattenhater?
1: Ja, hondenhaters en kattenhaters zullen er natuurlijk altijd wel zijn. Of haters is misschien een beetje een groot woord. Alhoewel, de kat heeft wel een beetje venijnige, een beetje toxische geschiedenis in ieder geval West-Europa met het katholicisme.
0: Want?
1: Omdat in die periode, in de middeleeuwen, met de
0: exercitie? Nee, ook niet. Maakt niet uit. Andere woorden. We slaan hem over.
1: Ja, met de heksenjachten en dat soort dingen. Wordt de kat geïdentificeerd met de heksen? Met name de zwarte kat is redelijk gehaat. Wordt eigenlijk samen met de heksen op de brandstapel gebracht.
0: Ja.
1: Daar zit een niet zo hele goede associatie.
0: En als je het naar het hier doet, dan is het de buurman die klaagt van hij poept in mijn tuin.
1: Ja, dat is ook, dat kom je ook regelmatig tegen. En dat heeft te maken dat de kat zijn behoefte wel in jouw tuin begraaft. Want dat is zijn kernterritorium. En daarbuiten, daar probeert hij te markeren. En dan worden de drollen die worden boven de grond neergelegd aan de randen van het territorium.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan poep je inderdaad in de tuin bij de buren. Dat klopt.
0: Ja, het boek ligt in de winkel?
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Lotte Stegeman schreef het samen met Claudia Vinken. Poespas, wat er omgaat in een kat. Met een hele lieve... Wat is dit voor ras op de voorkant?
1: Ja, het is gewoon een kort haar.
0: Met een heel lief koppie, mooie groene ogen. Nou, dankjewel Claudia. Ik vond het leuk om je in de uitzending te hebben. Dankjewel daarvoor.

0: and your pussycat eyes. You and your pussycat. No.
1: Tom Jones, Radio M Utrecht. Het nieuws komt eraan met jou, Lonneke. Wat zit er allemaal in?
2: In Amersfoort heeft iemand in een gezondheidscentrum gedreigd met een wapen. En lange rijen bij de kassa's van Albert Heijn. Waarom dat is, hoor je zo meteen.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
10: Nu bij Dirk, B-celkuip. Diverse varianten, 1,89.
11: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
1: Goedemiddag, 2:30 geweest, hoogste tijd voor het nieuws. Met jou, Lonneke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, we beginnen met een incident in Amersfoort. Daar is een overval gemeld in de Cartesiusstraat. De politie is met meerdere eenheden aanwezig bij gezondheidscentrum Cartesius in het Leusderkwartier. Iemand heeft daar gedreigd met een wapen. De dader is gevlucht en wordt nog gezocht. Onze verslaggever Caroline Gijsman is ook in Amersfoort.
12: Er cirkelt een politiehelikopter boven de wijk. Daarnaast is een straatnet afgezet. En er verschijnen ook speciale eenheden van de politie die zich nu klaarmaken en hun kleding aantrekken. Er was al veel politie in de wijk. En sommige van hen hebben ook veiligheidsvesten aan.
2: In het gezondheidscentrum zitten onder meer een apotheek, huisarts en fysiotherapeuten. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos kampen met problemen door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt moederbedrijf Ahold Delhaize. De sites, apps en klantenservice zijn niet bereikbaar en ook online boodschappen worden niet bezorgd. In de winkel zijn er ook problemen, zoals verkeerde prijzen op de schappen en zelfs scankassa's die het niet doen. En dat betekent lange rijen bij de gewone kassa's. En foto's daarvan kun je vinden in onze app. Zo'n 2000 huizen in delen van Amersfoort kunnen voorlopig niet worden aangesloten op het stroomnet. Het gaat om nieuwe huizen in De Hoef, Kattenbroek en Vathorst. Vorige week werd bekend dat netbeheerder Stedin voor zo'n 80.000 nieuwbouwhuizen ruimte heeft op het net, maar niet voor 3700 woningen. 2000 daarvan staan in Amersfoort op de planning. Een onderstation dat verantwoordelijk is voor stroomvoorziening in het noorden en westen van de stad is er nog niet. En dat staat er pas in 2030. In Ameide is een regenboogvlag van een gevel getrokken en vernield. De bewoners zijn erg ontdaan, zegt burgemeester Freulich van Vijfheerenlanden, waar Ameide onder valt. Het is volgens hem niet zomaar vernieling. Het staat voor het niet accepteren van mensen met een andere geaardheid. Vanwege Paarse Vrijdag en Coming Out Dag wapperden de afgelopen dagen op veel plekken in onze regio regenboogvlaggen. Weer nog zonnig en droog. Ongeveer 17 graden wordt het vanmiddag. En vanavond wordt het wat meer bewolkt.
1: Dankjewel, Lonneke. Verkeersinformatie gemeld door de ANWB met een korte vertraging. Die staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest 5 minuten vertraging. Muziek is onderweg van de Stylistics.
13: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
7: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
14: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
16: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
18: Ontdek Kasteel De Haar met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: kopgestem. Kopstem. De Stylistics. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Ik mag het boek gaan weggeven. Ik had net Claudia Vinken, de gedragsbioloog, hier aan tafel om te praten over katten. Ze schreef het boek Poespas, wat er omgaat in een kat. Nou, ik heb hier een gesigneerd exemplaar. Die kan van jou zijn. Stuur maar even een mail naar aantafel@rtvutrecht.nl. En even onderbouwen waarom jij vindt dat je dat boek zou willen hebben. Dus stuur een mailtje naar aantafel@rtvutrecht.nl. En misschien wil jij dat boek dan wel, Poespas, wat er omgaat in een kat. Zometeen de tweede ronde van de Stem van M.

0: gaat heel goed hoor. Wat zei je nou? Nummer 6 staat die geloof ik. Ja, heel goed. Ella Langley, Choosing Texas. En over countrymuziek gesproken. Onze eigen Melanie Ryan. Ja, moet je dat eigenlijk nog zeggen? Onze eigen Melanie Ryan is natuurlijk gewoon helemaal van zichzelf. Maar wij draaien haar wel heel graag op Radio M Utrecht. Kreeg een appje van haar, of een mailtje eigenlijk op de redactie, dat er een nieuwe single aankomt. Bandwagon. Nou, dat is ook een fantastisch nummer. Dus ik hoop hem eerdaags aan jou te kunnen laten horen.
1: De stem van M.
0: Ja, deze week weer een bekende Nederlander. En wij hopen natuurlijk dat je weet wie dat is. En als dat zo is, maar je mag altijd een gokje wagen, stuur dan een mail naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan gaan wij eens kijken wie wij donderdag uit de winnaars trekken. En die wint dan de mooie portable radio. Kort fragment weer hoor. Ja, dat heb je wel eens. Zet hem maar lekker hard. En dan is dit de opgave.
2: Er is niks ontspannender dan een ui snijden.
1: De stem van M.
0: Wie vindt dat nou zo ontspannen, een ui snijden? Nou, ik in ieder geval niet, hij wel. Stem van M, @rtvutrecht.nl.

0: 2. We gaan eventjes naar de dagvraag. Te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En natuurlijk op de app van RTV Utrecht. Ben jij orgaandonor of doe je dat liever niet? Het is namelijk de week van het donorgesprek. Dus een week om stil te staan bij orgaan- en weefseldonatie. We zijn benieuwd naar jouw verhaal. Anneke die zegt, dat is een bijzonder verhaal. In 1972 was ik zwanger en door veel te hoge bloeddruk dreigden mijn nieren beschadigd te worden. Gelukkig liep dat goed af, maar vanaf dat moment hadden mijn man en ik al een codicil. Dat was toen handgeschreven. En toen mijn man in 1990 aan een hersentumor overleed, konden zijn organen niet gebruikt worden, maar wel weefsels. Het ging om hartkleppen, hoornvliezen, huid en botten. En 3 maanden na zijn overlijden kregen we van de hart-long-unit van het AZU een brief met dank dat we leven na leven mogelijk hadden gemaakt. Nou, dankjewel Anneke, dat is natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Marieke die zegt zeker wel, voor zover ze nog niets aan me hebben, of iets aan me hebben, ik ben 72, mogen ze het gebruiken? Ik denk maar zo, als ik iets nodig had gehad van iemand anders, dan was ik blij geweest met een donor. Ja. Filip zegt, ik heb er nog niet bij stilgestaan, maar ik denk op het einde van mijn leven toestemming te geven om behoeftige mensen te helpen. Je bent automatisch donor, hè, tenzij je zegt van ik wil dat niet. En Tineke die zegt, ik heb me al lang geleden aangemeld als donor. Behalve mijn hart, want dat is van mezelf, vind ik. Henny die zegt, ik ben helaas geen donor. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Nou, we zijn benieuwd. Aart gaat er vanavond ook nog eventjes over doorpraten. Dus laat dit achter als je wil op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of via de app van RTV Utrecht.
1: Ik ben Connie, goedemiddag.
0: Hi.
1: Ik zie hier een mooi boek, Poespas.
0: Ja.
1: Met die leuke kat hier op de kaft.
0: Ja, inderdaad.
1: Vraag ik me ineens of zouden katten ook donor kunnen zijn?
0: Dat is een hele goede vraag. Toch? Ja, inderdaad. Ik zou het eigenlijk niet weten, maar het is wel een goede vraag. Dus, soms een keertje aan Martijntje
1: of een precies, dat moet je een keer doen. Ja. Daar moest ik ineens aan denken of dieren dat ook kunnen doen. Nou, had jij dus die katten. Ik heb Cat Stevens zometeen.
0: Nou, ja, zeg.
1: Luister eens even. Matthew & Son gaan we straks helemaal draaien. De Beatles heb ik weer zoals altijd klaarstaan. En in de jukebox 2 liedjes door anderen gezongen. Maar die eigenlijk ook van Lennon en McCartney zijn. En ik heb ook weer een krant van toen waar we doorheen bladeren. 12 oktober, ergens in de jaren 60. En dan vooral het goede nieuws wat ik daar uithaal. Onder meer over forellen in de Vinkeveense plassen. En over de Beatles gesproken. Ik lees ook dat ze gelukkig bijeen zullen blijven. Want er waren wat geruchten dat ze uit elkaar zouden gaan. Goed nieuws dus vooral. En nog andere zaken die ik meeneem. Zometeen na 2.
0: Heerlijk. Lekker luisteren naar Edwin. Fijne middag en plezier zometeen in de 60's.

0: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Erik van der Meer, wat moet je hierover zeggen?
2: Dat het bedroevend was vandaag.
3: Dan is het wel nog lekker dat hij uiteindelijk komt. En wat ik zeg, dat we eerder kunnen lachen met z'n.
4: De ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist.
5: De weg naar boven is ingezet.
1: Ja. Dankjewel voor nu. Dit was Matchtalk.
5: Dat is wel een opluchting, absoluut.
0: Ja. Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
13: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
12: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
16: Radio M Utrecht. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkewich benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand

0: vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit. Wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
4: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: En welkom in onze supermarkt van de 60s, Dusty Springfield. En ik zou ook Summer Is Over wel weer kunnen draaien. Maar we hebben nog wat nazomer deze week, dus die komt later wel. Vandaag dan deze Little by Little.
1: Studio 60s.
0: En nog maar 5 nachtjes slapen en dan wordt dit station weer omgetoverd. Helemaal tot de jaren 60. Het hele jaar door hebben we dit uurtje tussen 2 en 3. Volgende week is dat uiteraard niet anders. Met dan ook speciale muziek uit deze tijd. Waaronder ook bijzondere opnames van de Beatles. En die zijn er uiteraard vandaag ook weer gewoon bij. En ik draai er eentje van hun eerste LP vanmiddag. Please, Please Me. En ook straks in onze jukebox 2 Beatles hits. Die zijn uitgevoerd door anderen waar je uit mag kiezen. En ook de Fortunes zijn van de partij. This golden ring's gonna buy me a place. This golden ring. En ook de Golden Earrings. Dus het zijn allemaal weer gouden hits. Ik ben Edwin, nostalgie. Tot een uur of 3. Welkom.

Uiteraard met Shadows. Die muzikaal begeleiden. Het werd geschreven ook door Bruce Wells van The Shadows. En Please Don't Tease werd opgenomen in de Abbey Road Studios. Je weet wel, toen nog niet echt voor de Beatles. Want we hebben het hier over 1960. Maar in de krant van vandaag zijn ze wel al druk bezig. Ik heb hier die van 12 oktober 1966. Een dikke zaterdagkrant dus van het Utrecht Nieuwsblad. Met zometeen ook nog een berichtje over de Beatles. Maar eerst even dit op de voorpagina wat ik tegenkwam. Ik zie hier een foto van Ed van Tijn. Hij is sinds kort demissionair minister van Economische Zaken. En dokter Anders J. Den Uyl met sigaar. En er wordt koortsachtig overleg gepleegd over de motie Smeltzer. Die vooral gericht is tegen het kabinet Kals. En dan hier ook een foto van een dansavond gisteren in het gebouw van de kunsten en wetenschappen in Utrecht. De finale van AVRO's Danstest 1966 werd daar gehouden voor de provincie Utrecht. En de winnaar, dat wordt het paar GM van Ieperen, junior en mevrouw P. Botterweg dus. Bij deze van harte gefeliciteerd. Duiken we even de diepte in forellen in de Vinkeveense plassen. Met het uitzetten van 3330 regenboogforellen is gisteren een begin gemaakt met de invoering van deze vissoort, die behalve in Zuid-Limburg vrijwel geheel uit ons land was verdwenen. En dit is gebeurd in opdracht van de Weesper Hengelaarsbond in samenwerking met de Amsterdamse Vereniging. En ze komen trouwens uit Denemarken, die vissen. En shownieuws, ik zei het al even, de Beatles, ze blijven bijeen, gelukkig voor de fans. John Lennon heeft het zelf gezegd dat ze niet uit elkaar gaan. We gaan door met songs op de plaat zetten, verklaarde de 26-jarige zanger, gitarist en tekstschrijver van het befaamde kwartet, zoals het hier staat. De geruchten die komen vooral omdat er steeds meer activiteiten zijn buiten de groep. En in de agenda nog even voor dit weekend. Vanavond in de Werfkelder aan de Oude Gracht 301 om 20:30 het cabaret De Muzeval onder leiding van Henny Olie-Muller. Dat mag je eigenlijk niet missen. Daar waren even wat korte berichtjes van vandaag, 60 jaar geleden dus, te lezen in de krant. En dit is op dat moment de topper. Hier zijn Sonny en Cher. Een grote hit werd het, Little Man.

0: Rainbow Valley. Nou, we hebben dit weekend niet zo mooi weer gehad, maar wel prachtige lucht. Af en toe hebben we die regenboog zeker ook kunnen aanschouwen. Love Affair hadden we hier.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En we gaan door weer naar Liverpool. Volgende week tijdens de Week van de 60's, dan draai ik bijzondere opnames van de Beatles. Vandaag zijn we helemaal aan het begin van hun carrière. Van hun eerste album, Please, Please Me. Geschreven door Paul McCartney en John Lennon. Het heette aanvankelijk 17. Paul McCartney bedacht het nummer toen hij in de auto reed na een concert van de Beatles in Southport. De baslijn die je hoort lijkt een beetje op die van Chuck Berry, I'm Talking About You. Het werd opgenomen in februari 1963 in de EMI Studios. Abbey Road is dat, in Londen. En Paul McCartney die begint met aftellen. 1, 2,

0: Hopelijk een beetje muziek in jouw straatje vandaag. Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street. En zometeen hebben we deze van Shirley Bassey. Hey, Big Spender. In het tweede half uurtje. Hey, Big Spender. Van Studio 60. We gaan eerst naar het regio nieuws met Eva. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We hebben zo een update over de overval in een gezondheidscentrum in Amersfoort vanmorgen. En Baarn, daar worden paddenstoelenplukkers beboet.
0: Ja, want het is herfst, hè?
1: Ja, dus hier is zeker. Dan zijn ze er weer.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Het regio nieuws van 14:30 met Eva de Boer.
1: Ja, goedemiddag. We hebben het laatste nieuws over de overval in Amersfoort vanmorgen. De man die vanmorgen iemand met een wapen bedreigde is nog voortvluchtig. Het incident gebeurde rond 11:15 vanmorgen in een gezondheidscentrum aan de Cartesiusstraat in Amersfoort. Niemand raakte daarbij gewond. Er cirkelde vandaag langdurig een helikopter boven Amersfoort-Zuid. En een speciale eenheid ging aan het begin van de middag een appartementencomplex binnen. Maar er werd niemand aangehouden. De politie heeft een burgernetmelding verstuurd. Gezocht wordt naar een magere, kale man met een rossig baardje en een beige joggingpak. De politie waarschuwt om de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen als je hem ziet. De 52-jarige man die verdacht wordt van het mishandelen en vasthouden van een vrouw in zijn woning in Zeist wordt momenteel onderzocht in het Pieterbaancentrum. Volgens het Openbaar Ministerie werd de vrouw ook verkracht. Deze 38-jarige vrouw werd in maart vastgehouden door de man en pas na een week werd ze vrijgelaten. Ze werd langs de A12 bij Maarsbergen uit een auto gegooid. Hoe de twee elkaar kenden is nog altijd niet duidelijk. In januari dan gaat de zaak verder en dan wordt ook het psychiatrische rapport over de man besproken. Utrecht onderzoekt of woningverhuurders die de regels overtreden harder moeten worden aangepakt. Vorig jaar gaf de gemeente maar 6 waarschuwingen en 1 boete. Huurders zijn volgens de gemeente bang om misstanden te melden, omdat ze vrezen hun huis kwijt te raken. De gemeenteraad wil een strengere aanpak. Niet eerst waarschuwen, maar meteen een boete geven. En hoe groot de verleiding ook is om paddenstoelen in het wild te plukken, doe het niet. Dat is de boodschap van de gemeente Baarn. Gisteren werd daar een actie gehouden om het plukverbod te handhaven. 1 plukker werd betrapt met 2 kilo paddenstoelen. Die mocht hij inleveren en hij kreeg daar een boete voor. Baarn waarschuwt wandelaars om op de paden te blijven om dieren en planten te beschermen en om van die paddenstoelen af te blijven. Die zijn namelijk belangrijk voor het ecosysteem, onder meer als voedsel voor dieren. Het weer, het is zonnig en droog vanmiddag bij ongeveer 17 graden.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
12: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
13: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
12: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Studio 60's met Edwin Meerman.

Uit de musical Sweet Charity. Shirley Bassey was dat en Big Spender. En vanaf zaterdag hebben we dus de hele week van de 60's met tussen 2 en 3 in dit uurtje vooral veel krentjes uit de pop. Der pop van de jaren 60 en ook bijzondere Beatle-hits die ik volgende week laat horen. En vandaag in onze jukebox dan twee in de recycling, dus overgebakken, maar wel bedacht door de Beatles. En ook in deze uitvoeringen waren het hits. Dit is keuze 1, de Overlanders. Zij namen het ook bij Michel van de LP Rubber Soul, die onlangs weer helemaal in het nieuw gestoken is. Onthoud deze even, hebben we dit als nummer 2.

En heb je ze herkend? De jongens van de Marmalade die dit dus ook opnamen. Obladi, Oblada. Welke vind je het leukste dus? Niet echt van de Beatles, maar wel succesvol. Michel van de Overlanders of Obladi, Oblada. Van de Marmalade, laat het maar even horen in onze app. 1 of 2 is genoeg hoor. Of mail naar studio@rtvutrecht.nl.

lied over onvoorwaardelijke liefde. You All I Need To Get By, Marvin Gaye en Tammy Terrell. Het werd geschreven en geproduceerd door Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Solid as a Rock. En zij verzorgde ook de achtergrondstemmen die je hoorde op deze plaat. Studio 60's, van This Golden Ring tot Golden Earrings. Die had ik ook beloofd. En nou, daar zijn ze hoor, met

0: week van de 60s.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
1: De week van de 60s mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag. Bij ons, Radio M Utrecht.

Cat Stevens. Matthew & Son was dat, hij schreef het zelf. Uit zijn begintijd nog als zanger. Nou, we gaan naar de uitslag van onze jukeboxkeuzes van vandaag. Volgende week hebben we dus tijdens de Week van de 60's allemaal bijzondere Beatle-plaatjes. En vandaag hebben we de twee die door anderen zijn opgenomen, maar wel bedacht. Vooral door Lennon en McCartney. Michel van de Overlanders en Obladi Oblada hadden we ook van de Marmalade. Dankjewel voor het reageren. Onder meer Jan Slotboom, met een mooie foto er weer bij. En ik zie ook een blauwe lucht bij jou. Vanuit Oosterhout, overigens hier ook in Utrecht. Nonno, ook dankjewel voor jouw stem zojuist. Wilma, die zegt nog, onze zoon, die heet Michel. Ja, dat kan ook. Een jongen en een meisje kunnen dat uiteraard zijn. Sylvia, dank je. Jana, ook nog even gereageerd. En iedereen die heeft meegedaan. En Martin, niet te vergeten. Patwijk, nou, dit is hem geworden. Het scheelde niet zoveel hoor, maar net even iets meer favoriet. Keuze 1 dus, The Overlanders.

Cat Stevens is er net vandoor. En meteen kwamen daar de Yardbirds aangevlogen. Dat bijt elkaar niet hoor in Studio 60's. En For Your Love was dat. En de Turtles ook nog zometeen onderweg. Maar eerst even kippenvel met de Bee Gees en Words.

Studio 16 is een programma van weinig woorden, maar wel met mooie muziek. De Bee Gees zijn ook niet onregelmatig van de partij. Uit hun jonge jaren vooral nog. En ook volgende week tijdens de Week van de 60's zullen ze vaak in deze setting terug horen. Nog eentje als toegift, ons slotakkoord vandaag verzorgd door de Turtles.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend. Daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is nog onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Met de toespraak wil de NAVO Rusland afschrikken, al werd het land niet bij naam genoemd. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol, zegt ze. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
10: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
11: De

0: kasteeldehaar.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
2: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
1: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeelhaartjes.nl.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

En een fruitig begin vandaag, halverwege de middag, Bananarama. Jos die heeft herfstvakantie, buiten vallen de blaadjes en daarom draai ik dus de plaatjes. Ik ben Edwin, mag nog even nablijven deze week. En misschien heb je het gezien op onze Facebookpagina, het is vandaag Farmers Day, vooral in Amerika. In ons land is er ook een rijk boerenleven en we dachten dat het misschien leuk is ook om het muzikale aspect er even uit te lichten. Want ze zijn ook bij ons uiteraard een belangrijke schakel in de voedselvoorziening. En ook veel artiesten zijn geïnspireerd. Hè?

0: zo. Maar even een idee. Dit is ook een klassieker.
1: Ja, dat is hem. Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drenthe en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is...
0: Zie je nog zitten op televisie? The Dutch Boys, ook een soort mannenkoor karrenspoor. Nou, welke boeren ken je in je eigen omgeving of buurt? Misschien ben je er zelf wel eentje. Vandaag kun je dus ook ons muzikaal van voedsel voorzien. Laat maar horen. Hits op klompen zoeken we dus vandaag. In onze app of mail of even op Facebook. Laat het maar horen. En geniet van de muziek.

0: Charles Aznavour, die ook nog wel een mondje Engels sprak en zong ook vooral. Vogue me dame was dat. Hits op klompen zoeken wij dus vandaag. Welke platen passen bij het boerenleven? De vraag die we ook stellen op Facebook. En welke boeren ken je zelf in de buurt? Het is Farmers Day in Amerika, maar ook in ons land zijn ze onmisbaar, die agrariërs. Nou, op Facebook ook al het nodige aan reacties. Er is van alles achtergelaten. Ruud noemde deze bijvoorbeeld. Rini van der Lee. Ja, mooie chaos was het wel daar. Begin jaren 80, ook de tijd van Boer Harms. Ik liet net al even een stukje horen. En ook op Facebook kwam Gerda eigenlijk met het antwoord op die hit van Boer Harms. Duo Drent. Ik kende deze niet. De buurman van Boer Harms.
1: Ik kom hem raam knappen met zijn brengen.

De tamme boerenzoon noemt Jeanne nog even. Het was dan weer een parodie op de wilde boerendochteren van Ivan Heijlen. Halverwege de jaren 70. Dankjewel voor het reageren. Straks nog wat meer. Laat het maar weten in onze app of mail naar studio@rtvutrecht.nl. Graag even met je telefoonnummer als je ook nog een leuke bijdrage weet te leveren. Deze boerendag vanmiddag.

0: Dat was dan weer Linda Ronstadt in de voetsporen van Buddy Holly met It's So Easy. En we zoeken dus hits op klompen. Dat wordt soms ook heel letterlijk opgevat. Deze kwam ik ook tegen.
1: Een klomp met een zeiltje. Een slootje zo klein.
0: Inderdaad, Mariska, deze zou ook kunnen. Dat is misschien een leuke tip voor volgende week, als we de week van de 60's hebben. Wilma met een klomp met een zeiltje. Dankjewel hoor.

0: Simply Red. Fairgrounds, dan gaat het eigenlijk over de kermis. Dan denk je al gauw aan een draaimolen. Eva, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je hebt ook zometeen molens in het nieuws, toch?
1: Ja, klopt. Het gaat over een molen die hersteld is nadat die te grazen genomen was door knaagkevers.
0: We zijn benieuwd.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Het nieuws van 3:30 met Eva de Boer.
1: Ja, goedemiddag. Er is een update over het ongeluk met de spookrijder op de A2 van zaterdag. De politie heeft namelijk tientallen tips gekregen over dat ongeluk op de A2 bij Breukelen, waarbij zaterdag een spookrijder om het leven kwam. Daaronder zijn ook dashcambeelden. Het ongeval gebeurde zaterdag rond 12 uur. Een bestuurder zou volgens getuigen eerst over de snelweg van Amsterdam naar Utrecht hebben gereden. En daarna is de auto op de andere weghelft beland en op twee andere auto's gebotst. De spookrijder zelf overleefde dat niet. Een andere bestuurder raakte gewond en een derde bleef ongedeerd. Het onderzoek loopt ondertussen door, zegt een woordvoerder van de politie. De man die vanmorgen iemand met een wapen bedreigde in Amersfoort is nog voortvluchtig. Het incident gebeurde rond 11:15 vanmorgen in een gezondheidscentrum aan de Cartesiusstraat. Niemand raakte daarbij gewond. Een speciale eenheid ging aan het begin van de middag een appartementencomplex binnen, maar er werd niemand aangehouden. De politie heeft een burgernetmelding verstuurd. Gezocht wordt naar een magere, kale man met een rossig baardje en een beige joggingpak. De politie waarschuwt om de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen als je hem ziet. NS, ProRail en andere vervoerders zijn een campagne begonnen om zelfdodingen op het spoor te voorkomen. Want het gebeurt bijna 200 keer per jaar en dat heeft volgens de NS impact op veel mensen.
8: Dat zijn in eerste instantie natuurlijk de nabestaanden, maar machinisten, conducteurs, politie, brandweer, schoonmaakpersoneel. Dus heel veel mensen hebben ermee te maken en heb ik nog niet over de reiziger.
1: Ja, dat vertelde de NS. Als onderdeel van de preventiecampagne wordt woensdag via het omroepsysteem in treinen de oproep gedaan om meer naar elkaar om te kijken. En de restauratie van de Kokkengense molen is succesvol afgerond. Belangrijke problemen zoals lekkages en slijtage aan onderdelen die zijn aangepakt. Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden werd in 2024 ernstige schade ontdekt door de bonte knaagkever. Dat aangetaste hout is nu hersteld. En ook zijn andere onderdelen van de molen, zoals de kap en de staartbalk, gerestaureerd. Dankzij bijdrage van fondsen kon Utrechts Landschap deze restauratie uitvoeren.
0: Nou, nu nog een beetje wind.
1: Ja.
0: Volgens mij lukt dat wel aardig nu als ik naar buiten kijk.
1: Ja, zeker. De wind waait wel een beetje. Ja, het weer. Het is zonnig en droog bij ongeveer 17 graden. Goed.
0: Dankjewel, Eva. Nog even naar de weg, want ik heb een file te melden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein, Zuid en Beest. Vertraging is daar ongeveer een kwartier. We zo de Jackson 5. En leuk als je meedoet met ons spelletje 3 voor 4.
9: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren, Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Draai 98 in Driebergen.
3: Vergaderen, trainen of tot rust komen, midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
10: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Goedemiddag met Edwin Meerman.

Go!

ABC, een soort muziekles, bedacht om kinderen en luisteraars makkelijker te kunnen laten meezingen. En het gaat prima met de hits van Radio en Utrecht, dat weet je. En de nu volgende drie, die hebben weer een overeenkomst. Een gemene deler, een rode draad. Eens kijken of je hem weet te ontrafelen. Als tegenprestatie heb ik dan een leuke doosje naar keuze uit onze winkel. Zitten wat nieuwe artikelen in. Hè? Aanwijzing nummer 1. Heel gezellig meteen. Ik sta.

7 voor 6 was het even in deze tekst. Nou, dit spel heet dan weer 3 voor 4. Raad de rode draad van vandaag. Let goed op uitvoerende of titels of een combi daarvan. En ik zei het al, we hebben wat nieuwe cadeautjes in onze winkel. Zoals de cap, een mooie pet van Radio M Utrecht. Of een gloednieuwe schrijfset bijvoorbeeld. Dus misschien een extra reden om eventjes extra ook je best te doen. Hier is aanwijzing nummer 2.

Op zoek dus naar een overeenkomst. Dat brengt bijzondere liedjes zo bij elkaar dus in één spelletje. Dit is de laatste aanwijzing voor deze ronde. Die komt dan weer uit de disco van destijds. Als je mee wilt doen, als jij de rode draad hebt gevonden, laat het maar horen in onze app. Je mag ook even bellen 0909 693 193 en kies dan optie 1 in ons menu. Succes!

0: En dat waren ze alle drie.
1: Adriaan.
0: Goedemiddag Adriaan, met Edwin spreek je. Radio M Utrecht.
1: Hey Edwin. Hallo.
0: Ja, jij had nog even ambachtelijk en ouderwets naar ons gebeld zojuist.
1: Ja, dat vind ik altijd leuk.
0: Ja, is het ook, hè? Er gaat niks boven een echt gesprek, inderdaad.
1: Nee, precies. Er wordt al genoeg gemaild en geappt en weet ik het allemaal. Ik ben nog old school. Graag stemmen horen, mensen zien. Daar voel ik me beter bij dan bij een appje.
0: Dan heb je ook minder conflicten in je leven doorgaans, als je het zo doet. Denk ik.
1: Ja, nou heb ik toch weinig hoor.
0: Ja, ik ook niet hoor. Maar in ieder geval, je begrijpt elkaar al snel verkeerd in een appje bijvoorbeeld, of in een mailtje.
1: Ja, daar staat het zwart op wit, hè?
0: Ja, precies. Dat gaat nooit meer weg.
1: Nee. En met persoonlijk gesprek, je kun je altijd zeggen, ja joh, maar zo bedoelde ik het niet. Je moet het even zo opvatten. Nee,
0: ja, inderdaad.
1: Wij zijn het eens.
0: Denk ik ook, Adriaan. Je bent onderweg, hoor ik volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Even boodschappen doen. Wat eten hebben in huis gehaald.
0: Is dat van A naar Beeldhoven? Van A naar B?
1: Nee, ik ben van Beeldhoven onderweg naar Zeist.
0: Oh, oké. Okay. Want je woont wel in Beeldhoven,
1: terug
0: toch?
1: Naar B.
0: Ja, precies. Ja, van zo meteen ga je weer van Z naar B, zeg maar.
1: Naar B. Ja, dat klopt. Ja.
0: Je dacht, ik ga toch nog eventjes meedoen zo onderweg. Ik bel even met het goede antwoord voor 3 voor 4. Wanneer ontdekte jij hem volgens mij naar de tweede eigenlijk al, hè?
1: Ja, de tweede al. Had ik al door dat het om tijd met tijd te maken had.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk niet geschoten is altijd missen.
0: Ja, de mensen dachten, ik had ze een beetje op een dwaalspoor gebracht, sommigen, want die dachten het gaat om het getal 5. Die zat inderdaad wel in de eerste en de laatste. Maar de middelste is 12:30, hè? Dat is van de mama's en de papa's.
1: Maar ja.
0: De rode draad was inderdaad tijd. En altijd de juiste tijd tegenwoordig. Als je hoeft alleen maar even op je telefoon te kijken of op je navigatie. Je hebt altijd precieze momenten.
1: Ja. Nee, ik ben altijd 's middags van... Want ik wil die gap hebben.
0: Die heb ik al.
1: Ik denk, nou, ik ga weer een keer meedoen.
0: Het was alweer even geleden dat je voor het laatst won.
1: Ik neem
0: die cap. Nou, dat is hartstikke mooi. Die kun je mooi ook in de winter gebruiken als hoofddeksel.
1: Ja, maar ook in de zomer, want ik heb een cabriootje en mijn haar bovenop is niet meer in een ruime maat aanwezig.
0: Ik snap hem.
1: Dus een petje is altijd goed.
0: Een petje van netje, hij komt naar je toe hoor.
1: Oké.
0: Dag Adriaan.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Vier uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. Volgens hem is een conflict op dit moment niet op handen en niet onvermijdelijk. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer is ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af, tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten daarom hun voorraad weggooien. Het zijn filialen van ketens zoals Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In die campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is al behoorlijk druk voor dit tijdstip, meldt de ANWB. Vooral ongelukken die veroorzaken veel vertraging. Nou, het valt nog wel mee in onze regio. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest, ongeveer een kwartier vertraging. En de A27 ook van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam, voor zware vrachtwagens is de weg dicht. De vertraging daar is nu ongeveer 10 minuten. Hebben we zometeen ABBA.
10: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit. Wordt een heerlijk dagje geregeld.
13: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.

0: Krokat.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

over Waterloo, dat is een tijdje geleden. ABBA was dat. En het is vandaag Farmers Day in Amerika. Op Facebook hebben we er ook iets over geschreven. In ons land is er ook een rijk boerenleven. En we dachten dat we vandaag misschien het muzikale aspect er ook even uit willen lichten. Want er zijn best veel boerenhits. Welke boer ken je overigens zelf in je eigen buurt? Of misschien ben je er zelf wel eentje? Nou, je kunt ons muzikaal dus vandaag voeden, zeg maar. Hits op klompen. En daarover zegt Henk dan weer. Heb je wel eens van de Double DJ's gehoord? Ik niet. Nou, het gaat zo.

0: door Hans.
1: Ja, klinkt als Harms. Die hadden we wel even laten horen. Nou, dankjewel Henk. En Robert die zegt The Farm uiteraard. Ja. Zo zie je, maar je kan alle kanten op met dit thema. Laat maar even horen wat we nog voor je kunnen draaien vanmiddag in onze app of mail naar studio@rtvutrecht.nl.
2: Goedemiddag,

0: Laurie Spee is dat. How many times? Ik ga even snel naar Bas, die heb ik aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hey, hele goede.
0: Waar vandaan eigenlijk?
1: Vanuit Den Horen.
0: Den Horen?
1: Bij Den Haag, Delft.
0: Oh, oké. Okay. Ja, Den Horen had ook gekund, maar dan zit je wel heel ver weg.
1: Ja, dus hier van eilanden, geloof ik.
0: Ja, zoiets, ja toch? Nee. Zeg, we hebben het vandaag over boeren, hè? Het is Farmers Day in Amerika. Ken jij toevallig ook boeren in jouw buurt, persoonlijk?
1: In mijn buurt? Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Maar je kent wel veel boerenmuziek, volgens mij.
1: Ja, ik heb het opeens van normaal. Dat vond ik inderdaad wel leuk.
0: Ja, dus dan gaan we de Achterhoek natuurlijk, hè. De boer is troef. Ja. Misschien dat ik hem straks nog even draai ook.
1: Dat is een mooie omgeving.
0: Ja, Boer Harms is uiteraard ook een paar keer genoemd. Maar jij hebt een Engelstalige, John Denver. Ja, dat is toch ook wel een mooie link naar dat leven, hè? Thank God I'm a country boy.
1: Dat dacht ik. Ja.
0: Ja, en dan is het ook wel extra speciaal. Want vandaag, 29 jaar geleden, kwam die om in 1997. Dus het is ook een mooie ode meteen aan John zelf.
1: Oh, dat had ik niet eens in de gaten.
0: Nee, ja, jong gestorven toen. Hè?
1: Ja, hij is verongelukt met een nieuw vliegtuigje.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dat was piloot. Maar ja.
0: Je bent aan het werk op dit moment, wat doe je?
1: Ik ben vrachtwagenchauffeur bij PostNL.
0: Oké, okay. Je was iets met een moeilijk klusje bezig, dus het moest even kort houden, hè, zei je.
1: Ja, er staat dan hier een trailer, die is een beetje weggezakt. Er moet wat lucht in en dat lukt niet helemaal. Dus daar zijn we even mee bezig. Maar.
0: Ik dacht heel even dat je misschien ook lekker op een trekker zat, maar dat is het net niet.
1: Ja, wel een trekker, maar dan een ander soort trekker.
0: Oké, goed. Ik zal je verder in de story. Hier is je plaatje, Bas. Dankjewel, hè.
1: Oké, bedankt. Fijne uitzending. Dank je. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a

Ian Rimes is dat. En vanaf zaterdag hier dus bij Radio M Utrecht. De week van de 60s. Ons jaarlijkse feestje voor moeders, voor vaders, opa's en oma's. En jongeren met oude zieltjes. Maar het is ook altijd weer leuk om te ontdekken hoeveel inspiratie artiesten van nu halen uit de muziek van toen, zeg maar. We gaan deze maand van de geschiedenis, want dit is het ook nog eens, hè. Muzikaal luister bij zetten, dus vanaf zaterdag 7 dagen lang met de week van de 60s hier op deze radio. Daarover gesproken, hier hebben we Ray Parker Jr. Dat was overigens wel iets later.

0: zaterdag de week van de 60's.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
2: Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
1: De week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag bij ons. Radio M Utrecht.
3: Esta es la leyenda de Sanadu.

0: Even voorproeven op de jaren 60 dus met Davey Dowsey, Biggie McIntyre en The Legend of Xanadu. Over proeven gesproken, Eva.
1: Ja, er is een nieuwe chef voor sterrenrestaurant Karel de Vijfde in Utrecht. Ik vertel zo wie dat is.
0: Tot zo.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Hey Raymond!
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
6: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: Het nieuws van 4:30 met Eva de Boer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We beginnen met nieuws uit de rechtbank. Het OM heeft TBS met voorwaarden geëist tegen Johannes F. uit Utrecht voor aanrandingen in 2023 en 2024. De 68-jarige verdachte richtte zich vooral op minderjarigen. De man zou onder meer in het Maxima Park op de Kroezelaan en aan de Veilinghavenkade in Utrecht hebben toegeslagen. Naast TBS eist het OM een celstraf gelijk aan zijn voorarrest en een alcoholverbod van 5 jaar. Deskundigen stellen dat F zwak begaafd is en hersenschade heeft door een alcoholverslaving die al 50 jaar duurt. Dit draagt bij aan zijn gedrag en het risico op herhaling is groot. Vooral als F weer gaat drinken, zeggen ze. Bij meerdere woningen in het Soesterkwartier in Amersfoort is afgelopen nacht ingebroken. Zeker 4 woningen zijn volgens de politie doelwit geweest van insluipers. Er zijn spullen meegenomen en geld. Vermoedelijk zijn de inbrekers tussen 12:15 vannacht en 8:00 vanmorgen binnen geweest in de woningen. De politie vraagt aan mensen met informatie of camerabeelden om zich te melden. Restaurant Karel de Vijfde in Utrecht heeft een nieuwe chef. Bendert Krommedam is de opvolger van Leon Mazarak, die naar de Hoefslag in Bos en Duin vertrekt. Krommedam werkte eerder in Amsterdam bij Spectrum en Yamazato. Ook kookte hij voor een zaak in Tokio. Zijn kookstijl is volgens het Utrechtse restaurant een mix van de klassieke Franse keuken met Japanse invloeden. Krommedam gaat dicht bij huis werken, want hij woont al in de stad. En sportnieuws. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de 4e ronde bereikt in Shanghai. De Veenendaler won in 2 sets van de Fransman Arthur Fils, de nummer 10 van de wereld. Zelf staat van de Zandschulp op de 41ste plek. In de volgende ronde speelt de Nederlander tegen de Spanjaard Rafael Godard. Hij is 13e op de wereldranglijst. Het weer. Na een zonnige middag is er vanavond meer bewolking en soms ook wat regen. Morgen dan is het veelal bewolkt met lichte regen. Het is dan niet koud, want het wordt morgen zo'n 18 graden.
0: Dankjewel Eva. Het is veel drukker dan gebruikelijk, kan ik nog even hieraan toevoegen, meldt de ANWB. Dus veel verkeersinformatie. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Voorthuizen bijvoorbeeld nu 10 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest ruim 10 minuten. Geldt ook voor de A2 naar Utrecht tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen knooppunt Gouw en Nieuwebrug heb je een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En ook een kwartier op de A12 richting Den Haag. Dat is vanuit Arnhem tussen Houten Oost en Woerden. En ook op de A27 ongeveer een kwartier van Utrecht naar Gorkum tussen de afrit De Bilt en Hagestein. En ook richting Breda, bijna 20 minuten tussen Noorderloos en Werkendam. En de A28, daar staat op dit moment de langste file. Van Utrecht naar Zwolle, tussen Leusden-Zuid en Nijkerk door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht en de vertraging is daar ongeveer een uur zelfs. En ook nog de N11 van Leiden naar Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en aansluiting met de A12. Ook daar een vertraging van ongeveer 20 minuten.
10: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
11: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
17: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
16: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
18: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
19: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

0: Hot Chocolate, Everyone's a Winner was dat. En Aart is inmiddels aangeschoven, want straks om een minuutje of 20 is er weer een nieuwe aflevering van Utrecht Komt Thuis. En als ik zo de verkeersinformatie erbij pak, zal het even duren voor heel veel mensen voor ze thuis zijn, want het is een opvallend drukke avondspits vandaag vanwege ongelukken.
1: Ah, en dat terwijl het, ik wou net zeggen, het is best lekker weer.
0: Ja.
1: Dus meestal rijdt het dan aardig door, maar ja. Tegen ongelukken.
0: Kan verkeren.
1: Geen kruid gewassen. Nee. Maar goed, kan je lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Mag ook thuis. En dan praten we onder andere over een overval op een gezondheidscentrum in Amersfoort. Althans, daar leek het op, lijkt het op. We weten nog niet helemaal wat daar nou precies gebeurd is. Er is in ieder geval iemand gewapend naar binnen gegaan en diegene is nog spoorloos. Onze verslaggever Carolien Gijsman was in Amersfoort en praat ons zometeen bij. Het is de week van het donorgesprek.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een week om stil te staan bij orgaan- en weefseldonatie. Mijn vraag is, ben je orgaandonor? Nou, veel mensen zijn dat, want je moet tegenwoordig actief zeggen dat je het niet wil. Anders ben je het.
0: Ja, ik denk dat er wel mensen zijn die dat gewoon nog niet gedaan hebben, vergeten zijn en dat dan zich pas later realiseren.
1: Ja, dus je hebt een groep die actief ja heeft gezegd. Je hebt een groep die actief nee heeft gezegd.
0: Ja.
1: Dat zijn er ongeveer 4 miljoen die actief nee hebben gezegd. Maar degene die niet hebben geantwoord, ja, die zijn automatisch toch orgaandonor. Nou kan ik me voorstellen dat als je wel eens een orgaan hebt afgestaan, er zijn mensen die hebben een nier afgestaan. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. En ook hoe het is om een orgaan te ontvangen. Want dat kan je natuurlijk je leven redden.
0: Je geeft een stukje van je lichaam weg dan. Hè?
1: Zo is dat. Maar het lijkt me ook wel mooi.
0: Ja.
1: Als door jou iemand anders kan leven.
0: En je kan gewoon op één nier bijvoorbeeld prima leven.
1: Zeker.
0: Een lever wordt lastiger, want daar heb je maar eentje van. Maar niet alles
1: kun je zo. En niet alle levers zijn even goed.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Te hergebruiken. Maar goed, ik hoor heel graag die ervaringen van mensen. En ik merk op Facebook al, dat levert indrukwekkende verhalen op. Dus laat vooral even van je horen als je hier iets bij voelt of vindt.
0: Goed, het ging net al even over de 5 in de klok. Dat bedoel jij, hè? Met je lever, ja. Goed. Tot zo, Aart. Nog niet zo lang geleden was dit een nationale nieuwe. En het gaat goed met Miss Montreal. Weer eens nog een keer met haar nieuwe groots.

0: Het was gezellig daar in PJ's in Hollywood. Waar die het allemaal opnam, Trini Lopez. En ook even een leuk alvast voor de week van de 60's. This Land Is Your Land. Het is dus Farmers Day, ook in Amerika, waar hij over zong vandaag. En wij brengen ook een soort ode aan het boerenleven in Nederland vandaag. Sjaak die belde net nog. Hij zegt, doe maar iets met hoop. Want ja, ze hebben natuurlijk ook best zwaar, al die boeren. Dankjewel voor je berichtje, Sjaak. En ik heb aan de telefoon Anja uit Amersfoort.
1: Hallo.
0: Goedemiddag.
1: Hallo, Edwin. En
0: met jou gaan we eigenlijk ook nog even naar de jaren 60. Hè?
1: Ja.
0: Want jij kwam met een serie op televisie toen.
1: Ja, dat waren de Boertjes van Buten.
0: Wat kun je daar nog van herinneren?
1: Nou, daar liepen ze dus in boerenkleding. Het was volgens mij een live programma. Het werd gepresenteerd door Kees Krumperoort. En ze zongen, dus ze vertelden elkaar verhalen over wat ze beleefden. En daar zongen ze een liedje over, wat ik me kan herinneren.
0: Ja, ik heb hier een fragmentje. Dat is ook al een leuk voorproefje op de week van de 60's. Want dit komt uit 1966. Luister even.

0: ken je dit?
1: Van elk bierkamp.
2: Ja, maar ik ken meer ander. Dit is volgens mij meer het cabaret.
0: Oké, ja. Dat is natuurlijk heel, ik moet even heel snel kijken, maar dit kon ik gauw vinden. Maar het is wel heel erg in de richting, hè? De boertjes van
2: Ja, Boeten. Klopt.
0: Met
2: we hadden
0: Lubbert
2: een intro van bij ons op de boerderijen. Dat ging dan als intro de varkens knorren dan. En de vrouwluren gillen dan er hoog bovenuit. Dat kan me nog herinneren dat dat in het liedje voorkwam.
0: Ja, waar stond jouw wieg overigens, Anja?
2: In Ermelo.
0: En ook een beetje in de buurt van het boerenleven?
2: Ja, dat is het was echt een boerendorp.
0: Ja.
2: Ik ben echt tussen de koeien en de kippen opgegroeid in het bos.
0: En als je dan nu allemaal hoort wat er gebeurt, hè, wat er in het nieuws is rondom de boeren, wat denk
2: nou,
0: je dan?
2: Nou, ik vind het verschrikkelijk, want ik doe mijn boodschappen eigenlijk helemaal niet meer in de supermarkt. Ik ga naar de boer, ik ga alles bij de boer kopen. Dan krijg ik een eerlijk product en de boer een eerlijke prijs. Ja. En ik pleit er echt voor mensen gaan naar de boer, want de boer wordt zo erg getreiterd door de overheid. Ik ken verhalen van boeren die uit het leven stappen omdat ze het gewoon financieel niet meer rond kunnen breien. Nou, dat vind ik in en in triest.
0: Ja, dus net als wat Sjaak net al zei, die mij even kort tussendoor ook belde, toch even een hart onder de riem.
2: Ja, absoluut. Mensen gaan naar de boer om je eten te kopen. Dan krijg je goed eten en zij krijgen een eerlijke prijs en jij een goed, kwalitatief goed product. Ja.
0: Mooi dat je dat nog even hebt onderstreept.
2: Ja.
0: Je had ook op televisie destijds Bartje, weet je nog?
2: Ja, Bartje. Dat komt uit de streek waar mijn moeder geboren is.
0: Okay.
2: Drenthe.
0: Leuk. En we moeten nog denken aan de boerderie van Henk Spaan en Harry Vermegen. Er is best veel geweest op de buis vroeger.
2: Nou, ja, echt wel.
0: Dankjewel, Anja.
2: Graag gedaan.
0: En een fijne avond.
2: Hetzelfde, Edwin.
0: Dankjewel. Okay. En hier is normaal nog even voor een aantal mensen ook de boer is troef.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol, een van de start- en landingsbanen, een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Een hele goede middag op deze toch best wel mooie maandag. Je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws, die weet Eva. Hallo.
10: Goedemiddag. Het OM heeft TBS met voorwaarden geëist tegen Johannes F. uit Utrecht voor aanrandingen in 2023 en 2024. De 68-jarige verdachte richtte zich vooral op minderjarigen. En de politie zoekt de inzittenden van een auto die gisteravond betrokken was bij een ongeluk in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Ze gingen er vandoor na het ongeluk in een grijze Peugeot en zijn nog niet gevonden. En pandajong Lang Yue vertrekt eind oktober naar China vanuit Ouwehands Dierenpark in Renen. Haar vertrek is onderdeel van een samenwerking tussen Ouwehands en Chinese partners. Dit en meer straks in het regionieuws.
9: De files met een vertraging vanaf 10 minuten. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen een kwartiertje. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest een kwartier. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmel een kwartier. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en Ouderijn 10. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. En de laatste melding komt vanaf de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maren en Nijkerk. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Zometeen Swing Out Sister en Casey en de Sunshine Band.
11: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit.

0: schoolvoordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het STEC-festival. Van oktober tot kerst.
1: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 euro. En ook nog eens door de Consumentenbond

0: Swing Out Sister en Surrender. Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is maandag 12 oktober 2026. De dag dat Veenendaal de tijd rijp acht voor een fatbike verbod. Ook de dag dat de spoorstelling

0: sector een campagne begint om zelfdoding op het spoor te voorkomen. En de dag dat Amersfoort werd opgeschrikt door de overval op een gezondheidscentrum. Zwaar bewapende agenten gingen daarna op zoek naar de dader. Nou, zometeen het laatste nieuws van onze verslaggever. Op deze ook historische dag, want op 12 oktober 1990... overlijdt de Joodse moppetapper Max Tailleur. Hij kende duizenden Sam en Moos grappen.
1: Moos is gebeten door een dolle hond. Ze brengen Moos beneden aan de dokter. Ze Moos, een ogenblikje rustig. Eerst een paar mensen bijten die ik een hekel heb.
0: Ja, Max Tailleur, wie had er geen Max Tailleur moppenboek op de wc liggen? Hij werd 81 jaar. Terug naar nu. Het is de week van het donorgesprek. Een week om stil te staan bij orgaan- en weefseldonatie. Ben jij orgaandonor of doe je dat liever niet? En heb je op de een of andere manier er wel eens mee te maken gehad? Orgaandonatie. Daarover praten we. En ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Dus stuur me even een berichtje. Je weet het, dat kan via de RTV Utrecht app. En dan praten we straks. Nu Casey.

0: Suzanne en Freek en pijnstiller hier op Radio M Utrecht. Het is 16:15. Gezondheidscentrum Cartesius in Amersfoort is aan het eind van deze ochtend overvallen. Er liep in ieder geval iemand met een wapen naar binnen. Er werd iemand bedreigd, niemand raakte gewond. En de politie heeft urenlang met specialistische eenheden gezocht naar een verdachte. Nou, je hoort een buurtbewoner die van omstanders het verhaal hoorde.
1: Die vertelde dat er een overval is geweest bij de apotheek hierachter. En dat na de overval zijn de verdachten hier in de flat hierachter gevlucht. En daar zitten ze op dit moment nog steeds.
2: En wat ziet u allemaal in de wijk wat normaal niet te zien is?
1: Nou, ik hoorde dat vooral de helikopter die hier boven langs gaat. En natuurlijk zijn hier de linten ook afgezet. En er is een verhoogde politieaanwezigheid natuurlijk. Hierachter zie je ook een busje staan met allemaal dik aangeklede agenten. En ja, misschien gaan ze zo wat doen.
0: Ja, deze man heeft het over meerdere verdachten. Voor de duidelijkheid, het was er één. Carolien Gijsman, jij was de hele dag in Amersfoort. Nu hier, wat weten we van wat zich daar heeft afgespeeld in dat gezondheidscentrum?
3: Nou ja, dus dat er een man daar naar binnen is gegaan met een wapen en daar dus ook iemand heeft bedreigd. In de apotheek is dat geweest. En niemand is daarbij gewond geraakt. En ja, en daarna is die man dus weer naar buiten gegaan. Wij kregen die melding binnen van die overval in die Cartesiusstraat in Amersfoort. En toen gingen we kijken, ja, wat zit daar dan? Ja, een gezondheidscentrum. Dat is natuurlijk best een vreemde plek voor een overval, dus dat vonden we opmerkelijk. Nou, toen ik daar aankwam met een collega, toen zagen we meteen overal in de wijk wel politieauto's staan. En kregen we van bewoners te horen dat de politie in de wijk aan het zoeken was naar iemand. Dat ze ook in tuinen aan het kijken waren en echt alle straten van die wijk aan het doorzoeken waren.
0: Ja, wat jullie daar gezien hebben, is dat er op een gegeven moment ook een inval was in een flat.
3: Ja, dat klopt. Toen wij daar waren, toen was er ook nog niks afgezet. Geen straten afgezet. Maar toen wij daar stonden, toen werd op een gegeven moment flink opgeschaald. Toen werden er ook politielinten gespannen om een appartementencomplex heen. En hoorden we een helikopter. Die is de hele tijd boven de wijk blijven hangen. Er kwamen nog meer politieauto's en ook andere speciale eenheden. Nou, die gingen zich klaarmaken om inderdaad een woning binnen te gaan. Dus die zijn met 8 man, met schilden en met stormrammen dat gebouw binnengegaan. Maar niet veel later kwamen zij ook weer naar buiten. En want de verdachte bleek daar niet binnen te zijn. En toen zagen we ook dat de helikopter al snel verdween en dat de linten werden weggehaald. Dat de man in ieder geval hier niet meer gezocht werd.
0: Ja, deze man is nog steeds niet gepakt. Wat weten we over hem?
3: Nee, dat klopt. De politie is nog altijd op zoek naar deze man. En ze houden er ook rekening mee dat hij verward gedrag vertoont. En nog steeds een wapen bij zich heeft. Daar houden ze rekening mee. En er is dus een burgernetmelding uitgedaan. Die man is 43 jaar oud, heeft een lichte huidskleur, is kaal en klein en heeft een rossig baardje en een beige joggingspak aan. En de politie zegt vooral dat het belangrijk is dat je deze man niet zelf benadert, maar 112 belt als je hem ziet. En hij woonde dus in de wijk, in de buurt van die apotheek.
0: En is duidelijk waarom hij dit gezondheidscentrum is binnengelopen? Waar dus een huisarts zat, een apotheek. Waarom daar, weten we dat?
3: Nee, dat weten we niet. Die apotheek is ook nog steeds, toen wij daar waren, kon je daar niet naar binnen. Er was nog steeds veel politie binnen aanwezig. Maar wat hij daar heeft gedaan of wat hij daar heeft meegenomen of wat daar gebeurd is, dat weten we niet.
0: Nee. Goed, die verdachte is nog voortvluchtig. Laten we hopen dat die snel gepakt wordt. Die burgernetmelding die geldt dus nog steeds. Hè?
3: Dat klopt.
0: Carolien, dankjewel.

0: Sister Sledge en Frankie. Ja, ik zit te kijken naar een plaatje vol donoren. Organen moet ik zeggen. En je kan een hoop afstaan als je zou willen. Je hart, je lever, nieren, oogweefsel, botweefsel. Het is de week van het donorgesprek. En dat is een week om stil te staan bij orgaan- en weefseldonatie. Ben jij orgaandonor of doe je dat liever niet? En heb je ervaring met orgaandonatie? Ik ben heel benieuwd naar je verhaal, dus laat dat eventjes weten en stuur me een berichtje. Patricia stuurt net een bericht. Ik ben al vanaf mijn 18e orgaandonor. Marjan is bewust donor vanaf haar 13e. Ze is nu 64. Ze mogen alles van mij gebruiken wat ze kunnen gebruiken. Geldt dat ook voor jou? Laat het maar even weten. Stuur een berichtje via de RTV Utrecht app. En dan praten we straks, dat doen we na het nieuws met Eva, het regionieuws. Waar gaat het over?
1: Ja, het gaat onder meer over een reuzenpanda die gaat verhuizen naar China.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
0: 17:30, het regionieuws met Eva.
1: Ja, goedemiddag. We beginnen met nieuws uit de rechtbank. Het OM heeft TBS met voorwaarden geëist tegen Johannes F. uit Utrecht voor aanrandingen in 2023 en 2024. De 68-jarige verdachte richtte zich vooral op minderjarigen. De man zou onder meer in het Maxima Park, op de Kroezelaan en aan de Veilinghavenkade in Utrecht hebben toegeslagen. Naast TBS eist het OM een celstraf gelijk aan zijn voorarrest en een alcoholverbod van 5 jaar. Deskundigen stellen dat F zwak begaafd is en hersenschade heeft door een alcoholverslaving die al 50 jaar duurt. Dit draagt bij aan zijn gedrag en het risico op herhaling is daarom groot. Vooral als F weer gaat drinken, zeggen de deskundigen. De politie zoekt de inzittenden van een auto die gisteravond betrokken was bij een ongeluk in de Utrechtse wijk Kanaleiland. Op de kruising van de Beneluxlaan en de Vasco da Gama-laan botsten 2 auto's op elkaar. De bestuurder van 1 van die auto's raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de andere auto, een grijze Peugeot 3008, gingen er vandoor en zijn nog niet gevonden. De politie doet onderzoek en hoopt op meer informatie over het incident. Bij meerdere woningen in het Soesterkwartier in Amersfoort is afgelopen nacht ingebroken. Zeker 4 woningen zijn volgens de politie doelwit geweest van insluipers. Er zijn spullen meegenomen en ook geld. Vermoedelijk zijn de inbrekers tussen 12:15 vannacht en 8:00 vanmorgen binnen geweest in de woningen. De politie vraagt aan mensen met informatie of camerabeelden om zich te melden. Panda Yong Langwe Yue vertrekt eind oktober naar China vanuit Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Ze werd geboren in juli 2024 en haar ouders Wu Wen en Xinya die blijven in Nederland. Lang Yue's vertrek is onderdeel van een samenwerking tussen Ouwehands en Chinese partners. Volgens afspraken moeten panda's voor hun vierde jaar naar China verhuizen. Dit past bij de natuurlijke ontwikkeling van die jonge panda's. En in China krijgt het dier een nieuwe rol in het behoudsprogramma voor panda's. De hoop is dat ze in de toekomst zelf ook jongen krijgt.
0: Het zou toch lekker zijn als die panda's, wanneer ze in Nederland zijn, dat ze dan ook Nederlandse namen krijgen. Dan kun je gewoon Henk en Carla.
1: Het zou voor de nieuwslezer in dit geval wel helpen, ja. Absoluut. Het weer. Na een zonnige middag is er vanavond meer bewolking en soms ook wat regen. Morgen dan is het veelal bewolkt met af en toe wat lichte regen. En het is dan niet koud, want het wordt zo'n 18 graden.
0: De files A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 10 kilometer, 40 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Ook 10 kilometer en 10 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en De Meren. 10 kilometer, een kwartier vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Ook daar 10 kilometer file, 20 minuten op onthoud. En de laatste, dat is de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 5 kilometer en dat zorgt voor een kwartier extra reistijd.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
15: Voordeelhaartjes.nl.
16: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
17: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeeluitjes.nl. Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
19: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
20: Utrecht komt thuis met

0: Be My Day. Radio M Utrecht, waar we praten over het doneren van organen. Veel reacties daarop, dank. En ook Anneke Molenaar reageerde. Hallo Anneke.
1: Hallo.
0: In 1972 begonnen, hè? Codicil ingevuld. Wat was de aanleiding?
1: Ja, ik was zwanger van mijn dochter en ik had een veel te hoge bloeddruk. En ja, er werd toen gezegd dat het kon mijn manieren kosten. En uiteindelijk is dat niet gebeurd. Maar toen ben ik wel al begonnen met een donorcodiciel. Ja. Dat was toen, dan moest je zelf strijden. Het was op dat moment ook het enige wat je kon doneren nog. Hè. Het hart en alles, dat was helemaal nog niet in die tijd.
0: Toen dus, waren het alleen nog je nieren?
1: Alleen die je nog je nieren die je kon doneren. En daarna is er veel meer gekomen. Dat is bekend, denk ik.
0: Ja, terwijl dat is wel bijzonder. Want het is relatief kort geleden, ja, 1972. Ja. En nu kan je, nou ja, wat je allemaal wel niet kan doneren. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja.
0: Dan maken we een stap naar 1990. Toen overleed jouw man.
1: Ja, en die is maar kort ziek geweest. Die had een hersentumor. En toen zei ze toch van ja, hij is al... De organen kunnen we niet meer gebruiken. Daar is hij toch weer te lang ziek voor. Maar we kunnen nog gebruiken horenvliezen, botten, huid en hartkleppen.
0: Ja.
1: En hij had altijd gezegd van, nou ja, als ik het zelf niet meer kan gebruiken, mogen we ze maar uitkleden.
0: Dus zei hij dat zo?
1: Ja, letterlijk.
0: Ja, ja, mooi. Ja, en dat hebben ze gedaan?
1: Ja. Daar werd echt 5 minuten na we overlijden kwamen we alweer dat ze hem toch wel graag wilden hebben. Dus neemt u afscheid en nemen we hem mee.
0: Goh, dat lijkt me ook best lastig voor jou. Ja, hoe was dat?
1: Ja, dat was gewoon weten dat hij dat zo gewild had.
0: Ja.
1: Dus dan, we kregen hem natuurlijk wel terug, hè?
0: Ja, dat klinkt dan een beetje plastisch, maar ze moeten er natuurlijk snel bij zijn als iemand net is overleden.
1: Precies. Ja. En daarna, je ziet er niks van, hoor. Ik bedoel, dat ze zorgen dat hij heel netjes opgebaard werd.
0: Weet je waar uiteindelijk die orgaan of het weefsel voor gebruikt is?
1: Nou ja, ik weet dat huid gebruikt wordt voor brandwonden.
0: Ja?
1: Nou, horenvlies is natuurlijk voor ogen, hartkleppen. Dat lijkt me ook voor het hart. En wat hadden we? Oh ja, botten. Botten kunnen ze. Tegenwoordig kunnen ze ook met kunstbot werken, maar toen de tijd nog niet. Dan hadden ze een botbank. En ik weet dat mijn buurman had een verbrijzeld enkel. En daar hadden ze dus bot voor nodig. Wat ze normaal dan bijvoorbeeld uit iemands zijbeen haalden of zo. Daar konden ze. Waar ze toen een botbank hebben opgericht. En daar konden ze dan die botten voor gebruiken. Maar wat bij mij vooral is blijven hangen, is die hartkleppen. Want wij kregen 3 maanden daarna een brief van de ASU, van de Heart Lung Unit, met dank dat we leven na leven mogelijk gemaakt hadden.
0: Ach.
1: En dat was een hele mooie troost, toch? In alle ellende, zeg maar.
0: Ja. Want dan, toen kreeg jij te horen, de hartkleppen van jouw overleden man, die zijn gebruikt om iemands leven mee te...
1: Ja, precies. Dat zeggen ze niet letterlijk, maar dat lees je daar natuurlijk wel uit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is wel, dat is troostend, kan ik me voorstellen.
1: Ja, echt wel.
0: Ja. Goh. Wat een verhaal, Anneke. En ik neem aan dat jij, zeg maar, die orgaanwet zoals die nu is, die donorwet, dat je die van harte ondersteunt.
1: Uiteraard.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want tegenwoordig is het zo dat je moet aangeven dat je het niet wil. En als je dat niet aangeeft, dan ben je donor.
1: Ja, maar het is wel zo dat als je het wel aangeeft, dat je het wel wil zijn, dat helpt voor de nabestaanden.
0: Ja.
1: Je bent het niet verplicht, maar als je dat gemeld hebt, dan is het voor de nabestaanden duidelijker wat jij gewild hebt.
0: Ja. Ja, ik heb nog even de cijfers erbij gescharreld.
1: Uh-huh.
0: Bijna 5 miljoen mensen in Nederland hebben bewust aangegeven... ja, ik wil donor zijn. Dat is de categorie die jij bedoelt.
1: Ja.
0: Dan heb je nog ruim 4 miljoen mensen die hebben niks aangegeven.
1: Ja.
0: En dat is zeg maar de zogenaamde geen bezwaargroep. He, dan ben je automatisch donor, omdat je niks hebt aangegeven.
1: Ja, maar ik heb begrepen dat dan familie toch nog wel heel dwars kan liggen. Dat het soms gewoon niet gaat lukken.
0: Ja,
1: en dat is heel jammer.
0: Ja, je kan ook nog aangeven dat je familie erover beslist.
1: Ja, kan ook, ja.
0: En je kan inderdaad ook zeggen, nee, ik wil geen donor zijn. Nee. Dat moet je dan heel bewust zelf
1: ik vind, aangeven. Ik weet dat het in best sommige gevallen niet mag, geloof ik. Maar voor de rest denk ik, wat zou je willen als het jezelf overkwam, dat je het nodig hebt? Ja. Ben je dan blij dat iemand anders het beschikbaar heeft gesteld? Die zegt, nou, als mij iets overkomt, dan mag iemand anders het gebruiken. Dan zeg ik, word donor.
0: Helder. Jouw man heeft dat gedaan. En
1: die heeft net zo lang als ik, heeft hij dat gehad. Dus nog voor ze overlijden, toen ik wist dat het niet zeker was als hij het ging redden, heb ik zijn donorcodiciel al in het ziekenhuis afgegeven.
0: Ja. Mooi dat jullie dat gedaan hebben. Dankjewel, Anneke.
1: Ja, graag gedaan.
0: En een fijne avond.
1: Ja, jij ook. Daag.

0: Ja, die blijven slaan op die tambourine. De Lemon Pipers. En die tambourine was groen. Vandaar, Green Tambourine. Weerbericht. Grita, hallo.
1: Aard, goedemiddag.
0: Ja, dat was even een verklaarde plaat.
1: Ja.
0: Dat is even mijn kleine popquizkennis. Het weer van vandaag, ja, net scheen hier gewoon een heerlijk zonnetje.
1: Ja, nu nog steeds, ja. Volgens mij. Ja, de zon is er goed bij. Alleen ja, die staat natuurlijk hartstikke laag. En gaat over een uurtje alweer onder. Dat heb je in deze fase van het jaar. En je zag ook de grote verschillen. Vanochtend begonnen we met 3 tot 5 graden. En vanmiddag is het 16, bijna 17 graden geworden op de meeste plekken. En door de hoeveelheid zonneschijn, met gebrek aan wind, was dat eigenlijk heel prima toeven buiten.
0: Ja, nou, blijft dat zo? Houden we dat?
1: Houden we dit vast?
0: Houden we dat?
1: Nou, gelukkig niet. Er moet wel iets te variëren zijn natuurlijk in de atmosfeer. Al moet ik zeggen, qua temperaturen blijven deze hele week boven normaal zitten. En gaan we nog een beetje in de stijging. Qua weerbeeld is morgen, nou ja, een tamelijk bewolkte dag. De dagen daarna komt de zon weer in behoorlijke glorie erbij. En de bewolking die morgen boven ons hangt, die ligt nu eigenlijk als een plakkaat boven het westen van Frankrijk. Delen van Engeland, Schotland, Wales. Dus het is nogal een omvangrijk gebied dat ook onze kant op komt. En later vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Vandaar ook dat het vannacht niet zo ver afkoelt als afgelopen nacht. Minimumtemperaturen zeg rond de 10 graden. En morgen overdag, ja, veel bewolking. Ook vrij rustig met de wind uit het zuiden nog steeds. En soms valt er eens een beetje regen of een klein buitje. Ik zou er de plu eigenlijk niet voor meenemen, denk ik. En de temperatuur gaat toch nog naar 18 graden morgenmiddag. Dus het is wel milde lucht waar we in zitten. Ondanks het gebrek aan zon krijgen we dus toch nog een fraaie oktobertemperatuur.
0: Ja, en dus geen paraplu-advies? Daar kunnen we jou op afrekenen?
1: Ja, reken mij daar. Ja, morgen zit ik er weer. Dus ja, dan hoor ik wel hoe erg of je haar in de war is geraakt door de regen bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja, daar komen we op terug. Maar we komen eerst over een uurtje bij je terug. Want dan kijken we wat dieper de week in. Tot zometeen.
1: Tot zo. Bye.

0: de Movistar Radio M Utrecht. Ach, er komt zoveel fijne muziek aan. Christy ga je horen, Joe Buck, Frans Gall. En ik ga praten met Rini Oerlemans. Al 20 jaar vrijwilliger in het hospice van IJsselstein. Waarom dat zo prachtig werk is, we gaan het zometeen vragen aan Rini.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
6: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo, om aangeboren afwijkingen op te sporen, wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een hele goede avond op deze mooie maandag. Het Regio Nieuws, de hoofdpunten met Eva. Hallo.
10: Goedenavond. Tegen een man uit De Meern is een celstraf en TBS met dwangverpleging geëist voor het bedreigen van agenten en het neersteken van een politiehond. Deze 35-jarige Mike K. volgde eerder ook al een TBS-behandeling, maar volgens het OM heeft dat niet het gewenste effect gehad. Restaurant Karel de Vijfde in Utrecht heeft een nieuwe chef. Bendert Krommendam is de opvolger van Leon Mazarak, die naar de Hoefslag in Bos en Duin vertrekt. En hoe groot de verleiding ook is om paddenstoelen in het wild te plukken, doe het niet. Dat is de boodschap van de gemeente Baarn. Gisteren werd daar namelijk een actie gehouden om het plukverbod te handhaven. En er werd ook beboet. Dit en meer straks in het regionieuws.
0: 5 files met een vertraging van 10 minuten of meer. Dat begint op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Kwartiertje vertraging vanwege een kapotte auto. Rechte rijstrook daar is dicht. Dan de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 10 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest 10. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en De Meren een kwartiertje. En de laatste melding de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote

0: Christy en de Yellow River Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Utrecht komt thuis. Tot 7 uur ben ik bij je. Gezellig, met fijne muziek. Joe Buck ga je horen. Frans Gall, Boyzone. En een bijzonder gesprek met Rini Oerlemans uit IJsselstein. Werkt al 20 jaar als vrijwilliger in het hospice daar. En hij vertelt hoe mooi het is om mensen in de eindfase van hun leven bij te staan. We praten verder over orgaandonatie. Doe jij het of heb je er op de een of andere manier mee te maken? Mooi berichtje van Annie. Die zegt, ik heb voor de derde keer een nieuw horenvlies gekregen. De eerste operatie was in mijn linkeroog. Een jaar later mijn rechteroog. En nu opnieuw mijn rechteroog. Deze keer zijn er wat problemen. Maar we hebben goede hoop dat het steeds beter wordt. Ik ben dankbaar dat zoiets kan. Ik ben de donoren heel dankbaar. Dat kan ik me voorstellen. Misschien heb jij ook zo'n verhaal. Laat het me dan eventjes weten en stuur een bericht via de RTV Utrecht app. Gezellig dat je erbij bent. Geniet er nu van The Way You Take Time. Joe Buck.

0: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
1: en de verhalen van toen.
0: De week van de 60's mag je niet missen.
1: Vanaf zaterdag. Bij ons. Radio M Utrecht.

0: Ja, kom in Ent mee op het Songfestival. Frans Gal, Poupée de Cire, Poupée de Song. Je luistert naar Radio M Utrecht. Op maandag is het altijd vrijwilliger gezocht. En dan praten we over prachtige banen die je kan vervullen als vrijwilliger. Vanuit de gedachte dat wij nergens zijn zonder vrijwilligers. Nou, Rini Oerlemans, dat is me er een. Dag Rini.
1: Dag, hallo, goedenavond.
0: Hallo. Al 20 jaar vrijwilliger in het hospice van IJsselstein.
1: Ja.
0: Waarom besloot jij dat ooit te gaan doen?
1: Dat besloot ik eigenlijk om te gaan doen. Ik zat in 2004 al geweest zijn aan het sterfbed van een goede vriend van mij. En ik was al eerder getipt door iemand. Joh, je moet echt eens iets met mensen gaan doen. Ik deed iets in computers altijd. Maar die zeggen niks terug, werd mij verteld. Dus, maar ik heb lang na moeten denken, wat moet dat dan zijn? Iets met mensen doen, iets met mensen doen. En toen zat ik bij een vriend aan het sterfbed. En toen viel eigenlijk wel het kwartje.
0: Want je bleek hem heel veel steun te kunnen geven.
1: Ja, rust merkte ik. Hij had aangegeven dat hij ook eigenlijk moeilijk kon praten. Dus ik zei, joh, hou jij gewoon lekker stil. Laat mij hier gewoon zitten. En ik merkte dat dat zitten en het rustig worden, dat dat goede invloed op hem had. En toen viel eigenlijk bij mij het kwartje van, ja, zoiets wil ik wel doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat heb je gedaan. En dat doe je nog steeds. 20 jaar lang al. Wat is het mooie van het werk in het hospice?
1: Ja, het mooie is eigenlijk, om heel kort te gaan, is het mooiste eigenlijk dat je er bent. En dat is vaak al heel veel waard in deze omgeving. Daarnaast ondersteun je het team van verpleegkundigen met allerlei zorgtaken. We hebben ook huishoudelijke taken die we als vrijwilliger doen. Uiteraard het contact met de mensen door middel van een praatje of een stukje voorlezen als daar behoefte aan is. Of een stukje wandelen buiten of boodschappen doen als dat nog mogelijk is.
0: Ja.
1: Alle andere dingen die voorbij komen op zo'n dag, die doen we wel als vrijwilliger.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het pittig is, zeker als er jonge mensen overlijden. Want dat komt natuurlijk ook voor, lijkt me.
1: Ja, het komt ook voor. Ik weet, in de beginjaren waren het vooral toch oudere mensen. Maar na de tijd verstreek werd dat toch jonger. Er kwamen ook jongere mensen binnen. Je moet denken aan leeftijden tussen 30 en 40. Die mensen hebben ook gehad die ernstig ziek bleken te zijn. En aan het eind van hun leven stonden en toch behoefte hadden om naar ons hospice te komen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wat zeg je die niet tegen iemand van 30, 40 die eigenlijk veel te vroeg overlijdt?
1: Ja, dat is moeilijk in te schatten wat je dan zegt. Ik zeg vaak, het is gevoelswerk. Je gaat soms aan het bed zitten als mensen daar behoefte aan hebben. En je tast af, hebben mensen behoefte om erover te praten. Soms is een gesprek over de dood heel gewoon. Maar soms hebben mensen ook daar geen behoefte aan. Maar willen ze eigenlijk gewoon de mens zijn die ze eigenlijk altijd zijn geweest.
0: En ja,
1: dat proberen ze er toch wel vol te houden tot het einde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi, mooi dat je dat doet. En ik begreep, daar in IJsselstein in het hospice kunnen jullie nog wel wat vrijwilligers gebruiken?
1: Ja, zeker. We kunnen zeker vrijwilligers gebruiken. We zitten nu ook eigenlijk dringend verlegen om kookvrijwilligers. Dat zijn mensen die voor onze gasten koken elke dag.
0: Oh ja.
1: Wordt er vers eten bereid door de kookvrijwilliger en dan gaan de mensen om rond 5:30 in de middag eten. Soms is dat gezamenlijk in onze huiskamer. Maar men mag uiteraard ook gewoon op de kamer blijven en daar eten. Maar het avondeten wordt vers bereid door kookvrijwilligers. Die zoeken we ook. En zorgvrijwilligers kunnen we uiteraard altijd gebruiken. Want we hebben een rooster met vele diensten. En het is soms toch nog wel een hele klus om het helemaal rond te krijgen.
0: Ja, ja, het is puzzelen. Nou, je kan dat dus gaan doen. En het is dankbaar en mooi werk.
1: Absoluut.
0: Als je er meer over wil weten, je kan kijken op een website. Dat is Axion. Dat is Axion met een X. Axioncontinu.nl.
1: Ja, klopt.
0: En dan even zoeken op de locatie Hospice IJsselstein. En
1: ja,
0: je kan ook een mailtje sturen naar mbunk. M-B-U-N-K. @actioncontinu.nl.
1: Ja, dat is het mailadres van ons teamleidster Marijke Brouwer. En zij kan ook alles vertellen over het vrijwilligerswerk. En daar kunnen mensen zich ook aanmelden op dat adres.
0: Mooi. Ik hoop dat veel mensen jouw voorbeeld volgen. Rini Oerlemans, dank je wel voor je toelichting. Hè?
1: Graag gedaan.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: kunst. Suzanne. Ja, we praten straks verder over het doneren van organen. Heb je er ervaring mee? Heb je het wel eens ondervonden in jouw omgeving? En heb je zelf een donorcodiciel? Nou, Mariska die stuurt een berichtje. Die zegt, ik vind het een goed streven indien mogelijk om een orgaan af te staan. Het is voor de ander van levensbelang. Het is een liefdevol gebaar. Het is misschien niet voor iedereen te doen, maar degene die het wel kunnen en na de medische goedkeuring daarvoor geschikt zijn, doen, zegt ze. Ik heb het zelf gelukkig nog niet kort van dichtbij meegemaakt. Goed, nou, misschien heb jij er een verhaal bij. Laat me dat dan eventjes weten en stuur een appje. Dan praten we straks na het regionieuws met Eva. Waar gaat het over?
1: Het gaat onder meer over een Utrechtse zorgwebsite. Die is gehackt. En Baarn beboet paddenstoelenplukkers.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Half zeven, het regionieuws met Eva.
8: Ja, nieuws uit de rechtbank. Tegen een man uit De Meern is een celstraf en TBS met dwangverpleging geëist voor het bedreigen van agenten en het neersteken van een politiehond. Ook zou de man twee bestelbussen in brand hebben gestoken. Dat gebeurde allemaal tijdens afgelopen jaarwisseling. Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. De 35-jarige Mike K. volgde eerder ook al een TBS-behandeling, maar volgens het OM heeft dat niet het gewenste effect gehad. Met de nieuwe behandeling hoopt de officier te voorkomen dat de verdachte nog eens de fout ingaat. Een Utrechtse zorgwebsite is gehackt en daardoor liggen mogelijk de gegevens van bijna 900 Utrechters op straat. Het gaat om de website van Welzijn op Recept, een platform waar inwoners terecht kunnen met milde psychische klachten. Volgens de gemeente Utrecht zouden onder meer namen, telefoonnummers en medische informatie zijn gelekt. Inwoners van wie de gegevens mogelijk zijn ingezien zijn daarover geïnformeerd. En ook is er een telefoonnummer geopend dat mensen met vragen kunnen bellen. Restaurant Karel de Vijfde in Utrecht heeft een nieuwe chef. Bendert Krommendam is de opvolger van Leon Mazarak, die naar De Hoefslag in Bos en Duin vertrekt. Krommendam werkte eerder in Amsterdam bij Spectrum en Yamazato. Ook kookte hij voor een zaak in Tokio. Zijn kookstijl is volgens het Utrechtse restaurant een mix van de klassieke Franse keuken met Japanse invloeden. Krommendam gaat dicht bij huis werken, want hij woont al in de stad. En hoe groot de verleiding ook is om paddenstoelen in het wild te plukken, doe het niet. Dat is de boodschap van de gemeente Baarn. Gisteren werd daar een actie gehouden om het plukverbod te handhaven. Eén plukker werd betrapt met 2 kilo paddenstoelen. Die mocht hij inleveren en hij kreeg een boete. Baarn waarschuwt wandelaars om op de paden te blijven om dieren en planten te beschermen en dus om van paddenstoelen af te blijven. Die zijn namelijk belangrijk voor het ecosysteem, onder meer als voedsel voor dieren. Het weer. Vanavond is er meer bewolking en soms ook wat regen. Morgen dan is het veelal bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is dan niet koud, want het wordt zo'n 18 graden.
7: Zometeen met Grita, onze weervrouw, kijken we iets dieper de week in. En nu nog één file te melden. En die staat op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 10 minuten op onthoud. Zometeen hoor je Janice Ian en Douwe Bob.
9: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
10: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
10: Hart van Maarsen.
12: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
18: Utrecht komt thuis met aard.

0: Janice Ian op Radio M Utrecht en Fly Too High. Het is de week van het donorgesprek. Een week om stil te staan bij orgaan- en weefseldonatie. Nou, dat gesprek dat voer ik heel graag met jullie. Ben je orgaandonor? Doe je het liever niet? Heb je er ervaringen mee? Nou, die ervaringen, die zijn er. Hallo, Jeannette.
1: Hoi, Aart.
0: Jeannette Schreuder, donor sinds?
1: 98, toevallig zag ik dat het vandaag 28 jaar geleden is dat ik me aangemeld heb.
0: Ja, ja, dus dat is ruim voordat het verplicht werd. Ja. Nou ja, niet verplicht, ja. Maar dat je in ieder geval moest aangeven dat je het niet wil. Ja. Ja. Jij hebt dus heel bewust aangegeven dat je het wel wil. Ja. Weet je nog wat de overweging destijds was?
1: Ja, hetzelfde als ik het nog steeds heb. Wat heb ik er verder aan dan als ik iemand kan helpen met als ik het niet meer nodig heb en ik kan iemands leven daarmee redden of verbeteren, hè, in ieder geval. Hè, want er zijn natuurlijk ook mensen die hele slechte longen hebben. En op het moment dat mijn longen hun leven kan verbeteren, ja, ik heb het toch niet meer nodig.
0: Ja, waarom niet?
1: Ja.
0: Ja, er zijn ook mensen die vinden het een eng idee dat er dan een onderdeel van hun lichaam uit ze gehaald wordt. Jij hebt dat niet?
1: Nee, nou, ik zei al, op Facebook had ik al gezegd van ik heb mijn, even kijken hoor, mijn lenzen dan en mijn huid heb ik uitgesloten.
0: Oh ja, je horenvlies.
1: Oh ja, mijn horenvlies. Ja. En misschien omdat ik toen dacht van, ja, maar als zo meteen een andere zijde, dan moet ik nog wel wat kunnen zien.
0: Ja, ja, ja. Want je weet maar nooit.
1: Ja, je weet inderdaad maar nooit. Ja, nou ja, ik ben ervan overtuigd dat er wel wat is na de dood. En er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. Er zijn ook heel veel mensen die het wel hebben. Goed, dat is een andere discussie. Maar ik denk, ja, dan moet ik wel wat kunnen zien natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik denk, ja, als we dan ook nog een stuk van mijn huid hebben afgehaald, weet je wel. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje achterhaald nu.
0: Ja. Dus kan je dat eigenlijk nog, ga je dat aanpassen?
1: Ik kan dat aanpassen, natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik weet, mijn man die is overleden, die was ook donor. En die was niet in het ziekenhuis overleden. En dat is dan wel heel jammer, want dan kunnen ze niet zoveel gebruiken.
0: Ja, ja.
1: Dus die hebben wel wat van huid van hem genomen. En wat een deel van zijn hart. En dat heeft, dan krijg je na verloop van tijd krijg je een brief. Wat ermee gebeurd is. En dat is dan wel fijn dat je toch iemand hebt kunnen helpen.
0: Ja,
1: en
0: ja, dat hoorden we, mijn idee. Dat hoorden we het vorige uur van Anneke.
1: Klopt. Ja.
0: Het lijkt me wel heftig dat jouw geliefde overlijdt. En vijf minuten daarna wordt hij weggehaald.
1: Ja, nou, dat ging bij mij niet zo heel snel. Omdat bij mijn man niet in het ziekenhuis was overleden. Ja. Dus dan kunnen ze al de lever, de nieren en het hart kunnen ze niet gebruiken.
0: Nee.
1: Dus dat is wel heel triest, hè. Want daar gaan in principe toch nog wel goede organen weg.
0: Ja.
1: Maar goed, dat heeft met de tijd te maken en dergelijke.
0: Ik
1: dus
0: kijk,
1: en haar man is waarschijnlijk wel in het ziekenhuis overleden.
0: Ja,
1: en,
0: ja, zeker.
1: Maar je weet dat hij het is, hè. Dus het klinkt heel hard, hè, maar het is toch al weg.
0: Ja, zo is dat ook.
1: Dus,
0: Jeannette, dankjewel, hè. Fijne avond.
1: Ja, graag gedaan. Nee, hetzelfde, Aart.
0: Hoi, dag.
1: Hey, Aart, even één vraag. Hè?
0: Ja.
1: Ben jij donor?
0: Jazeker.
1: Oké, helemaal top.
0: Ik had ook zo'n beduimeld papiertje in mijn portemonnee altijd.
1: Ja, ik heb zo'n plasticje is het.
0: Ja, ja, nou, dat hoeft allemaal niet meer.
1: Nee, maar ja, hij zit in mijn portemonnee.
0: Oké, Jeannette, dankjewel.
1: Hoi, hoi, doei.
0: Hallo, Frank.
2: Daaruit.
0: Frank Burgers, jouw zoon, overleden in 1995.
2: Die is met de motor onderuit gegaan en heeft nog 2 dagen geleefd. En toen was het voorbij.
0: Poeh. Wat dan,
2: en dan kreeg je dus de vraag van orgaandonatie.
0: Ja.
2: En het was een jongen van 20, dus een beetje braniachtig. Die had ooit eens een keer gezegd van, natuurlijk, anders lig ik toch maar in de grond te rotten. Het klinkt cru, maar het was waardoor wij precies wisten van wat hij wilde.
0: Ja, want hij had niet zo'n donorcodiciel bij zich. Dus dan wordt aan de familie gevraagd, wat willen jullie voor jullie zoon?
2: Hij had het bij zich. En wat later ook gebeurd is, Simon, wij hebben dit ook verteld. Er zijn toen bij ons in het dorp heel veel jongeren die ook een codiciel hebben gemaakt. Want ze vonden dit een heel goed voorbeeld.
0: Goh, ja. Ja, dat is mooi dat dat dan gebeurd is. Wel een hele trieste aanleiding. Nou, dat is toch. Nee, ik bedoel dat die andere jongeren in het dorp daardoor een codiciel hebben ingevuld.
2: Ja, dat vonden wij ook heel, heel bijzonder, ja. en mooi om te horen.
0: Ja, precies. Dat bedoelde ik ook. Ja. Weet je of zijn... want we hoorden het vorige uur... dat degene die een deel van zijn hartklep had afgedragen... dat hij nog een brief kreeg van het ziekenhuis. Hebben jullie ook zoiets gehoord toen?
2: Wij hebben ook te horen gekregen van wat er allemaal gebruikt kon worden. Ik heb dat niet meer duidelijk. Ik weet wel dat er is een team uit Duitsland gekomen om zijn lever te transplanteren. Maar die had zo'n klap gehad dat die zijn weer onverrichte zaken teruggegaan.
0: Ja,
2: maar huid en horenvlies en ik denk nieren, dat is allemaal, heeft zijn plekje gevonden.
0: Ja, nou, ja, hij zei het een beetje cru, maar hij heeft daar ondertussen toch maar anderen mee kunnen helpen. Dat is wel mooi. Ja.
2: Ja.
0: Frank, dank je wel voor je verhaal.
2: Oké.
0: Fijne avond. Dag.
2: Dag.

0: Perry and the Pacemakers. Een hele kleine stap, ik weet niet precies waarom. Naar Grita.
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Even kort het weer van vandaag, wat volgens mij
1: veel zon.
0: Een dikke prima was.
1: Ja, veel zon. Denk dat veel mensen het een prima dag vonden. Wel fris als je vanochtend vroeg op stap moest, hè? Op de fiets of naar de bus lopen of wat dan ook. Ik bedoel, het was ook om een uurtje of 7, 8 nog tamelijk killetjes.
0: Ja.
1: Dat zal de komende ochtenden wel wat anders zijn, want we komen in tamelijk milde lucht terecht. Of daar zitten we eigenlijk al in. En die lucht wordt langzamer zeker nog wat verder opgewarmd, doorgewarmd.
0: Oké. Okay. Nou, ja. Dan wil ik wel precies weten hoe het morgen wordt dan.
1: Ja, precies is het eigenlijk vooral bewolkt. Het is een complex en compact wolkengebied dat via Zeeland nu aan het binnenschuiven is. Geleidelijk aan ook over ons trekt. En in de loop van de nacht een paar spattetjes kan loslaten. Ook morgen overdag. Het is niet helemaal droog, maar het hangt er een beetje om. Terwijl de zuidelijke wind nog doorwaait. En die zuidelijke wind voert dan toch nog milde lucht aan. Dan wordt het nog 18 graden morgen. En de dagen erna, zoals de woensdag en donderdag, blijft die wind in die zuidelijke hoek. Soms een beetje zuidoost, dan wel wat meer zuidwest. En het frontje van morgen, wat een heel zwak exemplaar is, is dan verdwenen. En hebben we woensdag en donderdag zon, wat stapelwolken, wat andere wolkenvelden van gevarieerde snit. Maar wel met veel ruimte wat overblijft voor de zon. En vandaar ook dat die dagen, de woensdag en de donderdag, eigenlijk behoorlijk vrij uitzien. Temperaturen, nou, woensdag een graadje of 18. En donderdag, nou, 19 of 20 graden. En zelfs vrijdag, er komt er een front aan vanuit het westen. Maar vaak vertraagt dat wel een beetje. Dus ik denk dat de vrijdag ook nog best lange tijd een hele aardige nazomerse herfstdag wordt.
0: Nou, kijk aan. En een allegaartje aan wolkenvelden.
1: Een allegaartje aan wolken. Ja, okay. Dat.
0: Dankjewel, Grita. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Ah, de liefdesliedjes van de jazzpolitie. Zometeen de avond van de nostalgie. Dan hoor je de Supremes en Modern Talking. En ik wens je een prachtige avond. Tot morgen.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: flink lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit. En die groeit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
7: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
6: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
8: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
6: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sanctie te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
1: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
3: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

The Flying Pickets and Only You. Op Radio M Utrecht. Bij een nieuwe aflevering van de Love Songs. Van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Vanavond ga je weer prachtige muziek horen. Romantisch ook en soms een beetje verdrietig. Van onder meer Annie Lennox, de Moody Blues ga ik voor je draaien. Beverly Craven en ook Adele. Dit is Someone Like You.

De herfst komt je woonkamer binnen rollen met muziek van Elton John. Nikita hoorde je op Radio M Utrecht, waar je luistert naar de Love Songs. En dit liedje gaat over goed om je heen kijken.

Een meesterwerk van de Moody Blues op Radio M Utrecht. Nights in White Satin hoor je. Muziek van Gino Vanelli komt er zo meteen aan. Over de pijn van de liefde. En ook Brad komt voorbij met If. Maar nu eerst Annie Lennox en No More I Love You's.

zette hem van de week ineens op. Oh, zei hij, dit vind ik al jarenlang zo mooi. Brad was dat, met If op Radio M Utrecht. Ik dacht, ik draai hem ook maar eens voor je. En dit is Maaike Ouwboter.

Rod Stewart heeft zijn laatste tour aangekondigd. Maar hier op Radio M Utrecht zal je hem natuurlijk altijd blijven horen. In de Love Songs nu Paul Young. And Every Time You Go Away.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer. Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Erik van der Meer, wat moet je hierover zeggen?
2: Dat het bedroevend was vandaag.
3: Dan is het wel nog lekker dat hij uiteindelijk komt. En wat ik zeg, dat we eerder kunnen lachen met z'n.
4: De ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist.
5: De weg naar boven is ingezet.
1: Ja. Dankjewel voor nu, dit was Matchtalk.
5: Dat is wel een opluchting, absoluut.
0: Ja. Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond van de nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AFD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt. Een wandelmaatje. Of tweedehands vinyl van je favoriete artiest. Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.